overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Gianni Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Bij een aardbeving in Peru zijn zeker 5 mensen omgekomen. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen zoals een kerk en een klooster zijn ingestort of zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal en dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. Dat de wielrenner Vingegaard afgelopen middag viel, komt volgens gele truidrager Pogacar mogelijk door een nachtelijke dopingcontrole. Zowel de nummer 1 als de nummer 2 van het algemeen klassement werden midden in de nacht van hun bed gelicht en daardoor was Vingegaard mogelijk minder scherp, speculeert Pogacar. Dan het weer in het noorden, bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Nico Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show. Daarin traden onder andere Shakira, Madonna en de Muppets op. President Trump

gered. Het Turkse schip was beladen met graan en had de haven van Odessa net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en Mykolaiv. Dan nog het weer in het noorden, bewolking en een enkele bui. Later vannacht is het overal droog, bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met granen dat de haven net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en de stad Mykolaiv in het zuiden. Spanje is de winnaar van het WK voetbal. Het winnende doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door de invaller Ferran Torres in de 106e minuut. Het was het 20e schot op doel voor de Spanjaarden die dominant waren in de wedstrijd. President Trump en FIFA-baas Infantino hebben de wereldbeker samen overhandigd aan de Spaanse aanvoerder Rodri. Nederland won de Fair Play Award, de prijs voor het sportiefste team op het WK voetbal. Bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland zijn vannacht 2 mensen omgekomen. Een derde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 00:30 op een dijk in het dorp. Volgens de politie waren er geen andere voertuigen bij betrokken. De auto raakte van de weg. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met graan en had de haven net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om het leven bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en de stad Mykolaiv in het zuiden. Spanje is de winnaar van het WK voetbal. Het winnende doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door de invaller Ferran Torres in de 106e minuut. Het was het 20e schot op doel voor de Spanjaarden die dominant waren in de wedstrijd. President Trump en FIFA-baas Infantino hebben de wereldbeker samen overhandigd aan de Spaanse aanvoerder Rodri. Nederland won de Fair Play Award, de prijs voor het sportiefste team op het WK. Bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland zijn vannacht 2 mensen omgekomen. Een derde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 00:30 op een dijk in het dorp. Volgens de politie waren er geen andere voertuigen bij betrokken. De auto raakte van de weg en hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De Hongaarse premier Magyar gaat oud-schaakster Judit Polgár vragen om president van het land te worden. Hij wil vandaag met haar in gesprek. Magyar zegt dat Hongarije behoefte heeft aan eenheid, vrede en een president op wie elke Hongaar trots kan zijn. Dan het weer op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noorden kan een bui vallen bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken. In het binnenland kans op motregen. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen gedood bij een aanval door Rusland op een vrachtschip, dat zeggen Oekraïnse autoriteiten. In totaal waren er 17 mensen aan boord uit India en Syrië en 1 uit Oekraïne. Het schip uit Turkije werd aangevallen toen het de haven van Odessa verliet, waar het graan had gehaald. De grote diarree-uitbraak van afgelopen week in Amerika is waarschijnlijk toch niet veroorzaakt door de ijsbergsla van een Amerikaans bedrijf. Voedselautoriteit FDA noemt het een eerste test nu vals positief. Bij een tweede controle bleken er geen sporen van een ziekmakende parasiet gevonden. Door die parasiet kregen duizenden mensen in de VS last van diarree. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen en op de meeste plaatsen droog. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen bij 18 tot 23 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Spanje heeft de finale van het WK voetbal gewonnen van titelverdediger Argentinië. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Commentator Frank Wielaert.
2: Spanje is wereldkampioen voor het eerst sinds 2010. Het was hun tweede WK-finale. Allebei na verlenging gewonnen. Ooit van Nederland, nu van Argentinië. Deze was meer dan dik verdiend voor Spanje.
1: En dus was het feest in Madrid.
3: Feliz, completamente. Nunca, no le puedo haber pedido nada más a Dios en este mundo.
1: Ik ben gelukkig, ik had niet om meer kunnen vragen, zei deze Spaanse supporter. Voor de 9e nacht op rij heeft de VS Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger waren het militaire doelen waarmee Iran schepen in de straat van Hormuz aanvalt. President Trump zegt Iran hard te hebben geraakt als vergelding voor de Amerikaanse militairen die afgelopen weekend omkwamen in Jordanië en Irak. Iran heeft vannacht opnieuw Amerikaanse bases in de golfregio aangevallen. Over slachtoffers is niets bekend. De grote diarree-uitbraak van afgelopen week in Amerika is waarschijnlijk toch niet veroorzaakt door de ijsbergsla van een Amerikaans bedrijf. De voedselautoriteit noemt een eerste test nu vals positief. Bij een tweede controle bleken er geen sporen van een ziekmakende parasiet gevonden. Door die parasiet kregen duizenden mensen in de VS last van diarree. In Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn vannacht twee mensen om het leven gekomen bij een eenzijdig auto-ongeluk. Iemand anders is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe diegene eraan toe is, is niet bekend. Bij het ongeval raakte de auto door nog onbekende oorzaak van de weg. Het weer, het is geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland. Verder blijft het droog en het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Jonker.
1: De ochtendspits wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf TMI Bos het Harde.

The Flying Pickets met Only You. Goedemorgen, het is er weer maandagmorgen. Het weekend alweer voorbij. Het is vandaag de 20e van de juli maand. Dit is weer de ochtendspits. Lekkere hits op de radio. En dat allemaal in de vroege uren bij Loco en Lou FM. Ja, het weekend alweer voorbij. Het gaat sneller zo'n weekend, hè. Voordat je het weet is het alweer voorbij. En is de werkweek weer begonnen, tenminste voor sommigen. Want ja, er zijn nu vakantiegangers natuurlijk, hè. Dus je kunt een vakantie hebben. Ja, en wat gaan we dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van. Ook het weer pakken we er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie, de gebeurtenissen van de dag en de verjaardagskalender staat er weer klaar. Dus alles staat weer klaar volgens mij. En de playlist is weer gevuld. We gaan gewoon beginnen.

Piero, een platen van Bonnie Sinclair. En daar voor de Josh Baker Selection met Ana Paloma en Blanca. We gaan kijken naar de dag van. Ja, elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag de 20e van juli maand. Het is vandaag Roze Maandag. Ook Internationale Dag van het Schaken. En de Internationale Dag van de Maan.

0: van oud, goud van oud.
1: Goud van oud en hits in je eigen taal.
0: Bij Dries Smit hoor je het allemaal.
1: Allemaal.

Everybody Young's Hands, de plaat van Debbie en daarvoor R.E.M. met The Man on the Moon. Had te maken natuurlijk met de internationale dag van de maan vandaag. En vandaar ook die plaat van R.E.M. Man on the Moon. We gaan kijken naar de verjaardagskalender. Zijn er nog bekende Nederlanders vandaag jarig? Nou, er staan er vandaag wel een paar op. We beginnen bij Nina. Nina Waring is een Nederlandse YouTuber. En ook acteur van kookboeken staat erbij. Is vandaag 30 jaar geworden. En Olkay Gulsen is een Nederlandse programmamaker, modeontwerper en ook ondernemer. Is vandaag 46 jaar geworden. Vincent, Nederlandse zanger, bekend van de Dromedant bijvoorbeeld. Nou, is vandaag alweer 55 jaar geworden. En wie staan er vandaag nog meer op? René Dijkstra. Ja, René Dijkstra is een spiegoloog, maar ook acteur. En is vandaag alweer 80 jaar geworden. En dat waren de bekende Nederlanders die vandaag jarig zijn. Tenminste, die vandaag op de kalender staan. Iemand die vandaag ook jarig is, is Kim Carnes. Ja, Kim Carnes, wel bekend van Better Davis Eyes. Nou, die is vandaag ook jarig. Is vandaag alweer 81 jaar geworden.

0: Lindsay de Paul met Sugar Me en daarvoor de jarige Kim Carnes is vandaag alweer 81 jaar geworden. Het is nu tijd voor het
1: weerbericht.
0: Even kijken wat het weer allemaal gaat doen. Nou, vanochtend is het droog met een mix van wolkenvelden en zonneschijn. In de vroege ochtend ligt de temperatuur tussen de 10 en 15 graden. En dan vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog met nog steeds een afwisseling van zon en wolken. In het oosten is er een kleine kans op een bui. En de maxima liggen tussen de 20 graden in het westen en 23 graden in het oosten. En er staat een matige tot vrij krachtige noordenwind. Nou, vanavond zijn er brede opklaringen en kan het flink afkoelen. Met aan het einde van de avond vrijwel overal temperaturen onder de 15 graden. Het blijft wel droog en er staat slechts een zwakke wind uit noordelijke richtingen. Tot zover het weer voor vandaag. Straks het weer voor de aankomende dagen. Maar eerst Neil Diamond.

The Song Song Blue, een plaat van Neil Diamond. We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken dinsdag, woensdag en donderdag erbij. Nou, morgen 21 graden. Ja, vergelijkbaar met vandaag 21 graden met een zonnetje erbij. Af en toe bewolking en de windkracht 3 uit het noordwesten. En kijken we naar morgen 19 graden. Ook een zonnetje erbij. Af en toe bewolking. Wel een kans op een buitje. 3 mm staat erbij. En de windkracht 3 uit het noordwesten. En donderdag 19 graden met de windkracht 3 uit het noordwesten. Ook een zonnetje erbij. En af en toe bewolking. Nou, kijken we naar de weercijfers. Vandaag een weercijfer 9. Dinsdag een weercijfer 10. Woensdag een weercijfer 8. En donderdag een weercijfer 9. Dus hoge weercijfers eigenlijk wel. Ja, echt nog een beetje zomers. Al is de temperatuur wel iets lager als vorige week. We gaan straks de verkeersinformatie erbij pakken van de ANWB. Maar eerst de Bellamy Brothers.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Utrecht staat 7 kilometer file tussen Arnhem-Noord en Knoop het Grijshoord. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen Afrit Schaarsberg en Knoop het Waterberg 2 kilometer file. Door een kapotte auto op de A50 Arnhem richting Os. 2 kilometer file bij Renkum. Er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen. Van

0: streets of London, show you something to make you change your mind.
1: Lekker terug in de tijd en wel naar het jaar 1972, The Streets of London. We gaan kijken naar de gebeurtenissen van de dag. Wat is er gebeurd op dezelfde datum als vandaag, maar dan in het verleden? In 1656, Rembrandt wordt failliet verklaard. Zijn huis, kunstverzamelingen en ook atelierspullen worden aan de schuldeisers verkocht. Gebeurde in 1656 op deze datum. En nog een berichtje uit 2017. De film Dunkirk gaat in Nederland in première. De oorlogsfilm met regisseur Christopher Nolan is voor een deel opgenomen nabij en op Urk. Dat gebeurde in 2017 op deze datum.

Standing on the Inside in plaats van Full House. We gaan kijken naar de programmering van de Loco. Wat kun je vandaag horen op Loco FM? Nou, wij zijn bij je tot 9 uur. Dan vanaf 9 uur tot en met 12 uur Mannetje van de Radio met Willem van den Belt. En van 12 tot 5 uur de Locomotief. Ja, vakantietijd ook bij de Loco. Dus geen broodjebal, maar wel lekkere muziek om naar te luisteren. En dan van 5 tot 6 uur door met Diesmer, Diesmer Pontstein. En van 6 tot en met 9 uur Locomotief. Van 9 tot 10 uur Tutu met Harry Hollander en Adriaan Bruining. En van 10 tot 12 uur Loco's Muziekschotel met Herman Zielhuis. Het is weer een herhaling van zaterdagavond.

0: Stay Boy, in plaats van Ferrari. Straks na 9 uur, dus na dit programma, weer Mandje van de Radio bij Loco FM. En wat heeft Willem van der Belt zowel in zijn programma? Nou, je hoort weer de mooiste zeezenderhits uit de 60, 70 en 80 jaren. En verder hoor je elk uur de troedelschijf voorbij komen. En deze ochtend van Boys and Ballboys met Basta Basta Finito is deze plaat. Gezellig, gezellig, hè?
1: Basta Basta Finito.
0: Die hoor je dus als troedelschijf voorbij komen. En verder kun je nog 2 waardebonnen winnen te waarde van €200. Dus het kan niet op. En de tourklassieker is deze ochtend van Raviella. En dat is deze plaat. Nou, die hoor je dus als tourklassieker. Oké, we gaan weer richting 8 uur. Dat betekent alweer het einde van het eerste uur. Straks na 8 uur ben ik weer bij je terug met de tweede uur van de ochtendspits. Wat hebben we nog? Wat kunnen we nog doen? Nou, ik heb hier nog de instrumentale plaat natuurlijk klaarstaan. Johnny and the Hurricanes gaan we draaien met een plaat uit 1975. Rocking Ghost heet die plaat. En ik heb hier nog een plaat ergens klaarstaan van, even kijken, Kayak. Ja, die gaan we ook nog even draaien. En dan gaan we even naar het nieuws toe en het weer. En straks ben ik weer bij je terug met de tweede uur van de ochtendspits.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Door Albegens met het NOS-journaal. De overheid moet consumenten beter beschermen tegen misleidende inzamelingsacties of inzamelingen met onbewezen medische claims. Dat vinden de zorgverzekeraars, meldt Nieuwsuur. Crowdfundingsplatforms controleren nu nauwelijks of er bij inzamelingen nepinformatie rondgaat, waardoor geld wordt gedoneerd, bijvoorbeeld voor niet-effectieve kankerbehandelingen. Zorgverzekeraars vinden dat de platforms duidelijker moeten zijn over het soort behandeling en over de behandelopties waar geld voor wordt ingezameld. Ze pleiten voor een disclaimer of waarschuwing bij iedere actie. Spanje heeft de finale van het WK voetbal gewonnen van Argentinië. Het enige doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door invaller Ferran Torres. Het was een wedstrijd met opnieuw veel overtredingen aan Argentijnse kant, zegt commentator Anne de Jong.
2: Argentinië heeft 25 overtredingen gemaakt. Dat is het meeste aantal overtredingen in een wereldkampioenschapwedstrijd sinds precies 4 jaar geleden de WK-finale tegen Frankrijk. Toen hadden ze er 26. Dus ja, het waren heel veel overtredingen van Argentinië.
1: Oranje blonk dit WK juist uit in sportiviteit en krijgt van de FIFA de Fair Play Award, de prijs voor sportiefste ploeg. Voor de 9e nacht op rij heeft de VS Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger waren het militaire doelen waarmee Iran schepen in de straat van Hormuz aanvalt. President Trump zegt dat Iran hard is geraakt.
3: Iran has been very, very badly damaged. They've lost everything almost militarily. We control the strait. They don't control anything.
1: Andersom heeft Iran vannacht Amerikaanse bases in de Golfregio aangevallen. Over slachtoffers is niets bekend. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor dient de zittende premier Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij vrijdag. Het weer geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland, verder droog. En het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
5: Op de A12 Arnhem richting Utrecht staat 7 kilometer file tussen Arnhem-Noord en Knoopend Grijshoort. De vertraging is een kwartier. Op de N325 Velperbroek richting Nijmegen bij het Gelredoom 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
7: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

Hard Days Tonight, in plaats van de Eagles. Goedemorgen, welkom terug bij de tweede uur alweer van de ochtendspits op Local en Loo FM. Op de vroege maandagmorgen, het is vandaag alweer de 20e van de juli maand. En wat gaan we dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van. Ook het weer pakken we er uiteraard weer bij, ook de verkeersinformatie. En ook de dagrecords. Nou, de muziek staat weer in de playlist, dus ja, we gaan beginnen.

You Still The One, een plaat van Tiana Twine. We gaan kijken naar de dag van. Ja, elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag de 20e van de juli maand. En vandaag de roze maandag. Ook de internationale dag van het schaken. En de internationale dag van de maan.

Music Was My First Love, in plaats van John Miles. Ja, vakantietijd is aangebroken en dat kun je ook merken bij Local FM. Sommige programma's gaan niet door, zo gaat Broodje Bal niet door. Ja, Albert Vierhuis heeft ook vakantie. Ik denk dat hij de studio aan schoonmaken is, maar hij heeft vakantie. En ook sportief zijn, zeker weten, gaat ook niet door. Dus Dirk-Jan Grootkazijn heeft ook vakantie. Ja, die mannen hebben ook rust nodig. Dus vandaar dat er veel non-stop hits zijn op de radio bij Local FM.

All Mine Love, een plaat van George Baker. We gaan kijken naar de programmering van de Lou. Wat kun je vandaag horen op Lou of Hem? Nou, wij zijn bij je tot 9 uur. Dan vanaf 9 uur tot en met 11 uur Studio Elburg met Aad Withaar. Van 11 tot 12 uur de derde helft met Egbert Bos. En van 12 tot 2 uur middagmatinee ook met EB met Egbert Bos. Van 2 tot en met, moet ik even kijken, 6 uur non-stop hits op de radio. En dan van 6 tot 7 uur WWW, wat wij willen weten. Tenminste, ik weet niet als dat doorgaat. Mis je ook wel vakantie, maar hier staat op de website dat het wel doorgaat. Orgeluur van 7 tot 8 uur en van aas tot eeuwigheid van 8 tot en met 9 uur. En Tutti met Harry Hollander en Adriaan Bruining van 9 tot 10 uur. En dan Nachtgedachten met Herman Diepens van 10 tot 11 uur en van 11 tot 12 uur non-stop hits. Ja, gewoon easy listening platen. Gewoon lekkere rustige muziek om bij in slaap te vallen.

0: Robert Palmer. Het is nu tijd voor het
1: weerbericht.
0: Ja, we gaan even kijken wat het weer allemaal gaat doen vandaag. Nou, vanochtend is het droog met een mix van wolkenvelden en zonneschijn. In de vroege ochtend ligt de temperatuur tussen de 10 en 15 graden. Nou, vanmiddag blijft het de meeste plaatsen droog. Met nog steeds een afwisseling van zon en wolken. In het oosten is een kleine kans op een bui. En de maxima liggen tussen de 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten. En er staat een matige tot vrij krachtige noordenwind. Nou, vanavond zijn er brede opklaringen en kan het flink afkoelen. Met aan het einde van de avond vrijwel overal temperaturen onder de 15 graden. Het blijft wel droog en er staat slechts een zwakke wind uit de noordelijke richting. Tot zover het weer voor vandaag. We pakken meteen het weer erbij voor de aankomende dagen. We pakken dinsdag, woensdag en donderdag erbij. Nou, morgen 21 graden, ook een zonnetje erbij, af en toe bewolking. En een windkracht 3 uit het noordwesten, dus best een leuke dag qua temperatuur. En kijken we naar de woensdag, dan hebben we 19 graden staan met een zonnetje erbij, af en toe bewolking. En wel een kleine kans op een buitje, 3 mm staat erbij. En kijken we naar de donderdag, 19 graden met een windkracht 3 uit het noordwesten, een zonnetje erbij, af en toe bewolking. En kijken we naar de weercijfers. Vandaag een weercijfer 9. Morgen een weercijfer 10. Woensdag een weercijfer 8. En donderdag een weercijfer 9. Tot zover het weer. Straks de verkeersinformatie van de ANWB. Maar eerst een plaat uit 1987. Hier is Sometimes. Whoa.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Utrecht staat tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijsoord 4 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Op de A27 Utrecht richting Almere 9 kilometer file tussen Hilversum en de afrit Almere Haven. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht en de vertraging is zowat 3 kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen,

Lady Rose. We gaan kijken naar de dagrecords. Wat waren de maximum en de minimumtemperaturen ooit gemeten op dezelfde datum als vandaag? Nou, de laagste is gemeten in 1927, maar ook in 1954 was 6,3 graden. En de hoogste temperatuur is gemeten in het jaar 2016, was 32,9 graden. En de langste neerslagduur was in 1956, was 8,2 uur. En de hoogste uitmaatsom van de neerslag was in 2017, was 21 mm. Tot zover de dagrecords. Ja, nu het laatste blokje, het Nederlandstalige blokje. En wat gaan we dit keer draaien? Nou, Christian en Diane, ook Ben Lansing komt voorbij. BZN, ook met een Nederlandstalige plaat. En we beginnen met Colinda. MUZIEK

Leven zonder liefde, een plaat van Ben Lansing. En daarvoor BZN met Alleen, een Nederlandstalige plaat van BZN. En ook Kalinda met Kom dans met mijn Colinda. Inmiddels alweer bijna 9 uur, alweer het eind van het programma. Het zit er alweer op voor deze maandagmorgen. Ja, de spits is er weer af en wel de maandagmorgen ochtendspits. Morgen ben ik weer bij je en dan weer vanaf 7 uur. Straks Mandje van de Radio bij Loco FM met Willem van den Belt. En Willem heeft de boel alweer klaarstaan. Was alweer vroegdoende in de studio en heeft alles weer uitgezocht. Ik zie de Tourklassieker alweer klaarstaan en ook de Troedelschijf. Dus wordt weer gezellig op de radio straks bij Willem van den Belt. Bij de Lou gaat Aad Witaar verder met de studio Elburg. En Aad heeft de botterschijf al klaarstaan. Dus Aad is ook goed bezig. Ja, de botterschijf staat even klaar. Dus studio Elburg gaat door tot 11 uur. En dan de derde helft en ook middag matinee. Ik wens iedereen nog een prettige dag. Veel luisterplezier. En maar weer tot morgen vroeg. We kunnen nog volgens mij 2 platen draaien. Doen dit keer met Bakkerij Hendricks met Hey Bakker wordt wakker. En ook Christian en Diana komt voorbij met Liefde is geen zonde. Hey, tot morgen.

Het is donker in ons land en iedereen ligt te slapen. Slechts een oude uil zit nog op een tak. De sterren aan de hemel en de grote ronde maan. Een bakker ligt te slapen, maar buiten kraait de haan.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Zorgverzekeraars pleiten voor een waarschuwing of disclaimer bij inzamelingsacties voor medische behandelingen, meldt Nieuwsuur. Crowdfundingplatforms controleren nu nauwelijks of er sprake is van misleiding of nepinformatie. Ook deze vader en zoon zamelen geld in voor een MS-behandeling in Mexico. De zorgverzekeraar vergoedt die niet, omdat er weinig bewijs is dat de behandeling aanslaat.
2: Het is wetenschappelijk niet bewezen, maar ik kan toch niet zeggen van het werkt niet als ik het niet geprobeerd heb.
1: Ze hebben ruim 100.000 euro nodig, geld dat ze bij elkaar proberen te krijgen via crowdfunding. Na het kapseizen zaterdag van een veerboot voor de kust van Guyana zijn waarschijnlijk tientallen mensen verdronken. Officieel waren er 133 mensen aan boord, maar vermoedelijk waren het er veel meer. De kapitein en een ander bemanningslid van de veerboot zijn opgepakt. Ze zouden onder invloed van drugs zijn geweest. In Udenhout in Noord-Brabant is een grote brand bij een bedrijfsverzamelgebouw. Daarbij komt veel rook vrij, ziet deze verslaggever van Omroep Brabant.
3: Van heinde en verre zie je inderdaad grote zwarte rookwolken. Die trekken heel snel op. Heel veel brandweren aanwezig, politie die de boel afzet. En ik sprak net een paar mensen, die zijn van een keukenbedrijf. En die zeiden, ja, het is helaas bij ons.
1: Mensen die in de buurt wonen hebben een NL-alert gekregen. Zij moeten ramen en deuren dicht houden. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor dient de zittende premier Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij afgelopen vrijdag. Het weer, het is geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland. Verder blijft het droog. Het wordt 18 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A27 Utrecht richting Almere, 8 kilometer file tussen Hilversum en afrit Almere Haven. De vertraging is 20 minuten door een vrachtwagen met pech, maar de weg is weer vrij. A50 Arnhem richting Os, bij Knopende Bankhoef, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
4: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
5: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duur

0: Loe FM is dit Studio Elburg. Met nieuws, politiek, sport en muziek. Blijf op de hoogte en weet wat er speelt in Elburg en omstreken.
1: Ja, met een beetje kleine oogjes zit ik achter de microfoon. Na 2 weken weer. Ja, heb jij vannacht ook gekeken tot 1 uur. De uitreiking van de wereldbeker aan de Wereldcup aan Spanje. Oh, wat een wedstrijd, hè. Ja, die Spanjaarden, die konden er maar niet in krijgen. En toch, op een gegeven moment was het zover dat Fernando Torres de eeuwige held van Spanje werd. Ja, hij scoorde het enige doelpunt van de wedstrijd. Ja, welkom bij Studio Elburg. 2 weken weg geweest. Vorige week om deze tijd was ik wakker, deed de gordijnen open en zag ik de koeien in de wei en zag ik de bergen op de achtergrond. Oh, heerlijk, hè. Weekje vakantie geweest bij mijn zusje in Oostenrijk en bij mijn nichtje in Zuid-Duitsland, Fürstenfeldbruck bij München. En heerlijk uitgerust en weer helemaal klaar om voor de komende weken weer. Tot de volgende keer dat ik vakantie heb. En dat heb je met die pensionado's. Zodat we dus weer lekker een weekje weg kunnen. Maar dan, over een paar weken ga ik weg. Maar dan neem ik mijn mobiele studio mee. Want dan zit ik weer bij mijn dochter onze dochter in Friesland. Ja, gaan we daar programma's maken. We begonnen met Sniffende Tears. Want die bereikte op 20 juli 1991 de bovenste plaats van de top 40. En bleef 3 weken staan. Maar dit nummer was al eens een keer eerder uitgebracht. Namelijk in het jaar 1980. En toen bereikte het ook al de 4e plaats in de top 40. Maar deze iets aangepaste versie verscheen in 1991 nadat die was gebruikt in de tv-reclame van Pioneer Autoradio's. Weet je, autoradio's, dat was zo'n apparaat waar je mee kon radio luisteren. En die moest je dan vaak apart weer bij je auto kopen. En tegenwoordig zit zo'n heel systeem natuurlijk, hè, in je auto. Dus ja. Goed, nou, in ieder geval, dat was het. Ik moet natuurlijk ook niet vergeten de man te bedanken van de vroege uren. Hij was er alweer vroeg bij. Om 7 uur zat Dries Smit weer gewassen en geschoren. Ja, hij was echt geschoren achter de microfoon. Dus, nou, dat was dus het plaatje waar we mee gaan beginnen. Maar we gaan ook stilstaan bij het overlijden op 20 juli 2009 van Ria Briefjes. Zangeres van de Dolly Dot, samen met 5 andere dames scoorden ze hits, heleboel hits. Onder andere deze radio's.

Good Vibrations van de Beach Boys, 1966. Ja, ook deze aflevering van Studio Elburg draaien we lekker muziek uit de 60s en de 70s. Natuurlijk ook de bottenschijf waar we mee begonnen, om even na 9 uur. Die was van Dikhout en Wat er morgen komt. Een hele mooie plaat. En bedankt Dries dat jij hem voor mij in de playlist alvast hebt gezet. We pakken de voorpagina van de Stentor er even bij. We lezen met grote letters zorg om uitwisseling van gegevens patiënten. Maar ook de Aziatische hoornaar zit flink in de nesten. Ja, de hoornaar of wij? Nou, daar ga ik je straks meer over vertellen. Groot watertekort, geen paniek. Het IJsselmeer heeft een reserve van maar liefst 400 miljard liter. Nou, daar kunnen we even mee vooruit, hè. Maar ja, je weet het, hè, waarom er water door het Veluwemeer stroomt. Want als dat niet zou zijn, dan zou het zo stuiven als de boten langskomen. Goed, en straks in het programma tussen 11 en 12, dan zit collega Egbert Bos hier met de derde helft. En hij gaat het natuurlijk hebben over de wedstrijd van Spanje tegen Argentinië. Die de Spanjaarden met 1-0 wonnen. En de, geen overwinning, maar wel een derde plek. En een podiumplek dus voor derde plek op het podium van Max Verstappen. Ja, hij deed best wel goed op Spa-Francorchamps. Ja, ik was weg geweest afgelopen week. Normaal gesproken, als die race gehouden wordt, dan hoor ik wel van een aantal mensen dat zij dus er naartoe gaan. En voor sommigen is dat een hele teleurstelling, want dan denken ze van, oh, we hebben het een leuke dag. En dan vallen de resultaten van Max heel erg tegen. En dan hebben ze zo'n hele rit ondernomen. En dan valt het toch tegen. Maar goed, in ieder geval, dat was de voorpagina van de krant. Daar gaan we het straks verder over hebben. Maar we gaan nu eerst verder met een nummer van ELO, Electric Light Orchestra, Living Thing.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A50 Arnhem richting Oss staat 5 kilometer file tussen knooppunt Valburg en knooppunt Bankhoef. De vertraging is nog geen 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dankjewel Erwin de Hart en wij gaan verder met het weerbericht. Door een noordenwind is het niet meer zo warm als eerder deze maand. Het wordt maar 18 graden aan zee tot 23 graden in het zuidoosten van het land. In de ochtend zijn er vrij veel wolken en kan het lokaal een beetje regenen. In de middag is het op de meeste plaatsen droog met een mix van zon en een aantal stapelwolken. Aan het einde van de middag en in de avond lossen de stapelwolken op. Het is nog even helder en zonnig en als de zon ondergaat is het 15 tot 17 graden. Tot zover het weerbericht.

ben ik ooit in Dalfsen. Het laatste optreden van dit jaar. En misschien wel het laatste optreden altijd van Normaal. Astmot, hoor je. Ja, lekkere muziek in het dialect. En ons dialectprogramma, dat is met vakantie, met elkaar op pad. En de mensen van dat programma, die strijken ook de hele wereld over. Volgens mij, om te kijken in de foto's van de WhatsApp-groep waar ik ook in zit. En dan zie je de mooiste plaatjes van al mensen. Ja, heerlijk. Het is vakantietijd, de zomertijd. Maar geniet ook van de mooie dingen om je heen als je niet weg kan. Als je hier Elburg binnenkomt rijden en je hebt een aantal grote steden bezocht, dan zie je pas hoe groen Elburg is met zoveel bomen en struiken en planten. Goed, het volgende berichtje komt van de voorpagina van de Stentor. En er staat boven: zorg om uitwisseling van gegevens patiënten. Ziekenhuizen Isala in Zwolle en Saxenburg in Harderwijk. Regionale organisaties voor thuiszorg, verpleeghuiszorg en GGZ investeren in een nieuw digitaal systeem. Zo kunnen patiëntgegevens worden uitgewisseld. Het nieuwe systeem kost 2,8 miljoen euro en is eind 2027 beschikbaar. De patiënt geeft vooraf toestemming of hij gegevens over zijn gezondheid wil delen en kan de gegevens zelf inzien. Meer regioverband in het land gaat patiëntinformatie delen. In de zorg zijn we te veel tijd kwijt aan administratie en die kunnen we beter besteden aan de zorg aan patiënten, zegt Hugo Broekman, bestuurder van de fusieorganisatie Frion Baalderborg. Hij leidt het project in de regio IJsselvecht. Volgens hem heeft de burger er baat bij. In sommige gevallen hoeven ze niet meer te herhalen welke medicatie ze al jaren slikken of welke ziektebeelden ze hebben. Als de zorgverlener direct het dossier kan inzien, voorkomt dat ook fouten. Ik denk dat het in sommige gevallen zelfs levend reddend kan zijn, zegt Broekman. Maar niet iedereen is positief. Zo vraagt hoogleraar Bart Jacobs van de Radboud Universiteit Nijmegen zich af of het verstandig is dit systeem in regioverband te regelen. Dat de Eerste Kamer het elektrisch patiëntendossier, het EPD, in 2011 afwees, was niet wijs. Omdat het nodig is patiëntgegevens aan elkaar te koppelen, krijg je nu een wildgroei aan initiatieven. De Rijksoverheid is de regie kwijt. Bestuurslid Rinske de Groot van de Vereniging van Praktijkhoudende Huisartsen heeft zorg over de privacy. Hoe weet je als patiënt dat er gekeken is in je dossier en of dat terecht is geweest? De Groot denkt ook dat informatie delen niet direct voordelen oplevert op de werkvloer. Als je het hele operatieverslagen moet lezen, is dat geen tijd winst. Nou, daar is het laatste woord nog niet over gezegd of de laatste letter nog niet over geschreven. Wat ik wel weet, is dat één dokter helaas niet meer in mijn patiëntengegevens kan kijken. En dat is dokter Bernard in zijn Body Sinclair en Ron Brandsteder. Helaas vorig jaar al overleden. Hier is dokter Bernard.

programma op je radio. Bonnie Sinclair samen met Ron Brandseder en dokter Bernard. Ja, Ron Brandseder, volgens mij vorig jaar februari is hij overleden. En toch kom je regelmatig zijn beelden nog weer op televisie tegen. Ja, een berichtje van de Stentor, uit de Stentor. Een verkeersruzie in Harderwijk is gistermiddag voor een van de twee partijen uitgemond op een levensbedreigende situatie. Deze persoon werd onwel en moest worden gereanimeerd. De 24-jarige man uit Den Haag is opgepakt, Harderwijk is opgepakt. Veel hulpdiensten kwamen ter plaatse, waaronder een traumahelikopter. Het slachtoffer werd gereanimeerd en vervolgens met spoed per ambulance naar het ziekenhuis. Goed, we gaan verder met een plaatje van de Simple Minds. Ja, Simple Minds, het slaat ook een beetje op mij, hè, Simple Mind. Want op 20 juli 1958, hij is dus 1 jaar jonger dan ik, hij is dus 68 geworden. Michael McNeil, ja, hij is van de Simple Minds. En die kennen we onder andere van Belfast Child, Alive and Kicking. En ook van deze Don't You.

Ja, ik schuif open, dan kan je pas gaan praten. Zo werkt radio maken. In de tuin van zijn... Sorry, ik begin even overnieuw. ik was even koffie aan het pakken. Ik had niet door dat de plaat al was afgelopen. Sorry. In zijn tuin in Nieuw-Leuzen ziet imker Willem Brinkman een Aziatische hoornaar. Hij weet, dan is er een nest in de buurt en dat moet gevonden worden, want dit insect jaagt op zijn bijenvolken. De ongewenste gast vliegt in een val met lokstof. Hij wordt door een vrijwilliger verdoofd en krijgt een minuscule high-tech zender. Het batterijtje zendt 24 of 48 uur een signaal uit en zo leidt het dier hen naar het nest waar de koningin en de rest van het volk zitten. Het is een geelpoothoornaar, een van de Aziatische soorten. Hij ruikt op vanuit Zuid-Europa en is met 2,5 tot 3 centimeter groter dan de wesp. Dat de lichtgewichtszender beschikbaar is, komt door speciaal beleid van de provincie Overijssel. Want die willen de plaag beheersen door alle nesten en de koninginnen te vangen en te verdelgen. Het dier staat op de Europese lijst van schadelijke uitheemse soorten, hoort hier niet in Nederland thuis, maar breidt zich snel uit. De verspreiding moet erom zo goed mogelijk worden geremd. Dit beleid is niet alleen het belang van de houders van honingbijen. Ook fruittelers en natuurbeschermers hebben last van de exotische beesten. Ze eten honingbijen en wilde bijen, libellen, wespen en andere bestuivers. Brinkman is secretaris van de Bijenhoudersvereniging Nieuw-Leuzen. Voorzitter en voorzitter Maarten Klunder richtte zich in augustus een belangenvereniging op. De Stichting Beheer Geelpoothoornaar is voor imkers, fruittelers en natuurbeschermers... natuurbeschermers. Klunder is beoogd voorzitter. De imkervereniging uit Frieseveen, Dalfsen, Ommen en Hardenberg doen mee. Klunder zegt, wij willen sterker staan in gesprek met de provincie. In andere delen van het land zijn provincies beheer en budgetten al aan het verschaffen. Wij willen dat voor Overijssel voorkomen. Van afschaling van beheer is in Overijssel geen sprake, zegt woordvoerder Gideon Burger. We werken juist intensief samen met de imkerverenigingen. Er zijn meer dan 100 vrijwilligers actief bij het beheersen van de hoornaars. Ja, en Jewel Atkins die zong over de birds and the beasts. En dat deed hij in 1965.

Ja, Albert West, heel lang geleden overleden. In 1973 zong hij het nummer Jeannie Come Lately. Ja, vaak van die covers die hij zong, hè, deed dat op een hele voortreffelijke manier. Ja, we gaan er alweer uit voor het nieuws van 10 uur. En daarna zijn we terug met een beetje poldergoud extra. Want ik draai niet alleen Nederlandstalig, maar ook gewoon anderstalige muziek. Maar wel gemaakt, geproduceerd of gezongen in Nederlands of in het Nederlands. Nog even een berichtje over zoet water voor iedereen in de lange zomer. Sloten staan droog, boeren mogen niet sproeien. Maar in het IJsselmeer ligt nog 400 miljard liter water. Het artikel vermeldt ook dat we ons niet bang hoeven te zijn dat er geen water meer uit de kraan aankomt, maar dat we wel heel zuinig met water zijn moeten zijn. Pagina 2 en 3 van de Veluwe bijlage van de Stentor wil ik je naar verwijzen. Wij gaan eruit met de Stray Cats. Rock this town.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Bij een auto-ongeluk in Maarsen zijn gisteravond twee jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Een auto botste op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal tegen een boom. Toen hulpdiensten er aankwamen waren de twee vrouwen al overleden. De politie is een onderzoek begonnen en is daarbij op zoek naar getuigen en dashcambeelden. In het centrum van Madrid worden 1 miljoen mensen verwacht voor de huldiging van het nationale elftal. Dat won gisteravond het WK voetbal van Argentinië met 1-0. De spelers worden even voor 1 uur vanmiddag verwacht op de luchthaven van Madrid. Daarna maken ze een tocht vanaf de ambtswoning van premier Sanchez naar het Plaza de Cibeles. Daar is de huldigingsceremonie. Na een ongeluk met een veerboot in Guyana zijn waarschijnlijk tientallen mensen verdronken. De boot kapseisde zaterdag en sinds gistermiddag zijn geen overlevenden meer gevonden. Er waren officieel 133 mensen aan boord, maar vermoedelijk waren het er veel meer. Want van de 67 overlevenden bleken er 32 niet op de passagierslijst te staan. Het ongeluk gebeurde voor de kust van Guyana, voor de monding van de Pomeroon rivier. De kapitein en een ander bemanningslid van de veerboot zijn opgepakt. Zij zouden onder invloed van drugs zijn geweest. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Voorafgaand aan zijn benoeming dient de zittende premier Keir Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Starmer is na 2 jaar door zijn eigen partij weggestuurd uit Downing Street. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij afgelopen vrijdag in een toespraak tot zijn Labour-partijgenoten. Zo wil hij water- en energiebedrijven weer in handen van de Britse overheid brengen en ook komt hij met een plan voor meer sociale huurwoningen. Het weer vanochtend kans op bewolking en wat regen. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog en meer zon. Het wordt 19 graden aan zee en 23 in het oosten en zuidoosten. Het waait stevig. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land op de A50 Arnhem richting Os. Voor Ravenstein staat 10 kilometer file en dat kost je 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
4: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
5: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
6: 105.5. Dit is Lou FM.
7: Deze week op uw lokale radio de Lou FM Botterschijf.

Mooi hè, Bluff en Midzomernachten. Ja, neem Midzomernacht, dan denk ik eigenlijk van die zwoele nachten. Nou, die hebben we op dit moment niet hoor. Nee, het is best wel frisjes buiten. Ik heb het geen idee, ik denk een graad of 16, 17 hoop ik. Waait best wel een windje. En temperaturen, nou, vraag me af of we er vandaag naar 20 graden gaan halen. Mogen onze handen dichtknijpen. Maar er zijn ook mensen die van dit weer houden. Ja, bij mij gaat het pas een beetje echt tot leven komen vanaf 30 graden. Ja. Ik kan het ook niet helpen, maar het is nog eenmaal zo. Komend uur gaan we poldergoud draaien, maar polder

Goud Plus, want wij draaien niet alleen Nederlandstalig, maar we draaien ook andere Nederlandse muziek. Nederlandse muziek in ieder geval van Nederlandse bodem. Eigenlijk achter al die platen zou je een klompje kunnen zetten. Nou, ook dat is dat met deze van de T-set, getiteld She Likes Weeds.

Hetzelfde in het herkenbare geluid van Peter Tetereau. Ja, mooie muziek uit de 60's. Nou, deze kwam toevallig dan uit 1970 hoor. Ik ben een fan van Facebook. Niet dat ik er zelf dingen opzet, maar het is wel zo dat ik het leuk vind om naar dingen te kijken op Facebook. En zo kom ik onder andere tegen een berichtje van de wijkontmoetingscentrum Jeanne d'Arc op een Facebookpagina. En daar staat er bovenaan op de poster die ze erop hebben gezet het activiteitenprogramma voor augustus. En het programma op deze poster loopt dus van maandag 20 juli tot en met zondag 26 juli. Maar maakt niet uit, ik heb in ieder geval de gegevens voor je. Op dit moment is er een kinderbingo bezig, maar vanmiddag om 2 uur koersbal voor beginners plus een koffieuurtje. En het enige wat je daarvoor hoeft te betalen is een kopje koffie. Dus misschien een keer leuk als je toch zegt ik heb niks te doen, ik ga daar naartoe. Kookgroep Het Harde is er ook vanmiddag om 16:30. Moet je wel vooraf aanmelden, ik weet niet of dat kan. De kosten daarvoor zijn €5. Dinsdag de 31ste is er om 10 uur klaverjassen. Vooraf aanmelden, dan ben je ook alleen je consumptie kwijt. En om 10 uur ga ik misschien morgen wel even naartoe, het Breicafé. Om 14:30 is er een bingo. Ja, dat is geen kinderbingo, een gewone bingo. Toegang is €3. Woensdag de 22ste juli koffieuurtje. Schilderen en tekenen, €2 plus consumpties. Dat begint om 14:30 en om 14:00. Koffieuurtje met Rummy Cup. Je bent alleen je consumpties kwijt. Koffieuurtje hebben ze dus ook op donderdag om 10:00. Om 14:00 sjoelen en een koffieuurtje. Dan ben je alleen bij de consumpties kwijt. Er is een kinderactiviteitenclub in de kleine zaal. Die begint om 15:00. €2,50. Dus donderdag heb je kinderen niks te doen op het harde. Stuur ze naar de Jeanne d'Arc toe, zou ik zeggen. Dan op vrijdag, ja, de computerinloop. Ook voor smartphone vragen. Dat is om 22:00 vrijdag de 24ste. Heb je een smartphone die niet werkt? Of weet je niet hoe die werkt? Of heb je een storytje erin zitten? Ga dan even naar Jeanne d'Arc aan de... Ja, ik zeg het, de Kernhoopweg. Als je de Kernhoopweg doorrijdt, dan kom je het vanzelf tegen. Waarschijnlijk zit ze aan een zijstraatje daarvan. Even kijken, wat hebben we nog meer? Een beweeguurtje om 11:15. Klaverjassen vooraf aanmelden om 14:30. Ja, je moet natuurlijk wel weten wie er meedoet, hè. En dan hebben ze ook nog een snackuurtje. Dat begint om 14:30. En daarvoor betaal je €2,50. En op zaterdag om 22:00 de zoete inval. Fly met koffie voor €2. Om 12:00 is het wijkrestaurant geopend. Vooraf aanmelden kostte €12. En op zondagmiddag, ben je nou eenzaam, heb je op zondagmiddag niks te doen. Ga naar Jeanne d'Arc op het harde. Om 14:30, soos, ontmoeting en gezelligheid. En je betaalt alleen maar de consumpties. En wij gaan verder met Yves Berendsen.

terug naar 1968 met de Golden Earrings. Ja, die S moet je laten horen op dat moment nog, hè. Dong, dong, dikkie, dikkie, dong. Ik heb nog een berichtje van onze website loemedia.nl. Voor Aalt van der Weg, die ernstig ziek is, wordt eind september een actieweek georganiseerd om geld in te zamelen voor een levensreddende operatie in de Verenigde Staten. Om alvast een goede start te maken is een lege flessenactie van start gegaan. Iedereen kan helpen door lege statiegeldflessen, blikjes, kratten in te leveren. De volledige opbrengst gaat van het statiegeld komt ten goede van aan de operatie van Aalt. Statiegeldverpakkingen kunnen worden ingeleverd in de gele container aan de Eikhof 35 in Oosterwolde. Met een kleine bijdrage kunnen inwoners samen een groot verschil maken. Naast het inleveren van een statiegeldverpakking is het ook mogelijk een financiële bijdrage te doen. Iedere gift, groot of klein, helpt om de noodzakelijke operatie dichterbij te brengen. Nou, daar gaan we de komende tijd in ieder geval nog wat meer aandacht aan besteden. Alleen gaan we zelfs wel even nog het adres herhalen waar je je spullen kan kwijt. Je statiegeldverpakkingen, blikjes, kleine flesjes, grote flessen. Alles kan in de container, de gele container aan de Eikenhof 35 in Oosterwolde, Gelderland. Wij gaan verder met mooie muziek. Proberen of de zon en de zomer een beetje terug te krijgen terwijl de donkere wolken zich boven Elburg pakken. Misschien gaat het wel regenen. We gaan verder met de Makkers met het nummer Zomerzon. Terug naar het jaar 1972.

We hebben nog even contact gehad met de ANWB in Den Haag en er zijn op dit moment geen files te melden. Gaan we even kijken naar het weerbericht van Elburg. Ja, vroeg me net af, zijn er nog buienopkomst? Nou, voor zover ik kan zien op de buienradar zijn er geen buienopkomst. De temperatuur loopt op tot 21 graden, maar de gevoelstemperatuur is een stuk lager hoor. 18, 19 graden vanmiddag, want er staat een noordwestenwind kracht 4. Morgen dan wordt het weer wat warmer. Dan komt er 22 graden op de thermometer te staan. Woensdag wordt het 20 graden en het blijft dan ook droog. Donderdag 20 graden en kans op een buitje. En dan wordt het weekend en dan wordt het vrijdag 24 graden. Westenwind kracht 2, dus lekker buiten zit weer. Ook zaterdag 26 graden. De 25e juli is dat. En dan zondag doet de temperatuur een stapje terug. Dan gaat het ook regenen. Een klein beetje regen, niet veel. Volgende week maandag wordt er meer regen voorspeld. En ook volgende week ziet het er best wel wat wisselvallig uit. Maar op dit moment, ach, we mogen niet mopperen. Je hebt ook van die dagen nodig dat je wat kan gaan doen.

0: Ja, dat waren Emma Heesters en Rolf Sanchez uit het programma Beste Zangers uit 2019. En Pa Olvidarte staat erop. Ja, ik heb geen idee waar het over gaat, maar dan maak je uit. Het klinkt wel leuk, dan gaat het om. Nog een berichtje van het Boerderijmuseum gekregen. Het Boerderijmuseum in Oldenbroek staat op zaterdag 8 augustus opnieuw in het teken van het jaarlijkse oogstfeest. Het evenement is uitgegroeid tot een vaste traditie op de Noord-Veluwe. Biedt bezoekers een dag vol nostalgie, demonstraties en activiteiten voor jong en oud. De organisatie heeft opnieuw een uitgebreid programma samengesteld waarin het boerenleven van vroeger centraal staat. Bezoekers kunnen genieten van oude ambachten, historische landbouwmachines, en demonstraties van traditionele dorsen met de dorskast en de dorsstok. Niet dorststok, hè? Die komt pas later. Ook het maaien met zicht wordt in ere gehouden. Voor kinderen zijn er diverse activiteiten, waaronder een groot traptrekkersbaan en weilandsurfer achter paarden. Daarnaast is er een veekeuring waarbij koeien, ponies en schapen worden beoordeeld en prijzen te winnen zijn. Op het terrein zijn marktkramen met streekproducten en andere artikelen te vinden. Ook ontbreekt het niet aan eten en drinken. Bezoekers kunnen onder meer genieten van ouderwetse kruidmoes, vers gebakken spekpannenkoeken. Verder staat het traditionele erfhuis met een opbodverkoop, een werkende smid, een tinnengieterij en passende muziek op het programma. Daarmee belooft het oogstfeest opnieuw een sfeervolle dag te worden, waarop agrarische geschiedenis van de Noord-Veluwe weer tot leven komt. Nou, let op, wanneer is het? Het is dus op zaterdag 8 augustus bij het Boerderijmuseum in Oldenbroek. De dag begint om 10 uur, duurt tot 4 uur. Kinderen tot 4 uur mogen gratis naar binnen. Kinderen van 5 tot 12 jaar betalen 4 euro. Volwassenen betalen 7,50 euro. Met een museumjaarkaart betaal je 2 euro. En wil je naast de boerderij parkeren, betaal je 3 euro. Dus tot zover. Verder met André van Duin.
1: Op het land waar het leven goed is, woonde de zomers in haar tweede huisje een wilde stadse meid. Allemachtig, dat was maar er eentje. Altijd dwaalden haar wilde blikken naar de tamme boerenzoon van de boerenhofstee aan de overkant, naar dat brok natuur zonder uitlaatgas. Maar hij zag haar niet. Lucht was ze voor hem. In haar wanhoop heeft ze toen een liedje geschreven met hele hete woorden. En als ze s'avonds een schoon luchtje schepte en ze zag het flauwe schijnsel van zijn nachtlampje achter het slaapkamergordijn, dan slaakte ze een puttiepe zucht en met haar hoofd een beetje schuin omhoog zong zij haar liedje voor hem. Voor hem!

hoorde hij slecht. Dus zong de wilde stad zijn meid voor de kat, zijn viool. En in haar tweede huisje huilde ze heten traan om de stoere boerenknul met zijn eeltige herten en zijn ongerepte lijf. En als ze s'avonds met rode ogen een schoon luchtje schepte en ze zag het flauwe schijnsel van zijn nachtlampje achter het slaapkamergordijn, dan slaakte ze een buddype zucht en met haar hoofd een beetje schuin omhoog zong zij haar liedje voor hem. Voor hem! Hey, boerenknul, boerenknul, boerenknul, ik ben kapot van jou. Hey, boerenbrok,

Zeven zomers gingen voorbij. En al die tijd wierp de wilde stadse meid haar blikken voor de viool van de kat. Toen, op een zwoele zondagmiddag, zegt hij de tamme boerenzoon in zijn beste lakense pak naderen op het smalle pad tussen de korenvelden. En als een geit op een haverkist, dacht ze bij de lijn, nu of nooit. Met haar brede heupen versperde zij de weg en met haar hoofd een schuin beetje omhoog riep ze tegen hem, jij bent helemaal mijn type, boonknul. En ik heb een liedje voor je gemaakt. En zij zong het, recht voor zijn raap. Hey, boerenknul, boerenknul, boerenknul, ik ben kapot van jou. Hey, boerenbrok, boerenbrok,

als de wilde stad ze meet, de tamme boerenzoon op de platte bek. En ze zei: hey, boerenkanul, boerenkanul, boerenkanul, ik ben kapot van jou. Hey, boerenbrak, boerenbrak.

Oh, André van Duin, die heeft hele verschillende soorten muziek hits gemaakt. Dus, we gaan... dat is nog helemaal niet de bedoeling, hoor. Nee. Dus, Ferrari hoorde je met A Sunny Day. Die gaan we nog niet draaien. Nee, want ik heb eerst nog een berichtje over de dames van het brokantenwinkeltje. Het feest der herkenning en Museum Elburg organiseren op 1 augustus een brokantenmarkt in de kloostertuin van Museum Elburg. Er is altijd veel belangstelling voor deze markt. En zijn er ook altijd veel bezoekers in het museumcafé. Kun je terecht voor de lekkerste zelfgebakken taart. En er is muziek en een overvloed aan mooie brokanten. De bezoekers betalen €2 per persoon. En je bent welkom tussen 10 en 17 uur. En dat is dan op 1 augustus. Ja, ik heb nog even geprobeerd om contact te krijgen met Gerrit IE Top. De blarenprikker van de Loe bij de Vierdaagse. Maar Gerrit zit in een bijeenkomst, een instructiebijeenkomst. En vanaf morgen moet hij echt blaren gaan prikken. Nou, daar is aan Gerrit wel toevertrouwd. Hij is al jaren een bekende EHBO'er hier in de regio. Nou, Ferrari mag van stal. Hier is Sunny Day.

Ferrari was dat met A Sunny Day. Ja, Ferrari, als je Ferrari hoort, dan denk je natuurlijk aan auto's. Rijk een bruggetje naar het berichtje wat ik wil gaan vertellen. Want straks in het volgende uur, dan gaat Egbert Bos in het programma de derde helft natuurlijk uitgebreid aandacht besteden aan de Grand Prix die gisteren in België is verreden. Er is nog een circuit waar wordt gereden. De 6 september is dat. Dan gaan ze naar Monza. Ja, en ook de groep Ferrari die je net hoorde met het Sunny Day, die heeft ook een liedje gemaakt met de titel Monza. Maar het gaat niet over de circuit daar hoor. Nee, het gaat denk ik over het hondje van hun. Terug naar de jaren 70. Net was het Ferrari uit 1970 met A Sunny Day. Nu naar 1976. Ferrari met Monza.

Ferrari en het nummer Monza, ja. Trendbreuk staat er boven het artikel wat ik lees op de website van Le Stand. Door Elburg telt in 2025 meer vertrekkers dan nieuwkomers. Het afgelopen jaar vertrok er 20 meer mensen vanuit Elburg naar het buitenland dan er vanuit het buitenland bijkwamen. En dat blijkt uit cijfers van het CBS. De meeste mensen die naar Elburg verhuisden komen uit Roemenië. Dat waren er vorig jaar namelijk 48. In totaal verhuisden er volgens het CBS vorig jaar 139 mensen vanuit het buitenland naar Elburg. Het gaat erbij om iedereen die zich inschrijft bij de gemeente en van plan is om minimaal 4 maanden te blijven. Ongeacht de reden van werk, studie, gezinshereniging of een verblijfstatus als vluchteling. De meeste kwamen uit Europa, 97, gevolgd door Azië, 10 en 6 uit Amerika. Andersom vertrokken er 159 mensen vanuit Elburg naar het buitenland. Van de vertrekkers waren de meeste geboren in Europa, 88, gevolgd door Azië, 7 en Afrika, 3. Niet iedereen die naar Nederland verhuist komt oorspronkelijk uit het buitenland. Een deel van de mensen die verhuist is zelfs in Nederland geboren en keert terug uit het buitenland. Dat zijn de zogenaamde remigranten. Vorig jaar keerden 22 Nederlanders terug naar Elburg vanuit het buitenland tegenover 60 Nederlanders die juist emigreerden.

op je radio. Sylvia's moeder van Drukwerk. Ja, die kennen natuurlijk ook op een heel andere manier. Hè, maar van Dr. Hoek was hij. Ja, we hadden het berichtje over het aantal mensen wat hier kwam wonen en wat uit het buitenland kwam en dat soort dingen. Ik denk, laat ik eens even gaan opzoeken. Hoeveel inwoners heeft Elburg nou? Weet je dat? Nou, wat denk je? Nou, even drie tellen. 3, 2, 1. Nou, ik ga het je vertellen. Gemeente Elburg heeft op 1 januari 2026 hadden we 24.039 inwoners. Ja, de oppervlakte is 65,95 vierkante meter. Nou, dat verandert natuurlijk niet, hè? Maar wel het aantal inwoners. Nou, in Elburg, inclusief Oostendorp, wonen ongeveer 12.600 inwoners. Het Harde heeft ruim 6.000 inwoners en Doornspijk 4.000. En als ik dat doe, dan kom ik op 22.600. En waar die andere mensen dan wonen, ik heb geen idee, hoor. Misschien wonen die ergens in het buitengebied of wat dan ook. Ja. Wat gaan we doen? We gaan afscheid nemen, want het is alweer tijd. Egbert die staat al in de startblokken om zijn programma de derde helft te presenteren. Hij heeft zich al uitgebreid voorbereid, was druk bezig, pak koffie, heeft zich al ingelopen, heeft al zijn banden van zijn bus verwisseld, om te kijken of hij een snelle pitstop kon maken. Maar ja, goed, we gaan kijken hoe het er allemaal gebeurt. In ieder geval gaat het over de Formule 1. En ik denk ook nog wel over het voetbal wat er is gespeeld afgelopen week. Ik had er nog eentje klaarstaan. We eens even kijken welke dat is. Ah, die was van Earth and Fire Memories. Morgenmiddag mag ik voor Gerrit J. Top invallen. Want die is een blaren prikken bij de Vierdaagse. Gaan we ook nog even proberen of we hem kunnen bellen. Hij zat vanmorgen in een bespreking daar. Wat mij betreft graag tot morgenmiddag 2 uur. En veel plezier met Egbert.

0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In New Delhi is de Indiaanse politie slaags geraakt met demonstranten. Veel jongeren protesteren tegen de regering. Ze eisen het aftreden van de minister van Onderwijs. Onder de demonstranten zijn veel aanhangers van de CEP, de zogenoemde kakkerlakkerpartij. Ze zijn vooral boos over de hoge werkloosheid in India en eisen verbeteringen in het onderwijs. De demonstranten probeerden naar het Indiaanse parlement te trekken, maar de politie versperde hen de weg. En ook voerde de politie charges uit en schoot met traangas. Bij een auto-ongeluk in Maarsen zijn gisteravond twee jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Een auto botste op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal tegen een boom. Toen hulpdiensten daar aankwamen, waren de twee vrouwen al overleden. De politie is een onderzoek begonnen en is daarbij op zoek naar getuigen en dashcambeelden. In Udehout in Brabant is vanochtend een grote brand uitgebroken in een bedrijfsverzamelgebouw op een industrieterrein. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het vuur gecontroleerd uitbranden en probeert ervoor te zorgen dat het vuur niet overslaat naar andere gebouwen. Bij de brand in Udehout kwam veel rook vrij. De rookontwikkeling neemt intussen af, maar kan volgens de brandweer later weer toenemen door het nablussen. In het centrum van Madrid worden 1 miljoen mensen verwacht voor de huldiging van het nationale elftal. Dat won gisteravond het WK voetbal van Argentinië met 1-0. De spelers worden even voor 1 uur vanmiddag verwacht op de luchthaven van Madrid. Daarna maken ze een tocht vanaf de ambtswoning van premier Sanchez naar het Plaza de Cibeles. En daar is dan de huldigingsceremonie. Het weer. Vanochtend plaatselijk bewolkt en hier en daar wat regen. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog en dan is er ook meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 graden aan zee tot 23 in het oosten en zuidoosten van het land. Het waait stevig. Morgen is er weinig verandering. Wel is het dan iets warmer en staat er wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
5: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: Nergens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: 105.5. Dit is Lou FM.
3: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.

0: loesport.nl.
1: Ja, goedemorgen luisteraars, welkom in het programma de derde helft, terwijl de sportafdeling van de lokale omroep hier op maandag 20 juli alweer. Sorry, ja, ik ben een beetje schor, maar dat heeft te maken met te veel gezongen afgelopen weekend en ja, dan krijg je de stembanden wat last van. Goed, we hebben een heel druk programma vandaag, want het is niet alleen sport hier in dit uur, maar ook in het volgende uur. Uiteraard ook de Tour de France met Maarten Junten van de Shimano-ploeg om 12:30 live in de uitzending. En we hebben ook nog mensen van de Formule 1 natuurlijk, dat is Rini Wolf in het tweede uur. En we hebben Gerrit-Jan Karsten, die komt hier nog over het WK-verslag, dat is rond de klok van 11:30. En ja, we hebben niemand minder dan hier Gijs van der Brink. En die gaat dan weer een gedicht voorlezen. Dat heeft te maken met de Tour de France, wat we dus in twee delen gaan uitzenden. En daar heeft hij weer een mooi gedicht van. Maar zit hij net in de studio? Goedemorgen. Gijs, alles onder controle, Gijs?
2: Goedemorgen. Ja. Gaat goed?
1: Ja.
2: Dankjewel.
1: We gaan er straks even een mooi gedichtje uitgooien. Maar we gaan eerst zometeen even naar de Vierdaagse, want dat is begonnen. En daar hebben we ook nog mensen uit Elburg en omgeving die daar zitten. En die gaan wij eens even aan de tand voelen hoe het daar is.
3: Nijmegen, dit is een ode aan alle feestvierers. De Vierdaagse feesten bestaan 55 jaar. En in Nimma zijn we nog lang niet klaar.
4: Waar kan ik heen? Ik heb zin in een feestje.
5: Zin in een feestje? Een vis had tot laat.
4: Waar kan ik heen?

0: Ja, ik heb getwijfeld over Nijmegen. Nou ja, dan hebben we het over de Nijmeegse Vierdaagse natuurlijk. En wie daar niet over getwijfeld zijn natuurlijk een stuk of 20 Elburgers en mensen uit de omstreken van Elburg. En ik weet zeker, er zijn ook twee die ik ken. Dat is Gerrit Velkamp en natuurlijk Bertus van de Streek. Die staan samen, als het goed is, op een camping. En als het goed is, heb ik Bertus nu online. Bertus, goeiedag.
1: Goedemorgen, Egbert, een luisteraar van de Loeg.
0: Ja, Bertus, waren jullie er al de hele dag of gisteren?
1: Ja, we zijn gistermiddag gearriveerd hier en de boel geïnstalleerd. En ja, we zitten nu op de camping bij het Buitengast. Dat is een speciale camping voor de Vierdaagse gasten. Die man die tovert het Meiland om tot een ideale camping voor Jan en alle man. En voor alle lopers.
0: Ja, mooi. En waar is, welk gebied ligt dat? Ligt dat in Nijmegen of Elst? Of welke plaats ligt dat?
1: Het ligt net onder Nijmegen. We kijken zo op Nijmegen. Gisteravond was er een lazy show hier. Want het is hier een en al feest. En we liggen in de Ooipolder.
0: Oké.
1: Daar ligt de camping. Dus ongeveer 4 kilometer, 5 kilometer van Nijmegen af.
0: Ja, en je blijft ook op die camping? Of als je zeg maar ergens moet lopen, Bergendal, dan ga je daar slapen? Of ga je weer terug naar de camping?
1: Nee, de thuisbasis is hier de camping. Eigenlijk. We kunnen niet overal gaan slapen. Maar we hebben maar moeite genoeg om te lopen. Maar dan moeten we ook overal nog een slaapplek zoeken. Dat doen we niet. We blijven op de camping slapen.
0: Ja, maar als je dan bijvoorbeeld in een andere plaats bent in de hele week, hè, want het is 4 dagen, hoe ga je dan weer terug? Met de taxi of met de fiets of loop?
1: Nee. We hebben de fiets bij ons, Egbert. Morgen vroeg wel om 5:15, 6:15 richting Nijmegen fietsen. En dan zien dat we om 6:00 aan de start staan en kunnen vertrekken.
0: Zo, dat is mooi vroeg.
1: Ja.
0: En hoeveel kilometer wordt het? Want jullie lopen samen met Gerrit Velkamp.
1: Ja, ik ga met Gerrit mee. Maar ja, Gerrit die loopt zwaar, die is niet bij. Nee. Hij doet mijn eigen tempo en we lopen de 40 kilometer.
0: Oké, ja. Inderdaad, die Gerrit Velkamp, dat wij stonden er altijd ook met Loet TV op de Bergendal. En dan, dan waren we rond 11 uur, jongens. We gaan zo eens even de boel opbouwen, want straks om 1:00, 1:00, 2:00, dan komen de eerste Elburgers binnen. Maar dat was Velkamp, die was al over de finish.
1: Ja, die Gerrit die loopt lijkt net als ze achterna zit. Ja. Dus, liep die vroeger maar zwaar op zijn werk.
0: Ja, ja, maar dat moet hij allemaal nog inhalen nu. Hè? Dus vandaar dat hij ook gas geeft nu.
1: Ja, hij heeft energie over.
0: Ja, daarom. Ja, jullie staan, zijn er nog meer Elburgers op die camping daar of zo?
1: Nee, hier op deze camping zijn niet meer Elburgers. Ja, Gerrit van Werm is er. Met zijn vriendin. En die is hier ter ondersteuning van ons. Die gaat ons morgen een beetje voorzien van eten en drinken. En een beetje oppeppen, om het zo te zeggen.
0: Ja, Gerrit loopt zelf niet mee.
1: Nee, Gerrit loopt niet mee. Die komt hier gewoon een keer voor de sfeer. Ja. Hij zegt, ik verzorg jullie, dus dat komt helemaal goed.
0: Nou, mooi. Hoe heb je de boel voorbereid? Ben je ook echt actief al 20 kilometer per dag voor die tijd aan het lopen? Of denk je van, nou, ik ga het wel redden?
1: Nou, we hebben een paar keer rond de 35 gelopen. En elke week liep ik zo'n beetje rond de 15, 20 kilometer naar mijn werk. Dus dat hebben we getraind, voor de rest niet.
0: Ja, maar je hebt natuurlijk sowieso een topconditie, hè?
1: Ja, dat moet nog blijken eigenlijk. Dat kunnen we vrijdag zeggen hoe het afloopt. Of we het halen of niet.
0: Nou, dat gaat vast lukken. Goed, we gaan waarschijnlijk is de kans zit erin dat we donderdag toch nog in Bergendal met de Loe zijn. Maar dan niet met de televisie, maar dan met de radioafdeling. Daar hebben we nog van het weekend over gehad. En misschien dat ik toch die camper nog even die kant op jaag om het om onze vaste positie daar, zeg maar. Dat we daar de Elburgers nog kunnen ontvangen en de mensen uit Oldebroek en de omgeving. Dus,
1: superleuk, Herbert.
0: Ja.
1: We kijken er naar uit.
0: Goed, ik heb nog een gast hier, Gijs, die wil denk ik ook even wat zeggen, Gijs.
2: Ja mannen, heel veel succes namens mij. Ik wens jullie veel plezier.
1: Ja, dat zal wel lukken. Het weer is om te wandelen is goed.
0: Ja.
1: Dus als je zo voor de tent zit, een beetje aan de frisse kant. Dus een beetje zon en dan af en toe een paar druppies regen. Maar voor de rest is die prima vertoeven.
2: Ja. Hartelijke groet aan Gerrit.
0: Ik moet een groet hebben van Gijs aan Gerrit.
1: Ja, ik zal de groeten doen aan Gerrit van Gijs.
0: Oké,
1: daar zal hij blij mee wezen.
0: Ja.
1: Maar heeft die morele steun heeft hij wel nodig.
0: Ja, heel goed. Goed, Bertus, bedankt dat je even kon inbellen. We gaan zeker contacten van de week. En we houden even contact over hoe het gaat. Donderdag eventueel, en anders zien we elkaar daar. En je moet de groet hebben van Anita. En die heeft een heel mooi nummer voor je aangevraagd. Zweven.
1: Ah, dat vind ik super lief. Ja, Anita die heeft getwijfeld, maar ze is er niet. Nee. Dat was dat plaatje wat je net draaide. Wat wel een goede opzicht. Want Margriet Bakker is er ook niet. Ze twijfelde, maar ze durfde het niet aan.
0: Oké, nou. Ze luistert ieder geval mee, Bertus. En het nummer wat ze voor jou heeft aangeboden is Zwevend naar geluk van Jannes. Dus het kan niet mooier.
1: Goed zo. Egbert, bedankt voor je belletje. Ja. En ook succes met je uitzending.
0: Ja, dankjewel.
1: Groetjes hier vanaf de camping.
0: Ja, dankjewel. Groetjes terug en we gaan zeker contact en succes samen.
1: Oké, joehoe.
0: Ja, dat was Gerrit. Die was samen met Bertus van der Streek, had ik aan de lijn. En die zijn bezig voor zich voor te bereiden voor de Vierdaagse.

0: was zwevend naar het geluk van Jannes. En dat was speciaal voor alle lopers uit de regio Elburg, Oldenbroek en omstreken die meedoen aan de Vierdaagse van Nijmegen, die vanaf morgen gaat starten. Vandaag zijn ze natuurlijk allemaal gearriveerd, klaarmaken om morgen vroeg, heel vroeg te beginnen. En dan is het soms 40, 50 kilometer per dag. Goed, zoals gezegd, we hebben hier een gast, niet de enige gast, maar zeker de eerste. Dat is Gijs van der Brink. En Gijs van der Brink, dat is onze man die over de Tour, geloof ik, van alles af weet, maar in ieder geval een mooi gedicht heeft. En dat heeft hij vorige week gedaan. En vandaag heeft hij weer een nieuwe. Gijs, ik zou zeggen, ga je gang.
1: Ja, dankjewel, Egbert. Het gedicht draagt een Franse titel. Het gaat natuurlijk allemaal om de snelheid in de Tour de France, elke etappe weer. En daarom heeft het gedicht de titel gekregen Vive Vitesse. Vive Vitesse. Waarom spring je op de fiets? Dat doe je toch niet voor niets? Je wilt rijden als een speer en dat brengt je iedere keer weer wat sneller bij de meet. Het is maar even dat je het weet. Gemiddeld 50 in een uur, constant achter het wielerstuur, is nog niet zo vaak vertoond, maar wordt serieus beloond. Met een all-time high maakt een koele Noor, Søren Werenskiold, faam in het wielerkoor. Hoor zijn mooie naam over alle straten gaan. Ieder heeft zijn mondje vol, mede dankzij Keesje Bol, pakt die Noordeling de pool. Voor het eerst in zijn carrière ziet een ieder zijn derrière. Dat heeft hij van Uno X supersnel en vrij gefixt.
0: Nou, dat was weer een originele, hele mooie, Gijs. Dat denk ik volgende week nog een keer, denk ik, hè?
1: Ja, we proberen volgende week nog een derde eraan toe te voegen.
0: Ja, dat zou mooi wezen. En dan zit de Tour erop?
1: Ja, de Tour zit er dan op. En als alles goed gaat, dan is de winnaar Pogačar. Maar ja, wat er met nummer 2 kan gebeuren, dat kan ook met nummer 1 gebeuren. En dat wens je niemand toe, dat je dan als ervaren wielrenner een stoeprand pakt. Ja. En vervolgens zo tegen de grond smakt. Heel sneu. Dus het blijft altijd wel een gevaarlijk spel. Ja. Op twee wielen met hoge snelheid.
0: Ja, we gaan soms 100 kilometer per uur als ze de afdaling ingaan. Er hoeft maar iets te gebeuren of je ligt in de struiken of je hebt de banden plat.
1: Het gaat niet alleen om snelheid maken, maar ook om stuurmanskunst.
0: Ja, inderdaad. Nou goed, we gaan het afwachten. We hebben nog een week te gaan. In ieder geval, Gijs, bedankt dat je hier even in de uitzending wilde komen. En wens je een hele fijne dag en veel genieten nog van de Tour, zou ik zeggen.
1: Hartelijk dank, Egbert. En een hartelijke groet aan alle luisteraars.
0: Dankjewel. Goed, dat was Gijs van de Brink. Die gaat dus waarschijnlijk volgende week nog even een keer nog opnieuw een lekker mooi gedichtje maken. En dan horen we hem weer in de studio hier bij Loe FM.

0: Een andere keer misschien.
1: Ja, een andere keer misschien. Nou, het is inderdaad het liedje. Dat was natuurlijk voor alle lopers van de Nijmeegse Vierdaagse. En ja, u hebt het natuurlijk ook al een beetje kunnen volgen dat het is begonnen. En ja, voor je het weet is het trouwens ook weer afgelopen. En ja, ik had het er net over. Trouwens, er belde nog iemand op. Hoe heet die Gijs? Nou, Gijs van der Brink was dat die het gedicht voorlezen voor de Tour de France. Volgende week is die er ook nog hier weer op in de uitzending, in de studio moet ik zeggen, met het volgende gedicht. We hadden het over de Vierdaagse. Normaal stonden wij altijd met de televisieploeg daar op Berg en Dal, op het hoogste punt van de Vierdaagse. En dat is meestal op de derde dag, de donderdag, net voor de finish. Maar helaas, ja, door omstandigheden en het uitvallen van twee goede medewerkers, Frans en Bettis, is het helaas op dat gebied niet mogelijk dat we met dat team weer opnieuw op tournee gaan. Of dat ooit nog een keer weer gebeurt in een andere samenstelling is niet bekend. Wat wel bekend is sinds vanmorgen, dat we gaan proberen om daar op hetzelfde punt nog met de camper aan te komen donderdag, om even een radioverslag te doen en Elburgers en ook mensen uit de regio te ontvangen met eventueel een bakje koffie, een cake en een flesje water. En als dat lukt, dan kunnen we ook live rechtstreeks nog verslag doen vanuit Bergendal, moet ik zeggen, van de Vierdaagse. En de Nijmeegse Vierdaagse, die telt toch zo'n 45.000 deelnemers. En het komt uit meer dan 70 verschillende landen. En ja, je hebt dus de mogelijkheid voor 30, 40 of 50 kilometer wandelen. En dat is een beetje de bedoeling daar. Nou, wat hebben we dan nog meer? Ik zal eens even kijken. De eerste dag is de dag van Elst, dus de regio Elst. En dat is ook wat de blauwe dinsdag genoemd. Soms heb je een blauwe maandag, maar dit is een blauwe dinsdag. En dan hebben we dus de Overbetuwe tussen de rivieren de Waal en de Rijn. En Elst kleurt alles waterblauw, dus vandaar de blauwe dinsdag. De tweede dag is de dag van Wiegen. En dat wordt ook wel de roze woensdag genoemd. 'S Morgens dan trekt het door het fraaie land naar van Maas en Wal. En je loopt dan door de Groene Polen over de feestende marktpleinen van Wiegen. En terug in Nijmegen kleurt alles roze. Dat is dag 2. Nou, eens even kijken, wat hebben we dan nog meer? Want we hadden volgens mij ook nog... De derde dag is Groesbeek. En nou, ik kan het meer zeggen als de Berg en Dal. Want daar stonden we dus altijd met onze caravan in geluidswagen en televisieploeg. Oftewel de dag van de zeven heuvelen, want het is echt wel een beetje steil er af en toe. Je wandelt van het oosten langs het water en door de bossen tot je de beroemde Groesbeekse groene heuvels voor je ziet opdoemen. Geen zorgen, veel duizenden mensen die kunnen je aanmoedigen om de goede kant te blijven lopen. En in ieder geval de moed hebben om door te lopen. En dat is een hele mooie dag en best wel zwaar. En dan komt natuurlijk de dag 4, oftewel dat is de vrijdag. De dag van Kuik noemen ze dat. Ook wel de dag van de Gladiola, want je wandelt vanuit het zuiden. Nou, trek je er via Kuik over speciaal door jouw geneergelegde pontonbrug in de Maas op weg naar de Viva via de Gladiola. Oftewel het einde finish in Nijmegen. En dat zijn de vier dagen van de Vierdaagse. Mooie routes, wel zwaar. Ik moet er zelf niet aan denken. Ja, ik vind het prachtig om te doen. Maar 40 km per dag volhouden, dat zit er waarschijnlijk niet in.

Ja, dat was The Time Bandits met Endless Love. Het is inmiddels 11:55 alweer. En zoals ik al eerder vermeld, we hebben diverse gasten, artiesten, alles komt hier binnen. En dat is de hele dag, of de hele dag tot en met 2 uur, het zeker het geval. Maar wie we in dit uur hebben, in het 11 uur sportprogramma natuurlijk, kan ook niet anders. Over 2K gaan we het hebben. Gisteren de grote finale. En degene die daar alles vanaf weet, is niemand minder dan Gert-Jan Kasten. Die is inmiddels hier ook gearriveerd in de studio. Die gaan we even van een bakje koffie voorzien. En dan gaan we met hem praten over het toernooi natuurlijk. Wat veel beladen is. Maar uiteindelijk toch nog wel mooi geworden is. Tenminste, dat vind ik. Maar we gaan zo even praten, zoals gezegd, met Texpert. En eerst nog even een nummertje.

0: koud in Nederland, oftewel lekker warm in Spanje. En ja, dat heeft wel een dubbele lading in dit geval. Want de man die er van alles vanaf weet, hebben we het over het voetballen. En daar gaan we even mee praten over het WK 2026. Die komt net uit Spanje en Spanje heeft ook gewonnen volgens mij. Oh, niet Gerrit-Jan.
1: Jazeker, en terecht.
0: Ja, goedemorgen. Kun je het allemaal redden? Ben je net geland met vliegtuig?
1: Ja, gisteren al, maar een lekker plaatje wat je opzet. Want ik mis inderdaad wel het strand.
0: Ja, daarom heb ik hem ook even opgezet. En natuurlijk niet alleen van strand, maar gisteren was het ook de ploeg, hè?
1: Ja, en dinsdag al. Ja. We spraken elkaar maandag.
0: Ja.
1: Toen ik in drukke strijd was met de Ober.
0: Ja.
1: Maar dinsdag speelden ze Frankrijk ook eigenlijk al weg. En gisteren weer hetzelfde. Het enige waar je... Nou ja, wat opvalt is dat ze met twee wedstrijden waarin ze heel veel beter waren, heel weinig doelpunten scoorden, waardoor het heel lang spannend bleef. Gisteren zelfs na verlenging.
0: Ja, ja, ik heb het allemaal niet zo opgelet, niet alle wedstrijden gezien, maar ik heb ook begrepen dat Spanje ook de minste doelpunten tegen had. Hè? Dat ze ook de nul goed konden vasthouden.
1: Ja, dat klopt. Maar dat komt vooral omdat ze heel veel de bal hadden.
0: Mm-hmm.
1: En ja, weet je, dan is het af en toe een beetje saaiig. Spelen heel lang de bal rond, heel lang de bal rond, heel lang de bal rond. Tegenstanders gaan steeds verder achteren lopen. Dus voor de wedstrijd zelf is het niet leuk. Gisteravond ook. De eerste 90 minuten weinig tot geen echt doelkansen.
0: Nee.
1: Maar als je liefhebber bent van positiespel, dan is Spanje wel voor de meeste trainers nu een voorbeeld van hoe je dat ongeveer moet doen.
0: Ja, je hebt mij ooit een keer verteld dat het... Je bent nogal een Cruijff-fan. Ik ook natuurlijk. Ik lig ook op een kussen te slapen met Cruijff erop. Maar in ieder geval, je hebt me toen voor een keer verteld dat het hele voetbal in Spanje eigenlijk naar de Cruijffiaanse oorsprong komt. Hè? Dat toen meegenomen is naar Barcelona en dat ze daar nu een beetje Nederlandse voetbal spelen.
1: Gisteren... denk ik dat er geen één van Real Madrid in stond. Moet ik even afkloppen. Maar ik denk geen één speler van Real Madrid. En ik denk een stuk of 7 van Barcelona. Of in ieder geval uit de opleiding.
0: Ja.
1: Ja, dat zegt heel veel over de invloed van de jeugdopleiding van Barcelona in Spaanse voetbal, denk ik. En wat ook heel knap is. Dit is de tweede generatie. Dus ze hebben niet alleen deze ploeg. Hè, maar de Iniesta's, de Xavi's, de Busquets van deze wereld, Gerard destijds, dat waren ook allemaal Barcelona-spelers. Dus dit is al de tweede generatie op rij die de beste van de wereld is. Gisteren met Gavi, met Pedri, met Yamal. Ja, dat is allemaal topkwaliteit. En dat komt toch echt uit de jeugdopleiding van Barcelona.
0: Ja, en die komt weer vanavond Ajax.
1: Ja, uiteindelijk heeft Cruijff samen met Michels het Nederlands voetbal daarheen gebracht ooit.
0: Ja.
1: Is het dusdanig goed bevallen dat een Guardiola dat heeft overgenomen. En nou heb je... Uiteindelijk zie je dus dat als je volgens de Hollandse school wil spelen, dat het wel kan. Hier in Nederland denken wij dat het niet meer kan. Maar dat is onzin. Het ligt aan de kwaliteit van je spelers.
0: Ja, kunnen we dan niet dat vanuit Spanje weer mee terugbrengen hier naar Ajax of zo? Want bij Ajax is het ook een puinhoop.
1: Ja, maar dan kijk je vooral naar het eerste elftal.
0: Ja.
1: Ik denk dat de jeugdopleiding prima is. Volgens mij hebben ze vorige week nog een speler voor bijna 30 miljoen verkocht van nog geen 18 jaar of net 18 jaar. Dus
0: ja, dat hoort niet iedereen natuurlijk.
1: Dat is natuurlijk, dat valt allemaal wel mee. Alleen om weer in de absolute top van Europa mee te strijden, dat zal voor alle Nederlandse clubs gelden. Dat zal voorlopig niet gebeuren. Dat gebeurt 1 keer in de 20 jaar.
0: Ja.
1: Dus we moeten nog een poosje geduld hebben, Egbert.
0: Ja, nou ja, goed. We gaan het wel zien. Slechter kan het niet worden volgens mij daar. En ze hebben nu Danny Blind weer terug. En volgens de klant is er dan weer rust en weet ik veel. Maar ja, je moet ook niet te veel rusten. Want je moet volgens mij meer gas geven als rusten.
1: Dat lijkt me wel, ja. Dat heb je gisteren ook gezien. Als je de intensiteit ziet van zo'n wedstrijd, dat ligt hoog, hoor. Dat is...
0: Ja.
1: Wij zitten dan lekker op tv te kijken. Maar als je daar live bij bent... Ik ben dan maar een simpel amateur trainer, maar als wij met Nusper 1 spelen, tweede klas, en er staat een gemiddelde Elburg supporter te kijken, en dan denken ze, maar dat kan Elburg ook.
0: Mm-hmm.
1: Totdat Elburg zelf in de tweede klas speelt. En voor ons geldt hetzelfde als we bijvoorbeeld in de vierde divisie zouden spelen. Ja, als ik naar zo'n wedstrijd kijk, dan denk ik, maar dat kunnen wij ook wel.
0: Ja.
1: Maar als je dan elke week in dat niveau mee moet, dan blijkt ineens dat je niet kunt. Nou, zo moet je dit ook zien.
0: Ja, dat denk ik ook, ja.
1: Nederland is wat dat er gaat nog even een paar jaar verwijderd van dit niveau wat we de laatste week gezien hebben. Want er waren goede wedstrijden bij.
0: Ja. Goed, we gaan even terug naar de WK. Want dat is ook jouw ding natuurlijk waar we voor ook speciaal natuurlijk gevraagd hebben. Als technische man, maar ook iemand die daar voorspelling doet. Dat heb je ook heel vaak goed gedaan. Hè? Want we hebben natuurlijk vaak jou in de uitzending gehad. Dat je van tevoren zegt, nou als we zo, als dat gebeurt, dan dit en dat. Nou, dat klopt allemaal zo'n beetje. Behalve helemaal de uitslag, maar wel hoe het zou gaan. Hoe kijk jij terug op de hele WK, zeg maar, als we dat in het algemeen... heb je ervan genoten of heb je verveeld? Of denk je van, nou, het had anders...
1: Het was leuker dan gedacht, denk ik.
0: Vooraf?
1: Ja, omdat je met heel veel landen... ik denk wel dat ze naar 64 landen moeten gaan of terug naar 32. Want die derde plek in de poolfase... daardoor gingen heel veel ploegen in de laatste wedstrijden rekenen. En kreeg je ook hele rare schema's... Want iedereen liep te klagen dat Engeland en Argentinië een makkelijk schema hadden. Ja. Maar dat had allemaal te maken met die rekensommen van de beste nummers 3. Waardoor soms pooluitslagen ineens heel raar werden. Want dan gingen ze, ja, als we nou gelijk spelen, dan spelen we niet tegen hun. Maar dan komen we daar. En dan dus had je ineens een heel zwaar schema rechts en een heel makkelijk schema links. Dus ik denk dat ze gewoon naar 64 moeten dan. Dan worden het er nog meer, zou je zeggen.
0: Ja.
1: Maar dan kun je wel weer naar de beste twee uit de pool die doorgaan. En nou, Cape Verde was dit jaar een mooie verrassing bijvoorbeeld. Maar omdat de beste nummers 3 doorgaan, werd dat nooit echt spannend.
0: Nee.
1: Terwijl normaal gesproken was dat een sensatie geworden als die een groot voetballand als Portugal misschien zelfs al hadden uitgeschakeld.
0: Ja.
1: Of Spanje, ze zaten bij Spanje in de pool, moet wel opletten. Maar het gaat er even om van, door die beste nummers 3, dat vond ik eigenlijk het enige minpunt van dit WK. En daar staan pluspunten tegenover. Ik denk dat ze met een andere bal gespeeld hebben. Want er werd verschrikkelijk veel gescoord van afstand dit keer. Keepers hadden moeite om de bal vast te pakken. Dus, dat kon je zien. Heel veel goals waar een rebound bij was. Ja. Dus dat is voor het aanvallende voetbal beter. De spelregel van als je gaat liggen moet je een minuut het veld af.
0: Ook goed.
1: Iedereen ging staan. Ja. De spelregel binnen 5 seconden ingooien. Als je hem eenmaal in je handen hebt. Iedereen gooide snel in. Doeltrappen werden snel genomen. Dus als je kijkt naar het spel zelf... vond ik heel positief. Veel doelpunten, veel aanvallend voetbal en veel effectieve speeltijd daardoor. Dus over het algemeen was dat mooi.
0: Ja, en je had nog een tweede VAR, hè? Want de VAR 1 die moest het zeg maar, vanuit de studio of monitor bekijken. Maar je had ook nog gewoon een VAR die kon gewoon bellen dat de rode kaart niet doorging.
1: Ja, maar dat kon alleen op het moment dat er sprake was van een zwalbensituatie. En die zwalbensituatie die ontploft een keer, ik dacht bij Zwitserland. Dat een jongen, een speler, een kaart probeerde aan te naaien. En vervolgens zegt de VAR, draai dat maar om. En toen kreeg de speler die eigenlijk de boel saboteerde, kreeg zelf geel en dus rood.
0: Dat is goed.
1: Dat is heel goed. Dus daar had ik geen moeite mee. Maar ik vind wel de VAR, daar moeten ze nu over nadenken. Dan moeten ze terugbrengen naar hockey of naar tennis. Geef de coach of de aanvoerder 2 of 3 momenten per wedstrijd. En als jij vindt dat het nodig is, zet je hem in. Maar niet vaker. Want nu wordt bij wijze van spreken elke ingooi wordt door de VAR bestudeerd.
0: Ja.
1: En dan sta je te lang stil. Dat vind ik het enige nadeel. De VAR is er bedoeld om de grote problemen op te lossen. Maar de VAR wordt feitelijk eigenlijk de scheidsrechter. En de scheidsrechter op het veld, die kan net zo goed aan de kant gaan zitten met een oortje. Want die beslist zelf zowat niet meer. En dat vind ik jammer.
0: En dan heb je natuurlijk, die tweede VAR, daar bedoel ik Trump mee. Dat hij gewoon even belt van die kaart.
1: Ja, Trump. Nou, goed, die zat er gisteravond ook weer. Die mocht tijdens wedstrijd nog even de wereldbeker aanraken. En dan denk ik, oh.
0: Samen met zijn vriend, hè. Want die is helemaal goed bevriend met die...
1: Ja, want die heeft de Nobelprijs voor de Vrede uitgereikt. Als je tegenwoordig voorzitter bent van een voetbalbondje.
0: Ja, nee, mooi dat dat allemaal zo kan, hè. Ja, en weet je wat het is? Iedereen vindt wel van, het lijkt allemaal net zo. Maar het gaat allemaal gewoon door, Gert-Jan. Dat vind ik zo vreemd. Ik bedoel, als wij iets uitvreten, dan worden we opgepakt, zitten we in de baas en zien ons nooit weer. Maar daar gebeurt van alles. En iedereen weet dat en ziet dat en gebeurt niks verder.
1: Nee, gebeurt niks. Sterker nog, hij is weer herkozen, las ik.
0: Oh.
1: Met meer dan 200 landen die hem steunen. Maar ik denk dat als jij... kijk, wij kunnen er hier wat van vinden. Maar ik denk dat als je pak een beet alle landen in Afrika neemt... Dat die allemaal voor hem zijn. Want hij zorgt natuurlijk wel dat ze...
0: Dat er geld binnenkomt.
1: Dat er geld binnenkomt met dat gekke gedoe van hem.
0: Ja,
1: laten we eerlijk wezen.
0: Ja.
1: In het Midden-Oosten zitten een paar oliesheiks. Die hebben het ook. Die hebben ook een andere manier van leven als wij dat normaal vinden. Dus daar op dat soort landen, daar teert hij.
0: Ja.
1: En de rijkere voetballanden zijn dan misschien niet helemaal voor hem. Maar die worden dan buitenspel gezegd. Want een stem van Burkina Faso die telt net zo zwaar als een stem van Duitsland.
0: Ja, inderdaad. We gaan even een stukje muziek draaien.

0: best wel een mooi nummer, Gert-Jan.
1: Ja, het is niet mijn genre, maar...
0: Nou, nee, maar de combi was wel goed. Het gaat over Nederland, voetballand, Hazes. En Hazes heb ik niet helemaal voor niks opgezet. Want ik was pas op de voort en kwam ik een mevrouw tegen... die er al 30 jaar zit, volgens mij. Tenminste, ik kom er altijd tegen. En die was nogal fan van de lokale omroep. En die luistert elke dag naar de omroep. En nu ben ik haar naam even vergeten. Maar ik weet wel dat ze zei, ik hou wel van André Hazes. En ik had vroeger een geheime zender. En die heette Paninco. Nou, dus bij deze mevrouw van de Paninco-zender. Ik zou zeggen, veel plezier vandaag nog. En luisterplezier natuurlijk bij Lou FM. En vandaar dit nummer. En ja, dan ga ik even snel nog even door. We hebben nog een paar minuten, Gert-Jan. We gaan even naar terug. De WK hebben we nu zo'n beetje gehad. Terecht de winnaar. Dan even van Nederland. Hoe gaat dat verder? Heb jij daar een idee van hoe dat, welke trainer en hoe het moet gebeuren? En misschien kun je zelf wel trainer worden.
1: Nou, ik kan niet, want ik heb de diplomas niet.
0: Ja, maar dat heb je niet nodig. Ik heb ook geen diploma's.
1: Ik zou het wel heel goed kunnen, denk ik.
0: Denk ik ook.
1: Voor dat salaris een paar weekendjes per jaar op pad. En dan de rest van het jaar lekker vrij. Dat komt best goed.
0: Dan kunnen we in Spanje liggen.
1: Nee, maar als jij... ik denk dat slot trainer wordt. Dat zit wel een beetje zo... als je dat zo een beetje... Ik hoop het ook eigenlijk ergens. Want ik wou graag Peter Bos.
0: Ja.
1: Maar ja, die zit vast. 2 jaar lang. Dus ik denk
0: waarom zit hij in de gevangenis?
1: Nee, maar die heeft getekend bij PSV. Oh. Hè, dus ja.
0: Nou, oh ja. Maar dan mag dat niet.
1: Wel, maar dan moet de KNVB afkopen. Oh. Dat doen ze principieel niet. Dus dat
0: maar je kunt dus niet twee keer... Je kunt niet trainen van PSV en van Nederland. Dat kan.
1: Dat kan wel, maar dat zal niet gebeuren.
0: Oh, okay.
1: Dus lang verhaal kort, ik denk aan de slot. En dan moeten we wat verjongen. Van Dijk moet er maar eens uit. Mm-hmm. Niet omdat hij slecht was, maar gewoon op een gegeven moment is jouw tijd geweest.
0: Ja.
1: En de enige... Kijk, wij blijven een goede middenvelder kunnen opstellen. Want daar hebben we er genoeg van. We hebben een goede achterhoede, daar hebben we er zat van.
0: Keepers ook goed.
1: Maar de aanvallers, we hebben Gakpo en Malen, denk ik, voor de toekomst. En dan misschien dat jongen, die Summerville, die deed aardig.
0: Mm-hmm.
1: Maar dan moet ik ook nog even zien of dat structureel was of een incident. Maar met name aanvallend zie ik op dit moment niet de absolute top van Europa lopen in Nederland. En ook niet dat ze, eraan komen. Het is niet zo dat Ajax op dit moment in de voorronde een toptalent heeft. Of Feyenoord.
0: Nee.
1: Misschien Van Persie. Ja. Maar die heeft een jaar gemist.
0: Ja, die deed het wel goed, moet ik zeggen.
1: Die deed het goed. En die heeft ook alweer, volgens mij alweer gescoord in de voorbereiding. Dus die potentieel is dat misschien een hele goede speler. Maar goed, dat moeten we zien.
0: Ja.
1: Maar ik maak me zorgen om de aanval. Want ik voorzie op dit moment weinig doelpunten in de selectie. En... Nou ja, we gaan zien. Kijk, met Gakpo, Malen en met Summerville, stel dat het wel goed loopt. Je hebt Kluivert erbij, 4. Dan kunnen we misschien nog net een paar jaar vooruit. En dan kunnen daar weer nieuwe talenten voor terugkeren.
0: Ja, want we moeten natuurlijk 4 jaar wachten voor het WK. Maar er komt altijd na 2 jaar nog een EK, toch?
1: Jazeker, die komt er nog aan. En daar zullen we wel aan mee mogen doen, want dat wordt ook steeds groter.
0: Ja.
1: En we hebben ook die Nations League nog. Dus we beginnen volgens mij met Nederland-Duitsland in september.
0: Oké.
1: Dus dat is ook wel aardig. Dat zijn eigenlijk oefenwedstrijden. Maar door die Nations League is het. Dan kun je toch voor een eindtoernooi plaatsen. En dat vinden ze dan toch wat iets meer de moeite waard. En je ziet ook dat de wedstrijden daardoor wat beter worden. Dus dat wordt leuk. Maar normaal gesproken moeten we wel reëel zijn. Sluiten we wel een soort generatie af.
0: Ja. En een nieuwe.
1: En dan we moeten doorselecteren nu.
0: Ja.
1: Hopelijk.
0: Nou,
1: een paar nieuwe aanvallers die we nu nog niet kennen, want die zijn wel nodig.
0: Ja, goed. We gaan het doorgeven aan de KNVB. Die
1: luisteren mee, echt.
0: Ja, die luisteren mee. Ja, internationaal. Dan nog even, we sluiten ook zo af, Gert-Jan, maar even nog één vraag voor mij. Je bent trainer bij Nunspeet. Allang?
1: Ik ga nu mijn tweede jaar in. Maar Nunspeet is natuurlijk wel mijn eigen club.
0: Ja.
1: Ik ben nu 47, dus ik ben 43, 42 jaar lid van de club.
0: Ja. Dus je woonde daar ook altijd in Nunspeet?
1: Ja, ik ben vorig jaar zomer hier naartoe verhuisd. En dat was eigenlijk in Nunspeet niet helemaal de bedoeling dat je dan in Elburg gaat wonen.
0: Nee, maar dat is de beste beslissing in je leven natuurlijk.
1: Ja, mijn opa was een Elburger en geboren in de Rozemarijnsteeg. Dus ik had een klein argument om het te doen. wat dat gaat, prima keuze. Leuk in de binnenstad en het is wel grappig. De voorzitter van Elburg, dat is familie van mij.
0: Oké. Okay.
1: Meneer Van der Beek. En zijn vader was de kunstschilder hier. Andries van der Beek, voor de echte Elburgers.
0: Ja.
1: En dat was een oom van mijn moeder. En de grap is, die sprak een keer omdat er een familielid, een wat oude familielid was overleden. En ik kom in Elburg in de binnenstad en ik was ineens de nieuwe trainer van Elburg. Dus ook het roddelcircuit hier, daar ga je rond, hè. Zo werkt dat.
0: Maar jij hebt de boel onder controle voor het nieuwe seizoen?
1: Ja, ik denk dat wij dit jaar de stap naar... We zijn vijfde geëindigd en ik denk dat we dit jaar de stap kunnen zetten naar de eerste vier. En de meeste mensen weten dan dat je dan minimaal na competitie speelt voor promotie. Dus die ambitie ligt er nu wel, ja, om een stapje te zetten.
0: Allemaal een beetje eigen jeugd ook?
1: 20 van de 23 uit het dorp.
0: Okay.
1: Dus dat zit goed. En allemaal heel jong.
0: Ja.
1: Dus waar wij de afgelopen 10 jaar ook geen talent hadden, hebben we nu ineens een paar prachtige lichtingen die samenvallen. Dus dat is lastig voor de trainer, want er komen jongens op de bank die misschien er eigenlijk wel in horen.
0: Ja.
1: Maar goed, dat is alleen maar goed, zeggen ze dan. In concurrentie. Maar we hebben echt een heel leuke selectie met alleen maar nunspetse jongens eigenlijk. Dus dat gaat hartstikke goed.
0: Nou, mooi. Goed, we gaan het volgen. We gaan eruit in dit programma van de Dead Helft. Het sportprogramma. We gaan straks natuurlijk, zoals gezegd, even sport er nog bij pakken. Even. We gaan ook naar de Tour de France met Maarten Junten van de Shimano-ploeg. En we gaan natuurlijk naar Rini voor de Formule 1. Allemaal blijven luisteren. Daar gaan we uit. Gert-Jan, bedankt voor dit moment weer. En wat WK betreft zit het erop. En misschien gaan we elkaar nog een keer bellen over de competitie.
1: Ja, dat zal vast. Je hebt mijn nummer, dus dat komt goed.
0: Oké. Okay. Dankjewel. Fijne week nog en geniet ervan. En voor de luisteraars gaan we er even uit met een nummer die iedereen wel bekend is. Bedankt voor het luisteren. We gaan straks ons opmaken voor het journaal van 12 uur. Dan zijn we terug met de middagmatinee. Oh, met TB.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. AliExpress krijgt in Europa een boete van 550 miljoen euro. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Uit onderzoek van de commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaakmerkkleding of gevaarlijke cosmetica. Ook krijgen medewerkers die beoordelen of producten illegaal zijn te weinig tijd om hun werk te doen. In Provinciale Staten van Noord-Brabant is volgende maand een spoeddebat over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 kippenboeren. Het debat is aangevraagd door 7 oppositiepartijen die de intrekking buiten alle proporties vinden. Het provinciebestuur zegt vanwege rechterlijke uitspraken niet anders te kunnen en zegt dat het noodzakelijk is vanwege de schade aan de natuur. De 2 mensen die vannacht omkwamen bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn een man van 18 uit Herkingen en een man van 33 uit Middelharnis. Een derde inzittende raakte gewond. De auto raakte een boom en belandde daarna onderaan de dijk. In Maarsen zijn gisteravond 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Ook hun auto botste tegen een boom. In het westen van Spanje is een jongen van 13 om het leven gekomen tijdens het feest na de WK-zegen van Spanje. Hij overleed toen een deel van een fontein instortte waarop fans feest vierden. In India zijn in de hoofdstad New Delhi veel jongeren de straat op gegaan en slaags geraakt met de politie. Die voerde charges uit en schoot met traangas. De demonstranten van de zogenoemde kakkerlakkerpartij eisen het vertrek van de Indiaanse minister van Onderwijs. Ze willen verbeteringen in het onderwijssysteem en zijn boos over de hoge werkloosheid. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er komt steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 31 33.

gaan agora de stemmen van U2, Trips Through Your Eyes. Een nummer wat speciaal voor Geert-Jan Karsten. Die zit hier nog in de studio. Hij kan er ook geen genoeg van krijgen. Dat snap ik ook heel goed. Ik heb hetzelfde probleem. Kan ik nooit wegkomen. Moet toch af en toe gebeuren. Goed, luisteraars. Welkom in het programma Middagmatinee met EB. Vandaag hier tot en met 2 op maandag 20 juli alweer. Het is weer zowat kerstdag al. Maar we gaan nog even de zomer meepakken voordat het zover is. We gaan straks natuurlijk uiteraard traditioneel naar het weer kijken. We hebben vandaag ook in het eerste gedeelte Middagmatinee nieuws, het weer en natuurlijk mooie muziek. En ook niemand minder dan Maarten Junte van de Shimano-ploeg. De wielerploeg van de Tour de France. Die ons verslag gaat doen van de wedstrijden die geweest zijn. Niet alle wedstrijden. Maar de laatste belangrijkste in ieder geval. Of hij houdt ons hier wel op de hoogte hoe de stand van zaken is. Nou, op zich is het daar ook niet zo heel ingewikkeld als ik nummer 1 bekijk. Want de rest dat kan ook beter voor ons naar huis toe fietsen. Maar goed, misschien zie ik het verkeerd. We gaan het straks vragen aan Maarten natuurlijk rond de klok van 12:30. Natuurlijk nog even bedankt Jack Overtrek voor het nummer. En natuurlijk ook, ik heb groeten gedaan aan Geert-Jan, dus van jou. Dus dat is dat ook allemaal weer rechtgezet net. Het nummer was ook speciaal YouTube voor Geert-Jan, die houdt er wel van. Nou, ik vind het ook mooi, dus allemaal prima. We zijn vanmorgen begonnen natuurlijk met de ochtendspits van Dries Smit uiteraard. Zoals u dat ook gewend bent hier bij Lou FM. Dat is van 7 tot en met 9. En maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. Ja, hoe krijg je het voor elkaar eigenlijk? Morgen om 7 uur weer op de radio tot 9 uur. Fantastisch. Wie het ook goed doet is de Aad Witteraar. Die is inmiddels ook weer terug van vakantie. En die zat hier met Studio Elburg vanmorgen van.

9 tot en met 11. Ik mocht de derde helft doen en ook de vierde en de vijfde helft volgens mij, want we gaan gewoon door met middagmatinee met EB tot en met 2. Dan hebben we wat mooie muziek en vanavond hebben we een programma Wat willen we weten met Rob de Konings en Egbert Bos en wat daarin het programma zit. Dat is nog een verrassing, gaan we straks natuurlijk even vertellen. Orgeluur daarna Aarts tot eeuwigheid van Aard Duits. Dan Toetie, oftewel Harry Hollander met Adriaan Bruining. En dan gaan we diep de nacht in, oftewel de nachtgedachten van Herman Diepens. En dan is het weer de maandag voorbij. Maandag 20 juli. Ik zou zeggen, blijf luisteren naar Lou FM.

Ja, dat was Only Love van Nana Mouskouri. En dat nummer was speciaal gevraagd, aangevraagd moet ik zeggen, voor Petra Bos. En Petra Bos werd gisteren 60 jaar, groot feest, aangeboden door haar lieve zus Jacqueline. Jacqueline, ik hoop dat je er ook van genoten hebt, want jij hebt hem uitgekozen, Nana Mouskouri, Only Love voor je zus Petra Bos. En er is nog een Petra Bos, die is vandaag jarig. En dat is ook nog familie. Dat zijn volgens mij nichtjes. In ieder geval, dat is Petra Bos Solly. En die is dus een dag later jarig. Ook gefeliciteerd als je luistert. En ook Petra natuurlijk een hele fijne dag toegewenst. Goed, we gaan zo naar onze expert Maarten natuurlijk. En we willen even nog wat mensen bedanken. Dat is zeker Jack, ook voor je bericht. Maar ook even een groeten terug van grote vriend Geert-Jan Kast. Die was hier, is net weg. Maar ook natuurlijk Renze en Bram en Wim Elburg natuurlijk. De koeriertjes onderweg. En niet te vergeten, Marloeke is ook on the air, heb ik begrepen, met Bettis. En natuurlijk Rini en Rien en Diana en ook Jack, Jan en Dickie. En natuurlijk niet te vergeten de Manda en Bijtje die ook altijd aan de rij zitten. En Jacqueline en Ria. Die zijn ook allemaal on-air. Dus jongens, bedankt voor jullie bericht. En blijf luisteren naar Loe FM. Komt het helemaal goed vandaag. Want daar gaan we dus mee beginnen. En dat is niemand minder als Koosje Albers. Koos die wil dat de zon gaat schijnen. En dan gaan we zo naar kijken.

Ja, zo is het ook natuurlijk. Iedereen lacht als de zon schijnt. En dat had Koos toen in de tijd al goed gezien natuurlijk. Altijd mooi om die nummers nog van Koos te horen. Want het was best wel een leuk zangetje. En dit nummer was ook van hem als de zon schijnt. En we gaan eens even kijken of dat ook inderdaad gaat gebeuren. Er zijn eerst nog wat wolken. Maar gedurende de middag breekt de zon steeds vaker door. Dus het gaat de goede kant op. Bovendien is het zo goed als droog. En bij een matige tot soms vrij krachtige noordenwind is het uiteindelijk 20 tot 23 graden in het binnenland. En aan de zee is het ietsje minder warm. Nou, dat zijn de goede berichten, want daar hou ik wel van. Dus de 23 en maximaal 25 graden is volgens mij de temperatuur dat je nou een beetje normaal kunt functioneren. En anders moet je dus natuurlijk, net zoals Gert-Jan Kuster, gewoon lekker op het luchtbedje gaan liggen met een sangriaatje erbij, een parasolletje erboven en natuurlijk de Luan. En ja, dan kun je het wel volhouden een hele dag natuurlijk. Vanavond dan schijnt de zon flink en het is aangenaam om ook weer naar buiten te gaan. Vannacht is het op veel plaatsen helder. Alleen in de kustgebieden komen wat wolken voor. Bij een sterk afnemende noordenwind koelt het af naar 7 graden. En dat is in de Achterhoek. En 14 graden maximaal in het midden en het westen van land. Dus dat is lekker afkoeling. Dan kun je een dekentje er weer over doen. Dan kun je lekker slapen. Want ja, zonder nachtrust dan gaat het overdag ook niet goed natuurlijk. We gaan naar morgen. Morgen is het droog met ook weer wat ruimte voor de zon. En in de kustgebieden komen enkele wolken voor die geleidelijk ontstaan. En ook in het binnenland komen er wat stapelwolken voor. De noordwestenwind is zwak boven het land en matig aan de kustprovincies. Morgenmiddag dan is het een mix van stapelwolken, zonnige periode. En in het noordwesten kan er vaker bewolken. Ook nog wat een spatje regen is niet uitgesloten. In de rest van het land blijft het droog. In het binnenland kunnen we op veel plaatsen een warme zomerdag verwachten met de maximaal tussen de 20 en 24 graden. Prima dus. En in de kustgebieden gaan we met een matige tot vrij krachtige noordenwind wat minder warm worden tot 20 graden van 18 tot en met 20. Ga je naar buiten, onthou het dan nog even, want we hebben dat al eens eerder verteld. Tegenwoordig heb je ook een zonnekracht en die zonnekracht is ook tussen de 5 en 7 volgens mij in ieder geval. Je moet je wel even insmeren met wel de goede slaolie natuurlijk, want anders gaat het alsnog verbranden. Dus een factor 100, dan weet je zeker dat er niks gaat gebeuren, maar dan kun je net zo goed overal aan trekken. In ieder geval, want je verbrandt heel snel. Tussen de 15 en 25 minuten kan het al gebeurd weer. Dus opletten, vooral met de koude wind heb je niet in de gaten. Overkomt mezelf ook vaak natuurlijk. Dan is het heel snel verbranden zonder dat je dat voelt. Ja, na die tijd natuurlijk als je thuis komt. Dan denk je, hey, wat is er aan de hand? Nou, dan is dat het oorzaak. En zeker als je dus niet de goede factor kiest. Morgenavond dan is er een band met bewolking vanuit het noordwesten en zuidoostwaarts over ons land. En dat betekent dat in het zuidoosten, daar schijnt alleen nog de zon. En in de nacht van dinsdag naar woensdag is het bewolkt en er valt af en toe een spatje regen. Koud wordt het niet, want onder de bewolking daalt het kwik naar 13 tot 17 graden. Dan even naar de vooruitzichten, want ja, zoals gezegd, misschien gaan we nog met onze radioploeg naar de Vierdaagse toe. En dat zou dan eventueel donderdag zijn. Dat is ook traditioneel de dag dat wij er altijd stonden met Loet TV. En zoals al eerder vermeld, door omstandigheden, dus Bettis en Frans helaas niet meer om daarbij te zijn. En dat betekent dat ik het niet alleen kan doen natuurlijk. En dat ga ik ook niet doen. Maar wat we wel kunnen doen is proberen op dezelfde locatie nog een radio-uitzending te doen met de lopers uit de regio van Elburg. En dat zal waarschijnlijk tussen 12 en 2 worden. Maar dat zien we nog wel. Want we weten natuurlijk nooit wanneer ze langskomen. Ja, die Gerrit Veldkamp die loopt soms om 10 uur af voorbij. Dus die hebben helemaal niet in de gaten dat die al over de finish is. Maar de meeste komen rond 12 uur tussen 12 en 2. Nou, we gaan het kijken of dat gaat lukken. En of ik ook allemaal in de timing dat gaat lukken. Want dan moet ik woensdagnacht die kant op met de camper. Maar dat is op zich geen probleem. Als dat ding maar blijft rijden, dan komt het wel goed. Goed, we houden dat even in de gaten en daarom ook even het weer erbij pakken. Want de vooruitzichten voor de komende dagen, zeker als we daar zijn, dan moet het natuurlijk niet al te veel gaan regenen. Maar het is ook niet de bedoeling. Woensdag dan wordt het zeker nog een mooie dag. En op meer plaatsen wordt het al droog. Voor die tijd nog wat enkele wolkenvelden met wat buien. Maar het gaat uiteindelijk 18 tot 21 graden worden. Donderdag lijkt het vaak bewolkt met af en toe zon, maar het blijft wel droog. En bij een zwakke tot hooguit matige noordwestenwind wordt het 19 graden in Noord-Holland en 21 tot 23 graden in het midden van het zuidmidden en zuidoosten. Nou, dan
vrijdag. Dan kan er wat enkele buien vallen. Maar als het goed is, ben ik dan toch al verdwenen daar weer in Nijmegen. Maar in ieder geval, dat wordt nog een wisselende dag. Of dat wel of niet gaat lukken. De temperatuur is wel goed, 25 graden. En zaterdag wordt het de warmste dag. En dan gaat het 27 graden worden. We gaan het allemaal zien, horen en voelen.

0: Ja, dat was op mijn fietsje, de draaien we even weg, want anders komt het allemaal goed in dit programma, want we hebben maar een uurtje natuurlijk in dit eerste uur van middag matinee. Maar we gaan praten met Maarten Junten van de Shimano-ploeg en dan hebben we het over Tour de France. Maarten, goeiedag.
1: Hey, Egbert, goeiedag, hallo.
0: Ja, alles overleefd van het weekend?
1: Zeker, ja, we zijn weer springleven, dus de week is weer begonnen en we hebben er zin in. Dus een rustdagje voor de renners, dus dan maken we er zelf ook maar stiekem een klein rustdagje van. Hè?
0: Ja, dit is vandaag inderdaad maandag rustdag. Dat was volgens mij vorige week, dacht ik ook.
1: Ja, dat klopt.
0: Maar goed,
1: we hebben twee rustdagen in de Tour en dat zijn vaak de maandagen. Dus dan moet iedereen even kalm aan doen.
0: Ook terecht, hè, want het zijn nogal zware etappes en er is ook weer van alles gebeurd. Ik heb het tot en met zaterdag redelijk gevolgd, moet ik zeggen. En gisteren had ik een hele lange dag. Het was Formule 1 en ik moest op visite en er was verjaardag en weet ik het. Nou ja, en dan ook nog die finale voetbal. Dus ik heb de hele Tour een beetje gemist. En ik pak vanmorgen de krant erbij om eens even te kijken hoe wat er gebeurd is. En dan zie ik dat die vingerkaart is ondersteboven gevallen.
1: Ja, in een bocht ging hij onderuit en had zijn sleutelbeen gebroken. Ja, dat is wel enorm jammer voor de Tour.
0: Ja.
1: Was eigenlijk nog de enige belager van Pogacar natuurlijk. Hij stond al wel op flinke achterstand. Maar ja, het was nog wel de derde week in de Tour. Weet je nooit wat er gaat gebeuren. En hierdoor is de Tour wel wat minder spannend geworden. Want ik zie eigenlijk Remco Evenepoel Pogacar niet echt bedreigen. Hoewel hij gisteren de etappe won. Heel sterk. Ik zie niet dat hij 5 minuten gaat dichtrijden. Dus zonder al te veel pech is de Tour denk ik wel beslist.
0: Ja. Inderdaad. Evenepoel die won gisteren. Ik zie een mooie foto met dan Pogacar net achter hem. Kon hij hem niet bijhalen of heeft hij hem maar gewoon laten lopen?
1: Het zag er eigenlijk een beetje naar uit dat hij laten lopen wil ik niet zeggen, maar
0: dat
1: hij niet heel
0: vond.
1: Veel moeite deed om te winnen.
0: Nee.
1: We kunnen zijn benen ook niet voelen. Ik denk dat hij liefst zijn ploegmaat Del Toro had laten winnen, maar ik denk hij zette niet alles op alles. Zo zag het er tenminste uit. Maar ja, het is niet minder gegund aan Remco Evenepoel.
0: Ja.
1: Dus die rijdt een goed seizoen en die pakt nou zijn eerste rit in lijn. Hij heeft er wel zijn tijdrit gewonnen. Maar zeker niet onverdiend.
0: Nee, maar die even naar die Pogacar, ja, die kan natuurlijk ook denken, ja, als ik deze ook nog weer ga pakken nog een keer, dan zet iedereen de televisie uit.
1: Ja, nou ja, misschien is dat ook wel een beetje. En dat is vaak de winnaar heeft. Ja. Dat heb je in de tijd van Lance Armstrong ook meegemaakt.
0: Ja,
1: de Fransen zijn wel wat chauvinistischer. En dan wordt er wel wat boel geroepen. Dus misschien had hij ook wel zoiets van, joh, laat ik maar om de gemoederen goed te houden een keer iemand anders winnen. Ja, en hij heeft de gele trui al staat al 5 minuten voorsprong. Dus ik denk dat hij wel zoiets had van, laat ik het ook maar eens een keer een beetje op zijn beloop.
0: Ja, even wat betreft de Tour, zeg maar, de organisatie. Ik heb daar ook eens een keer iets van gehoord. Het gaat daar in Frankrijk om miljoenen. En het is voor Frankrijk, zeg maar, de uitzending van het jaar. En er moet alles wijken voor die beelden van de Tour de France. Zelfs zo erg dat toen die warmte er was vorige week of die week ervoor, dat ze graag wilden dat de etappes wat korter werden. Dat toen de hele organisatie, nee, dat gaan we niet doen, want dan missen ze natuurlijk weer kijkcijfers, snap je? Dus dat dit hele land moet in beeld komen met mooie kastelen en weet ik veel. En dan, dat gaat heel ver daar.
1: Ja, zeker. Ja, ook voor de niet-wielenliefhebber is eigenlijk de Tour de France natuurlijk. Eigenlijk die volgen wel de Tour en voor de rest eigenlijk niet zoveel. En je hoort ook heel veel van mensen die ik dan ken. Ja, de Tour kijken wel. Alleen is het al om de mooie plaatjes die dan geschoten worden met de helikopters natuurlijk.
0: Ja.
1: Ja, en alles ligt ook al vast. Dat wordt ook wel eens vergeten. Van ja, je kunt niet maar zo een dag een uurtje eerder starten. Want ieder dorp betaalt ook om langs te komen. Omdat er natuurlijk ook promotie is.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus dan kunnen ze maar niet zo bijvoorbeeld tegen Elburg zeggen. Joh, ja, we skippen jullie.
0: Nee.
1: We gaan niet door jullie heen rijden. Dus dat is natuurlijk ook voor zo'n dorp heel belangrijk. Dus ja, het is een goed geluid en ik hoop dat ze er volgend jaar wat mee gaan doen inderdaad met die hitteprotocollen.
0: Mm-hmm.
1: Maar voor dit jaar, ja, het is gelukkig nu wat minder warm.
0: Ja.
1: Dus een graadje of 27. Hier en daar ook al een klein verkoelend buitje gehad, zag ik op tv. Dus ze hebben het iets beter vertoeven.
0: Ja, inderdaad. Nou goed, misschien hebben ze inderdaad wat van geleerd. Dan nog even terug naar die val van die vingerkaart. Ik heb daar een artikel over gelezen en ik heb pas met jou over gehad dat ik niet kan begrijpen dat die Pogacar zonder doping kan fietsen. Nou, jij legt elke dag nog steeds uit dat het wel kan, omdat het gewoon hele goede controles zijn en je verwacht het ook niet dat het gebeurt. Nou, we horen dat later misschien nog een keer wel of niet. Maar die controles, die hebben nogal wat opschudding veroorzaakt daar in die Tour, want sommigen werden om 2 uur uit bed gerukt en anderen om 5 uur 's morgens en ook om die vingerkaart en die valt er na die tijd ondersteboven. Waarschijnlijk omdat die niet meer geslapen hebt.
1: Ja, er was vanuit de UCI, de wielerfederatie, hebben ze bepaalde regels en daar mag het niet van. Maar je hebt natuurlijk ook de landelijke dopingautoriteiten, zoals Nederland heeft er een en Frankrijk zelf ook een. En die regels waren kenbaar wel zo dat je ook 's nachts mag controleren. Ja, ik vind het eigenlijk vind ik het wel een slechte zaak, want die jongens die geven al zoveel... om de tv-kijker te plezieren, om zelf te winnen. Ze vragen het uiterste van hun lichaam. En dan is rust superbelangrijk. En dan als dopingautoriteit ga je 's nachts aankloppen bij de jongens.
0: Ja.
1: Ja, ik vind het een beetje misplaatst. Ik denk, controles zijn altijd goed. Is ook nodig, maar ja, het kan er soms ook overheen zijn. Die jongens worden iedere dag al getest na de finish. Als het aan mij vraagt, lag het er iets dik bovenop. Ook omdat het vanuit de Franse autoriteiten waren. Mm-hmm. En ze hebben dan de concurrenten, de Franse renners, weer niet gecheckt om 's nachts. Dus ja. Beetje chauvinistisch als je het aan mij vraagt. Ja. Maar iedereen vond er ook wel wat van of het echt de valpartij heeft beïnvloed. Ja. Weet ik niet. Het zal niet meegewerkt hebben natuurlijk, maar... Ja, hij ging gewoon onderuit en hij viel. En sleutelbeen gebroken helaas. Ook een ploeggenoot van Pogacar viel. Mm-hmm. Die had niks, dat was Del Toro. Dus blijft wel een vervelende zaak.
0: Ja, inderdaad. Ja, er staat best wel een artikeltje over. En ik snap ook best wel, het staat ook bij, de een werd om 2 uur gewekt en de ander om 5 uur. Alles behalve ideaal tussen de 2 zware bergritten in. Hè. Dus net wat jij zegt, je hebt echt die rust nodig. En 's nachts om 5 uur eruit gerukt worden en dan om 6 uur weer naar binnen in bed. En dan enkele uren later, dan moet je fietsen. Ja, vooral voor deze zware etappes, het lijkt nergens op. Zoals ik erover denk, het lijkt nergens op. Echt niet.
1: Nee. Nee, en die jongens die hebben natuurlijk al, die komen pas om 9 uur 's avonds in het hotel aan.
0: Ja.
1: Dan moeten ze nog masseren, dan moeten ze nog eten, et cetera. Nou, ze willen misschien ook nog wel even met de thuisfront contact opnemen.
0: Ja.
1: Nou ja, voordat die jongens op bed liggen is het al 11 uur. Ja, en dan is de rust gewoon al wat korter. Dus dan is het inderdaad niet netjes, laat ik het zo zeggen.
0: Ik denk dat het laatste woord er niet over gezegd is, volgens mij.
1: Nee, ik denk dat dit ook nog wel een beetje intern in een staartje zou hebben. En ik hoop ook dat het de laatste keer is voor de jongens.
0: Goed, dan gaan we nog even snel vooruit. En dan gaan we ook weer vooruit in het programma. Maarten, buiten dat er een concurrent weggevallen is. Ik ga er ook niet meer over hebben, over die Pogacar. Want die man is voor mij onmenselijk wat daar gebeurt. Maar die gaat gewoon fluiten naar de finish. Hoe gaan we met de tweede en de derde plek op? Of hoe gaan we er naar kijken in die laatste week?
1: Nou ja, tussen de tweede en derde plek is het nog wel spannend. Je hebt de Belg Remco Evenepoel, die staat naar tweede. Morgen is er een tijdrit, dat is echt zijn specialisme. Dan gaan we ook eens kijken van hoeveel tijd kan hij ook op Pogacar goedmaken. Kijk, stel dat hij een minuut kan goedmaken. Ja, ik wil niet zeggen dat het dan weer spannend wordt, maar dan wordt het wel weer interessanter. En ook voor de plek 3, daar staat nu de Mexicaan en ploeggenoot van Pogacar, Del Toro. En daar zit een half minuutje tussen. Dus dan moeten we ook even kijken. Mm-hmm. Morgen, we weten, aan het eind van de dag weten we meer. En dan hebben we nog een hele zware week. Moeten we naar de Alpe d'Huez toe 2 keer. We hebben nog een overgangsetappe waar misschien Van der Poel nog weer een rol kan spelen. Dus dit wordt wel een hele interessante week.
0: Die doet ook nog mee, die Van der Poel?
1: Ja, hij zit nog steeds in het peloton. Dus dat is overmorgen is er een overgangsetappe. Wat op papier wel voor Van der Poel moet liggen. Dus daar kunnen we ook wel weer met veel plezier naar kijken.
0: Oké. Nou, we zijn benieuwd. We gaan het inderdaad even afwachten. Nog even, je had over een minuutje inhalen. En dan zitten we dan op 4 minuten. Of als je een minuut inhaalt, krijg je ook nog met bonus en zo te maken dat het 1,5 of 2 minuten gaat worden. Of is het
1: Ja, je hebt wel een bepaalde bonus. Maar dat zijn als je wint maar 10 seconden, 2 de 6 en 2. Dus dat zet voor die minuten geen zoda.
0: Nee, dat tik niet echt aan. Nee, oké. Goed, Maarten, zijn we helemaal up-to-date en we gaan ons opmaken inderdaad voor de Alpen en we wachten dus even af hoe het gaat. We hebben al een vermoeden allemaal hoe het zal gaan, maar net wat jij zegt, als we 2 en 3 eens even in de gaten houden, kan die spanning ook nog lekker oplopen. Dus het is zeker nog een reden om te blijven kijken, toch?
1: Absoluut, al is het maar voor de mooie beelden waar we net over hadden.
0: Inderdaad, ja, het is prachtige beelden, ja. Ik vind alleen jammer dat de Fransen wonen, maar het is een prachtig land.
1: Daar kunnen we niks aan doen.
0: Nee. Goed, Maarten, bedankt voor dit moment weer en dat je even in de pauze kon inlassen om hier even weer in de radio-uitzending te komen bij Lou FM op het gebied van de Tour de France natuurlijk. En ik wens je nog een hele fijne dag en we spreken elkaar de volgende keer weer.
1: Egbert, goede uitzending.
0: Dankjewel. Hoi. Goed, dat was Maarten Junte van de Shimano-ploeg die ons altijd lekker bijpraat. En ook voor hem natuurlijk altijd een nummer waar hij gek van is. De Creedence Clearwater Revival.

Ja, dat waren twee achter elkaar. Dat was de Creedence Clearwater Revival met Up Around the Bend. En dat was speciaal voor Maarten natuurlijk onze verslaggever van de Tour de France. Oftewel de man van de Shimano-ploeg. Daarna was het de Maywood was er aan de beurt met Modder Hawaii. Nee, dat was speciaal voor mijn moeder natuurlijk, die ook altijd op de radio aan de radio zit. Of op de kabeltelevisie. Maar in ieder geval, zij luistert ook mee. En dit was speciaal voor jou. En je hebt wel eens een keer gezegd, ja, allemaal leuk en aardig, maar ik kan geen Engels, dus ik zou niet weten waar die vrouwen het over zingen. Nou, ik kan even een kleine uitleg doen. Mother of Ayo betekent, hoe gaat het ermee? En hier heb je een brief van je dochter. Nou, dat ben ik niet, maar van je zoon. En nou, het gaat allemaal goed. Dus dat was even in de grote lijnen. Dus speciaal voor jou. Dan gaan we eens even kijken. Ja, wat is er allemaal te doen? Zomer en de zomervakantie is vaak een beetje komkommertijd, zeggen. Nou, dat is overal, ook op de zenders natuurlijk, maar ook op televisie. Heel Nederland heeft zomervakantie, dus het is ook weer tijd voor de B&B Vol Liefde. Ja, u hoort het goed, het is weer begonnen en ik moet me er ook op betrappen. Ik vond het allemaal flauwekul, totdat ik zelf ook een keer ging kijken. En toen dacht ik, nou, dat is toch best wel interessant om te kijken. En dat gaat weer gebeuren. Er is een Caroline van 67 in Spanje. Dan is er een Timothy van 40 in, ook in Spanje. Dan gaan we naar Aruba. En Helene van 37, die doet eraan mee. En dan hebben we nog een Paul van 62. En dan hebben we nog een Iris van 50, ook uit Spanje. Het zijn allemaal Spaanse mensen, zie ik wel. Oftewel, die hebben daar dus een B&B. Thomas, 36, doet mee. En we hebben nog een Nisha Tara. En die doet ermee vanuit Frankrijk, 45 jaar. En op Bonaire zit Fredje. En die Fredje die is 67. Dus het wordt weer interessant. Tenminste, het is best wel leuk om te kijken. Vooral in de zomer als je niks te doen hebt. Is best wel grappig. Het gaat in ieder geval weer beginnen. En vanaf vandaag zendt RTL 4 keer in de week de liefdesperikelen. Vanuit 8 verschillende deelnemers. En ja, dat wordt weer lachen geblazen. En heel veel emotie. En heel veel grapjes natuurlijk. Nou, ik vind het mooi om te kijken. En ook hoe ze het allemaal doen en fantaseren. En omdat er toch ook weinig op dit moment een beetje komkommertijd is op televisie, kun je er best even de televisie veranderen. Ik neem het altijd op. En dat doe ik niet vanwege dat ik het wil missen. Maar meer van dat ik de reclame kan doorspoelen. En dat kan normaal niet. Dan kun je er nog een keertje snel erheen wandelen. En dan is het ook allemaal nog te doen. Mocht het te saai worden.

Ja, dat was The King zelf. En I can't help falling in love with you. Het is inmiddels nog een minuutje te gaan en dan gaan we eruit voor het journaal en het nieuws van 1 uur. En natuurlijk ook het reclamegedeelte wat er allemaal voorbij komt. En dan gaan we in het tweede uur ons opmaken voor niemand minder dan Rini Wolf. En dan praten we bij over natuurlijk Francorchamps, oftewel Spa-Francorchamps, de Formule 1. En misschien heeft er nog wat meer te vertellen op racegebied. En dat horen we allemaal straks in het uurtje na, oftewel een minuutje of 10 over 1. Ik zou zeggen, blijf luisteren naar Lou FM. En ik zie u straks weer na de reclame en het journaal van 1 uur weer terug.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. AliExpress moet een boete betalen van 550 miljoen euro. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaakmerkkleding of gevaarlijke cosmetica. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. In Provinciale Staten van Noord-Brabant is volgende maand een spoeddebat over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 kippenboeren. Het debat is aangevraagd door 7 oppositiepartijen die de intrekking buiten alle proporties vinden. Het provinciebestuur zegt vanwege rechterlijke uitspraken niet anders te kunnen en zegt dat het noodzakelijk is vanwege de schade aan de natuur. De 2 mensen die vannacht omkwamen bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn een man van 18 uit Herkingen en een man van 33 uit Middelharnis. Een derde inzittende raakte gewond. De auto raakte een boom en belandde daarna onderaan de dijk. In Maarsen zijn gisteravond 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Ook hun auto botste tegen een boom. In het westen van Spanje is een jongen van 13 om het leven gekomen tijdens het feest na de WK-zege van Spanje. Hij overleed toen een deel van een fontein instortte waarop fans feest aan het vieren waren. In de derde ronde van de Champions League speelt NEC tegen Olympiakos uit Griekenland. De eerste wedstrijd is op 4 of 5 augustus. De return is een week later. Olympiakos werd vorig jaar 2e in de Griekse competitie. NEC staat voor de eerste keer in de voorronde van de Champions League. De Nijmeegse ploeg moet in totaal 2 voorrondes overleven om het hoofdtoernooi te bereiken. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er komt steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
3: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: Keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg,

Ja, daar waren de Cats. Daar zijn we mee begonnen in het tweede uur, het middagmatinee-programma. Middagmatinee met EB tot en met twee. Dat betekent dat we nog een uurtje eraan hebben in dit programma. En dan zit het er alweer op. Goed, we gaan ons opmaken straks even voor het verhaal over de Formule 1. Oftewel, Rini Wolf, die gaan we even proberen op te sporen. En dan vragen we even hoe het allemaal afgelopen is met de Grand Prix van België. En natuurlijk, we hebben ook nog wat nieuws in de regio. Dat komt ook allemaal voorbij. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat we gaan luisteren straks hoe het is gegaan met de Formule 1, met Verstappen. En ook hoe het met alle teams gaat. Ik vind zelf persoonlijk dat de competitie weer mooi is. Er kan een Ferrari winnen, er kan een Mercedes winnen en er kan een McLaren winnen. En eigenlijk kan iedereen wel winnen. En dat is, die variatie is het weer mooi en zeker goed voor de sport om er weer naar te kijken. Want we willen allemaal dat Verstappen eerst eens wordt en wereldkampioen. Dat is natuurlijk logisch als Nederlander. Maar ja, als hij dan gewoon eerst eens wordt en de rest komt helemaal niet meer over de finish. Ja, dan is er geen bal om anderhalf uur daarop zitten te wachten. Dus het is mooie competitie en hij gaat ook weer wat beter rijden. Dus misschien wordt het nog spannend, wie weet. We gaan het straks allemaal erbij pakken natuurlijk en vragen aan Rini Wolf.

0: En ja, wat maakt het mooier? Nou, dat kunnen we beter vragen aan onze grote vriend Rini. Rini, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag Erwin.
0: Ja, is bij jou ook alles mooier nu?
1: Ja. Dat is een mooi spul langs in ieder geval.
0: Ja, courantspul, ja. En jij bent rijk alleen, heb ik begrepen.
1: Ja. De vrouw is vanmorgen vroeg vertrokken met de vriendin naar Amsterdam. Die ging daar naar een markt of weet ik veel wat winkel en doen. Dus ik heb mooi het rijk alleen.
0: Mooi. Heb je de portemonnee meegegeven?
1: Nee, maar die heb zelf wel zijn pending.
0: Oh, oké. Dus hoef je daar geen zorgen over te maken. Ja, goed, Rini. Het was een mooie wedstrijd gisteren, denk ik, hè, Formule 1.
1: Ja, zeker. Mooie wedstrijd had P2, onze Max natuurlijk.
0: Ja.
1: En Antonelli 1, die gaat wereldkampioen worden met twee vingers in de neus. Dat is niet zo moeilijk. Maar goed, Max zat er weer aardig bij. En had ook een hele goede start. Reed nog even voorop, maar dat was niet voor lange duur. Maar goed, want voor de tijd doen we altijd met het vaste groepje die altijd komt kijken. Komt er zelfs één uit Apeldoorn, die komt met de lijnbus, want die heeft geen rijbewijs. Of in ieder geval niet meer, dat weet ik niet. Maar die is nu onderweg om van Apeldoorn naar Elburg te komen om de Formule 1 te kijken. En ik ken die man al van vroeger. En,
0: ja.
1: En dan maken we altijd even iets, wat is de voorspelling? Ik zeg Antonelli 1, Leclerc 2 en Max 3. Ja, helaas hadden we er geen geld op ingezet, dus ik had er nou niks aan.
0: Ja, je had het wel goed, ja, inderdaad, aan je geld kunnen verdienen. Ik heb ook even de krant erbij gepakt en die derde plaats van Verstappen. Ja, nu heeft niemand het meer over zijn vertrek. Dan hebben we het over de teamperikelen, zeg maar. Heb jij dat gevoel ook?
1: Ja, maar dat was dan een beetje fabeltjes, hoe noem je dat?
0: Ja.
1: Media die neidt de boel een beetje op natuurlijk, maar Max verlaat zo Red Bull nog niet, daar kan ik je wel vertellen.
0: Nee, het ging ook aardig goed, hè?
1: Ja. Ze zijn de boel weer aardig onder controle. Ze zijn een beetje aan het martelen geweest met die accu's en troep en de vleugel en weet ik veel wat. Maar Red Bull geeft je vleugels, dus dat heeft ze wel opgelost, denk ik.
0: Ja, even over die vleugel, want ik weet uit ervaring vanuit de motorsport ook, daar heb je allemaal van die speciale regels en wetgevingen waar je wel en niet aan moet voldoen. Maar ik heb begrepen dat die Red Bulls even weer een eigen zelfstandige vleugel hadden ontwikkeld om erop te zetten. Mag dat maar zo? Of moeten ze niet ergens aan voldoen of dat iedereen dezelfde vleugel hebt?
1: Nou, dat hoeft niet per se, maar als het maar wel APK gekeurd is, zeg maar.
0: Ja, oké. Okay. Dus ze kunnen zelf zonder vleugel rijden als moet.
1: Ja, als moet. Maar dan kom je niet zo ver, denk ik.
0: Nee, dan stijgt hij op, denk ik.
1: Ja.
0: Goed, maar de wedstrijd, Francorchamps, altijd mooi, hè? Mooie berg ook, hè? Zo'n knikje voorbij start-finish. Zo'n berg op is fantastisch om te zien, hè?
1: Ja. Een heel mooi circuit. Het is een lang circuit natuurlijk, want voordat ze weer langs komen, dat duurt even, kun je even koffie drinken tussendoor, maar... Maar goed, dat maakt niet uit. Het is altijd een mooi circuit. Ik heb er zelf ook gereden. En, dat blijft mooi. Ik heb er alleen een paar kapotte vingers aan overgehouden.
0: Ja, ik wil eens zeggen, dat is niet helemaal goed afgelopen. Dan hebben we het over de motor, hè?
1: Ja, dan hebben we over de motor. En toen werd het ook tijd dat ik er mist op. Want je bent rijp voor bejaard thuis. Dus ik denk, dan moet ik ook eigenlijk mee stoppen. Dus,
0: ja. Ik denk dat je ouders dachten van dat je er beter helemaal niet had kunnen beginnen.
1: Nou, mijn vader was ook altijd verwend motorrijder.
0: Oh.
1: En dus dat zat er een beetje vanaf de paplepel in, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus die waren er altijd wel mee eens. Mijn moeder ging ook wat bij mij achterop, maar dat doen er niet veel.
0: Nee.
1: Dus dan had ze wel aardig vertrouwen met mij. Dus.
0: Oh, dus het zit wel genetisch. Dus het is, je hoeft geen DNA-test te doen, begrijp ik.
1: Nee. Ook niet qua alcohol, want dat zat bij ons in de borstvoeding.
0: Ja, oké. Okay, dan kan het ook niet anders natuurlijk. Dan ga je nooit terug naar de melk.
1: Nee, precies.
0: Even over de wedstrijden. We hebben nu 10 races gehad. Ik ga het er even bij pakken. Die Antonelli 204 punten. Hamilton 159. Dus dat scheelt een 50 puntjes. Ja, iets minder.
1: Hamilton komt ook weer aardig terug.
0: Komt ook weer goed terug. Russell, die gaat de Klerk, Norris, Piastri. En
1: Russell zag steeds verder af.
0: Ja.
1: Een beetje jammer, want die al aardig punten gegeven. Dus die moet eigenlijk wel weer even een beetje wakker geschud worden.
0: Ja, in de pool bedoel je dan. Ja.
1: In de pool, ja. Precies.
0: Hoe gaat het nu verder? Weet je nog hoeveel wedstrijden als er nog komen?
1: Volgens mij zitten we bijna op de helft. Volgens mij nog één wedstrijd in Hongarije de volgende week. En dan zitten we op de helft, dus.
0: Ja. En je had het erover dat ze dan bouwvak hadden, hè?
1: Ja, dat is een bouwvak, ja. Natuurlijk moet dat ook gebeuren.
0: Maar het zijn toch geen bouwvakkers?
1: Nee, dat niet. Maar ik was even bij de Citybar. En Maluka zegt, ze zijn nog nieuws voor de radio. Dus vrijdag gaan we... een barbecue, vrijdag eind van de middag. En dan hebben we de bouwvak barbecue. Dus ik weet niet of die jongens ook komen van de Formule 1. Maar denk ik niet, maar die moet nog weer rijden.
0: Ja, die moet nog even rijden. Dus, dan
1: die
0: is...
1: Jan er best bij kunnen deze trouwens.
0: Ja, nu het over de City Bar App en de stad. Ik geloof dat aankomende woensdag de eerste vestingdag is.
1: Ja, dat klopt. Ja, ja. Wij zeggen nog steeds midweekfeest. Ja. Maar het is al jaren vestingdagen. En, nou goed, we zijn zeer benieuwd. Ik kreeg net een telefoontje nog van Omer Bertens. Omer Bertens die altijd paraat is bij Jonge Westrink in Rokerij, Zuiderzee.
0: Ja.
1: En is ook altijd bij zijn dochter druk. Want die heeft een ijzeren dijs. Ja, sorry dat ik er een naam maak. Maar goed, ja. Is er ook maar één van hier in de buurt. Dus kan ook niet anders. Maar die hebben, Omer Bertens heeft in zijn vrije uurtjes een caravan omgebouwd naar een soort foodtruck.
0: Ja.
1: En die gaan woensdag ook staan tegenover de Citybar. Met een oude trekker ervoor, een MF van Adriaan van Weijen. En om een beetje nostalgie weer op te kweken natuurlijk. Maar goed, daar hebben ze van alles te kopen. Broodjes, paling, vers gerookte zalm, noem alles maar op. Hamburgers, ja, gewoon een vijfgangmenu, zeg maar.
0: Ja, ik heb het inderdaad ook begrepen. Ik had ook contact met Bertens. Die stuurde een paar mooie foto's van de nieuwe voetdruk. Had hij zelf gemaakt van een caravan. Ja. En ja, een echte tappet ook. Hè. Een tappet had hij helemaal omgebouwd. En mooi ding. Ja. Mooie schilderd ook. En ja, daar gaan ze inderdaad mee staan voor. Even kijken. Jufferstraat is dat. Ja, Jufferstraat.
1: Ja.
0: En, maar ik kreeg ook bericht van hem net dat hij ook gaat paling roken inderdaad. Hij komt ook met een rookkast.
1: Ja, hij gaat een paling roken. Zo allemaal vers van het mes, zeg maar.
0: Nou. Hij is mooi. Hij is ook volgens mij al vers gevangen, volgens mij.
1: Dat denk ik ook wel. Ja. Maar in ieder geval, ja, we hebben weinig viszaken meer in Elburg, helaas. Maar goed, dan komt het toch wel weer even naar voren. Want ja, je spreekt veel toeristen van, wat kunnen we hier nou? Een visje komen? Ja, nou, dat gaat niet meevallen tegenwoordig.
0: Nee.
1: Woensdag kan het in ieder geval.
0: Nou, goed. Dan gaan we daar eens even op letten. Nou, dan gaan we dat zeker in de gaten houden, Rini. Verder nog wat over de motorrace?
1: De motorrace, nee, volgens mij is volgende week nog motorrace, maar waar het is, heb ik ook eigenlijk niet opgelet.
0: Nou, dat gaan we dan volgende week er even bij pakken. Ja. In ieder geval, dit was best een mooie wedstrijd en een mooi circuit. En ja, het zit weer lekker bij elkaar, dus het is weer genieten geblazen om ernaar te kijken in ieder geval.
1: Ja, maar het is steeds weer leuker in ieder geval. Ja. Niet dat saaie gedoe van, die rijdt weg en die zie je niet weer. En, nee, er gebeurt wel wat.
0: Ja. Volgende week is dat Hongarije?
1: Volgens mij wel,
0: ja?
1: Maar hang me niet aan op, want ik heb niet dat
0: planning. Nee, oké, maar dat zijn wel weer normale tijden, dat je niet midden in de nacht eruit moet.
1: Nee, Hongarije is ook denk ik 2 uur of 3 uur smiddags verleden. Ja,
0: oké. Okay.
1: GP is, dan doen ze het om 3 uur.
0: Ja.
1: Dus, Hongarije, mooi circuit, ben ik ook een paar keer geweest.
0: Ja.
1: Altijd goed daar, goed van eten en drinken en voor normale prijzen. Dus daar kun je gerust een keer heen gaan.
0: Goed. Nou, we gaan het overwegen. Ik denk dat ik zelf met de caravan bij de avondvierdaagse... Oh nee, de vierdaagse van Nijmegen sta. Even proberen toch nog een klein interview te doen met Elbrus die daar rondloopt. En zaterdag is ook de huldiging op de vismarkt trouwens van de lopers van de gemeente Elburg en omgeving. Die worden dan even met een mooi gladiootje voorzien. Dus dat wordt ook weer 6 uur.
1: Dat zal wel goed komen. Maar wanneer is dat volgende week, die vierdaagse?
0: Het begint nu. Morgen is de eerste etappe. En zaterdag is de huldiging op de vismarkt.
1: Oké. Nou, daar gaan we zeker bij wonen. Ik ben in de buurt.
0: Daarom. Goed, Rini. Dan, dit was het. We gaan even naar de groeten, denk ik.
1: Ja, naar de groeten. Je hebt de meeste al genoemd, hoor ik net. Want ik zat bij de Citybar. Als de luisterkijkers ook volop aanstaan. Want een interview met GJK, Gert-Jan Kastel van de voetbal.
0: Ja.
1: En de fietsende koerier, die is ook, hebben we ook allemaal meegekregen. Dus, maar in ieder geval, die jij niet genoemd hebt, die noem ik dan op. En dat is in ieder geval Voorlijke, Biddinghuizen en zeker de mannen en vrouwen van Carrie-Andre die druk bij Oorhout aan het werk zijn. En ik zou zeggen, draai maar een mooi plaatje van Jack Overtrek en dan doen we er weer tegenaan.
0: Zeker. Gaan we zeker doen, Rini. Bedankt voor dit moment weer. En we spreken elkaar van de week waarschijnlijk nog wel. En zo niet, wordt het weer maandag. En dan bellen we elkaar. En dan gaan we naar de laatste updates voor de bouwvak. En dan gaat het wel weer goed komen. Ik wens je nog een hele fijne dag. En zeker de relaxdag die je nu hebt ingesteld. Want geniet ervan. Want voor je het weet, moet je weer aan de bak, hè?
1: Ja, precies. Morgen is weer 4 uur rijden. En dan,
0: daarom.
1: Dus we moeten weer op tijd, tijd bij je in, dus maar dat komt wel goed.
0: Goed zo. Goed, Rini, nogmaals bedankt. Hele fijne luisterdag en tot de volgende keer.
1: Heel gelijk en een fijne uitzending.
0: Dank. Dat was Rini Wolf, traditioneel in het programma Tweede Uur van Middag Matinee. Nummer is van Mona Lisa, Robert van Emert, A

Ja, dat was Wimmy Boma met vader en zoon. En die is aangeboden namens mij voor Jack Overtrek. Jack had die vorige nummer uitgezocht. Mona Lisa van Robert van Hemert. En die werd aangeboden voor iedereen. En zoals gezegd ook vanaf Joop Kussensloop en Jack Overtrek. Goed, we hadden het over de vestingdagen, oftewel de midweekfeesten beginnen dus aankomende woensdag. Maar er is natuurlijk ook nog meer te doen, niet alleen op de woensdag. Er is ook op zaterdag wat te doen en zeker op 1 augustus in de stad van Elburg. Of in de tuin kan ik beter zeggen, want de dames van Brokantenwinkel Feest der Erkenning en Museum Elburg organiseren op 1 augustus een brokantenmarkt in de kloostertuin van Elburg. Er is altijd veel belangstelling voor deze markt en zijn ook altijd veel bezoekers. In het museumcafé kun je terecht voor de lekkerste zelfgebakken appeltaart. Nou, of het appel is, weet ik niet, maar in ieder geval zelf gebakken. En er is muziek en een overvloed van brokante items. Dus aankomende 1 augustus op zaterdag is dat volgens mij, ja. En dan bent u welkom van 10 tot 5 uur en de entree bedraagt €2 per bezoeker. Dus dan weet u dat. Hoeft niet alleen op woensdag naar de stad. U kunt dus ook op zaterdag naar de stad. Ja, u kunt sowieso elke dag naar de stad. Want het is altijd gezellig. Terrasjes zitten vol met gezellige mensen allemaal. En als het mooi weer is. En als het geen mooi weer is, zit het ook vol. Want ze hebben tegenwoordig gewoon heaters. Dus je kunt lekker buiten zitten. En genieten van alles wat er in de stad gebeurt.

Ja, dat was een nummer, ze hoort bij mij, van Chris Cross. En er werd een ander nummer aangevraagd van Chris Cross over de Veluwe. Nou, ik weet niet of dit dezelfde zangers of zangeressen zijn of de band. Maar in ieder geval, ik denk, knal die er even op. Want de Veluwe konden we niet vinden. En dat is ook logisch, want daar zitten we trouwens in op de Veluwe. Dus dat hoef ik helemaal niet. In ieder geval, Geetje Buitenhuis heeft er aangevraagd voor Lawaai Papegaai. En vanaf deze kant ook nog de groeten. En bedankt voor je bericht. Dan gaan we even naar Anneke Weg. En wie is Anneke Weg? Dat is de vrouw achter de speelgoedbank Elburg. Mooi artikel op onze website loumedia.nl. We zijn er vorige week geweest, Marloek en ik, om daar nog even een mooie check te brengen namens de Citybar natuurlijk, voor het opbrengen van de vaatjes haring, oftewel de haringhapdag bij de Citybar. Heeft totaal €5.500 opgeleverd, waarvan €2.750 naar Anneke Weg ging met haar speelgoedbank. Er staat een heel verhaal over haar op, dus buiten de check om is het natuurlijk ook even aandacht aan die speelgoedbank, hoe het allemaal is ontstaan. Zo groeide de speelgoedbank Elburg uit vanuit een klein initiatief naar een vaste voorziening. Samen met Marijke Berghorst en Anneke Weg. Op de planken staan rijen vol knuffels. Ze wachten op een nieuwe eigenaar. Stapels spelletjes liggen klaar voor een nieuw familiemoment. En bij de ingang staan een goed gevulde grabbeltol met kleine speeltjes. Iedere woensdagmiddag lopen kinderen nieuwsgierig langs de schappen van de stichting Speelgoedbank Elburg. Voor veel van hen is dat een bijzonder moment. Want iedereen is natuurlijk, het is vanzelfsprekend dat niet voor iedereen is het vanzelfsprekend dat er maar zo'n cadeautjes elke dag binnen kunnen komen. Want dat is niet helaas het geval. En dat is voor de speelgoeders van speelgoedbezoekers van de speelgoedbank helemaal natuurlijk niet het geval. Een nieuw spel, knuffel, een puzzel is lang niet altijd haalbaar. Daarom zetten Anneke Weg en Marek Berghorst uit het Harde zich samen met vier vrijwilligers in om iedere week de kinderen uit de gezinnen met een laag inkomen toch iets te geven om blij van te worden. Nou, dus iedere woensdagmiddag ontvangen de vrijwilligers gemiddeld 40 kinderen uit de gemeente Elburg en Oldebroek. En voorzitter Anneke Weg stuurt iedere maand een uitnodiging naar de aangesloten gezinnen. Vervolgens plannen ze een tijdstip in. Zo kan ieder gezin langskomen en het kind kan zelf iets moois uitzoeken, vertelt Anneke. Het is zo verschillend wat mensen en kinderen meenemen. Soms gaan de spelletjes uit en de andere keer gaan de knuffels weer uit. En die krijgen dan een mooi nieuw thuis. Anneke die is oprichter, medeoprichter ook van de voedselbank moet ik zeggen in Elburg in 2012. En tijdens de vakantie dan maakten we speelgoedtasjes voor de kinderen. Zei ze. Toen ontstond het idee om een speelgoedbank te beginnen. Het zou fijn zijn als kinderen er zelf iets kunnen uitzoeken. En waar, daar spelen ze uiteindelijk toch het liefste mee. Inmiddels in 2016, toen kreeg de stichting, via de Stichting Wiel, een ruimte aangeboden in het Huiken om daar één keer in de maand een speelgoeduitgifte te houden. De opslag, het sorteren van de schoonmaak gebeurde vanuit een leegstaande school. En iedere maand pakte ze samen met de man en vrijwilligers grote dozen in en uit. Terugkijkend op die tijd noemen ze het glimlach een reizend circus. Na de verhuizing zijn ze met de speelgoedbank dichter bij de voedselbank terechtgekomen. En dat is in een straatje van Elburg. Zo heet die straat. De bezoekers van de speelgoedbank zijn mensen die tot minima behoren om lid te worden van de speelgoedbank. Later bezoekers hun uitkering of loonstrook of een voedselbankje pas zien. Dat legt Anneke uit. In 10 jaar tijd hebben de vrijwilligers met de speelbank volgens Anneke ruim 360 kinderen en 160 gezinnen blij gemaakt. Sommige kinderen die zien we jarenlang maandelijks en andere kinderen om het half jaar. Haar medewerkers, de schoonzus Marijke Berghorst, die houden dan samen de boel bij. En na een dag urenlang honderden Sinterklaas cadeautjes hebben gepakt, sloot ze zich ook aan bij het team van de speelgoedbank. Inmiddels staat de woensdagmiddag voor haar volledig in het teken van de speelgoedbank. En woensdagmiddag is speelgoedbankmiddag, tenminste volgens Marijke Berghorst. Ze heeft een spel Rollit strak verpakt door een doorzichtige folie. En we pakken alles in. Zo blijft het netjes aan het eind van de dag. Van de uitgifte weet je dat het spel nog compleet is. Heeft ze ook wel gelijk aan. Ik heb dat ook gezien. Live ben ik daar geweest. Als je dat niet inpakt en je trekt zo'n deksel erop, valt ondersteboven. Ja, dan liggen alle stukjes puzzel door de zaak. En dan kun je er niks meer van vinden natuurlijk. En anders vind je bijvoorbeeld pionnen waar ze niet horen. In het verleden kwamen losse spelonderdelen regelmatig op een andere plek in de schappen terecht. Nou, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Alles wat binnenkomt, dat wordt nagekeken, schoongemaakt en compleet gemaakt door de vrijwilligers. En dat is allemaal netjes. En
Ze zijn ook met puzzels bezig en die worden inderdaad wel gecontroleerd of het inderdaad ook compleet is. Nou, allemaal te zien op onze website van loomedia.nl. En een heel mooi initiatief. En zeker na de bijdrage van de check van de Citybar kunnen ze weer een hele tijd verder.

Waarom doe jij mijn hart zo'n pijn? Waarom wil jij niet meer bij me zijn? Iedere keer dan denk ik, als ik kon, dan vloog ik nu naar jou. Om te zien of jij nog van

Ja, mooi nummer van Duo Nationaal. En dat werd aangevraagd door niemand minder dan Bart Lawaai uit Wezep. En dat was voor alle gasten in de Citybar. Het was niet helemaal de goede titel. Ja, kan niks doen. Stond niet in de computer, maar het was in ieder geval Duo Nationaal. Daarvoor Keep On Loving You van REO Speedwagon met 7 brieven aan Nianse daarvoor. Goed, het is inmiddels 2:15 geweest en dat betekent dat we nog een klein poosje te gaan, een paar minuutjes. En dan zit het er alweer op, helaas 2 uur, dan de 3 uur lange uitzending van mij vanaf 11 tot en met 2. En ja, het gaat heel snel, dat kun je niks aan doen. We gaan nog even wat erbij pakken, we hadden het over de vestingdagen die beginnen, dus woensdag. En er is ook een kleedjesmarkt. We hebben iemand van de organisatie gesproken en die... zijn ze wel teruggekomen op het eerste systeem. Want ze dachten met nieuwe mensen een nieuwe plannen te maken met de vestingdagen. Maar dat liep niet helemaal goed af. En het werd ook niet helemaal goed ontvangen. Want vroeger had je natuurlijk elke woensdag die 5 woensdagen met kraampjes. En ook kleedjesmarkt. Nou, en toen dachten ze van nou, de kraampjes is verouderd. Ik heb altijd al geroepen dat je dat gewoon moet doen. Want mensen verwachten dat gewoon ook lustig in Balmeran. Gewoon lekker laten lopen langs die kraam hoort erbij. En ook de kleedjesmarkt. Ze dachten daar wat anders over. Zijn er toch weer gelukkig weer op teruggekomen. En dat betekent dat elke vestingdag zeker de populaire kleedjesmarkt weer terugkomt. En daar beginnen ze dus aankomende woensdag mee. Alleen er is wel iets veranderd. Je kunt niet meer zo gaan zitten vanaf 's morgens 5 uur met een plekje op de stoep. Je moet tegenwoordig moet je even aanmelden, want anders kun je namelijk niet terecht. Dus zonder reservering is het dit keer niet mogelijk wat deelname betreft. Je moet je even aanmelden en dat is heel makkelijk. Het kost €5 en dat kan via de website van het Museum Elburg. En elke deelnemer krijgt een maximale ruimte van 2 meter. En nogmaals, het betalen, dat kost... De plekje kost €5 en betalen kan via de website. De deelnemers kunnen vanaf 8 uur de spullen komen brengen en dan duurt het tot 1 uur of 4 geloof ik dat ze mogen zitten. En dat gaat dus zoals gezegd aankomende woensdag gebeuren en dat is 1, 2, 3, 4, 5 keer. En dan is het weer voorbij, de vestingdagen. U kunt dus ook via onze site loomedia.nl kunt u even gaan kijken, want via een link kun je ook aanmelden. En dan weet u zeker dat u van uw spulletjes afkomt. Want als u eraan komt rijden, kan het niet terecht. Dan is de auto net zo vol als dat u kwam. Dus van tevoren maar even aanmelden bij het museum.

Rosse Abba met de Dancing Queen. En we gaan nog even terug naar het scorebord hier bij de Loe. Oftewel, de informatie. Ik kon net geen informatie terughalen, want de muis was kapot. Nou, bleek achteraf een batterij te wezen. Dus die heb ik wel even uit de afstandsbediening van de televisie gehaald. Voor degene die nog luistert en die vandaag nog komt, denk waarom doet die televisie niet? Nou, dat ligt aan de batterij die ik eruit heb gehaald. Dus dan weet je ervan. Voordat ik het schema van vandaag nog even bijpak, even nog een bericht. Want we vandaag, ik had het al over, hebben het programma vanavond WWW met Rob de Koning, Egbert Bos. En daar gaan we praten met iemand van het bestuur van de schaakclub. Keizer heet dat geloof ik, in Elburg. Want die hebben tegenwoordig een robot. Ja, u hoort het goed. Je kunt met een robot spelen, maar die gaat je ook, kan je ook les geven. Maar die kan ook een tegenstander wezen. Dus heel mooi. Mooi onderwerp ook vanavond in het programma WWW. Dan wat het programma betreft, morgen dan zijn we er uiteraard ook weer bij Driesje Smit. Die zal hier weer tot 9 uur wakker worden met de ochtendspits. Daarna, als het goed is, Bart van Dijk met het Muziekmuseum. Niet alleen morgen, maar woensdag en donderdag ook. En dan hebben we nog middag matinee en dan is het een topdag. Het was het natuurlijk sowieso al, elke dag is hier topdag. Maar morgen, dat is normaal met Gerrit-Jan Top, maar die is er helaas niet. Die is aan het bladen prikken bij de Vierdaagse van Nijmegen, want hij zit bij de EHBO. En traditioneel is hij dan de hele week daar aanwezig. Dus vandaar morgen dat Aad even zijn plaatsje inneemt. Dus morgen is een topdag met Aad Withaar. Tussen 2 en 4 uur. Daarna mooie muziek. En dan Ellen natuurlijk versus Rob. En dan hebben we nog Stemloos, Love Songs. Herhaling van het programma WWW met mooie muziek. Dus allemaal mooi en mooie programma's. En leuke muziek en mooie muziek. En alles wat er voorbij komt. En informatie natuurlijk. En u kunt ook alles volgen op onze site loopmedia.nl. Kan ook op de VRMG groep. En dan onder Botje Elburg natuurlijk. Goed, het zit erop. Ik zie al wel, de tijd is voorbij. Ik heb nog een 10 seconden en dan kan ik hem instarten. En dan is het weer het eind van het programma, middag matinee met EB. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren en alle mensen die ook al meegewerkt hebben vandaag natuurlijk, want het waren er nogal wat. We begonnen natuurlijk met Gijs van der Brink met zijn gedicht en daar hadden we natuurlijk Bertus van der Streek vanuit het Nijmegen, het Vierdaagse gebeuren. Gert-Jan Kassen niet vergeten, onze voetbalkenner en trainer met heel veel verstand van voetbal, kwam ook even langs om uit te leggen hoe de WK voorbij was gegaan. En ook niet vergeten natuurlijk Maarten Junte met zijn blik op de Tour de France. En vandaag dus ook weer een Tour. Vandaag was de rustdag, sorry. Morgen weer de Tour. En Rini Wolff natuurlijk allemaal in dit programma. Hartstikke mooi. Jongens, allemaal bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Ik zou zeggen, een hele fijne luisterdag bij Loe FM. En geniet van het weer en van de muziek. Dankjewel. Dan stop ik mee met het nummer dankjewel. Oftewel thanks. Van de formatie uit Volendam. BZN.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Andy Burnham is de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Koning Charles heeft hem beëdigd en hem gevraagd een regering te vormen. De 56-jarige Burnham volgt Keir Starmer op, die ruim 2 jaar premier was. Daarmee krijgt het Verenigd Koninkrijk voor het eerst sinds de jaren 50 een premier uit het noorden van het land. In 2017 werd Burnham burgemeester van Manchester en hij transformeerde die stad naar een van de snelst groeiende economieën van het land. Binnen Labour wordt gehoopt dat Burnham zijn succesvolle tijd in Manchester kan omzetten in een net zo succesvol premierschap. Over de Merwedebrug rijden nog steeds veel vrachtwagens. Een NOS-verslaggever telde tientallen vrachtauto's in een half uur. De brug bij Gorinchem is sinds zaterdag voor onbepaalde tijd dicht voor vrachtverkeer. Bij een controle kwam een verzwakte staalconstructie aan het licht. Door druk van zwaar verkeer kunnen de stalen platen van de boog vervormen. Rijkswaterstaat bekijkt nu hoe de brug ervoor staat. Voorlopig mag het andere verkeer er nog wel over, maar volgens Rijkswaterstaat is het echt nodig dat het vrachtverkeer omrijdt. AliExpress moet een boete van 550 miljoen euro betalen. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaak, merkkleding of gevaarlijke cosmetica. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. In de derde voorronde van de Champions League speelt NEC tegen Olympiakos uit Griekenland. De eerste wedstrijd is op 4 of 5 augustus, de return is een week later. Olympiakos werd afgelopen seizoen tweede in de Griekse competitie. NEC staat voor de eerste keer in de voorronde van de Champions League. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook is er steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
4: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie eist een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar tegen Corné H. Hij gijzelde tijdens zijn detentie in Vught 3 gevangenismedewerkers. H. zat daar op de psychiatrische afdeling na een veroordeling voor het gijzelen van mensen in een café in Ede ruim 2 jaar geleden. Hij ondergaat nu een behandeling in een TBS-kliniek. Het OM zegt een voorwaardelijke celstraf te eisen omdat het zijn behandeling in de war zou schoppen als hij daadwerkelijk de cel in zou moeten. In Turkije is opnieuw een burgemeester van de grootste oppositiepartij opgepakt. Bij een inval in het stadskantoor van İzmit werden tientallen mensen gearresteerd, onder wie burgemeester Hürriyet en haar echtgenoot. Ze worden verdacht van het vormen van een criminele organisatie, omkoping en manipulatie van aanbestedingsprocedures. Hürriyet zegt zelf onschuldig te zijn. Ze is niet de eerste burgemeester die wordt onderzocht of beschuldigd. De afgelopen 2 jaar zijn er meer dan 40 Turkse provincies en districten burgemeesters gearresteerd of afgezet. Veel van hen zijn net als Hürriyet tegenstander van president Erdogan. Andy Burnham is door koning Charles beëdigd als nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. De 56-jarige Burnham volgt zijn Labour-partijgenoot Keir Starmer op, die ruim 2 jaar premier was. Daarmee krijgt het Verenigd Koninkrijk voor het eerst sinds de jaren 50 een premier uit het noorden van het land. Andy Burnham komt uit Manchester, waar hij burgemeester was. Over de Merwedebrug rijden nog steeds veel vrachtwagens. Vanwege een verzwakte staalconstructie is de brug bij Gorinchem sinds zaterdag dicht voor vrachtverkeer. Rijkswaterstaat benadrukt dat het echt nodig is dat het zware verkeer omrijdt, omdat het staal anders kan vervormen. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook is er steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 tot 14 graden. Morgen iets warmer dan vandaag met wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Voor afrit Loenen 5 kilometer file met een kwartier vertraging. Op de A50 Arnhem richting Os gebeurde eerder bij Ravenstein een ongeluk. De weg is weer vrij, maar reken nog op een kwartier extra reistijd. En tot slot de A325, Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Ressen en Nijmegen 2 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133. Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV. En wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De transportbranche bekijkt of er juridische stappen mogelijk zijn vanwege de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtauto's. Rijkswaterstaat sloot de brug bij Gorinchem zaterdag af voor vrachtverkeer vanwege een zwakke staalconstructie. Transport en Logistiek Nederland noemt de sluiting vanuit veiligheidsoogpunt terecht, maar vraagt zich af of de overheid voldoende heeft gedaan om de sluiting te voorkomen. Vrachtverkeer moet nu omrijden, maar niet alle vrachtauto's houden zich aan het verbod. Er worden nog geen boetes uitgedeeld. Het Openbaar Ministerie eist een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar tegen Corné H. voor het gijzelen van 3 gevangenismedewerkers. Hij deed dat terwijl hij in Vught op de psychiatrische afdeling zat na het gijzelen van mensen in een café in Ede. Het OM eist een voorwaardelijke straf omdat het de behandeling die hij nu ondergaat in de war zou schoppen als zij de cel in zou moeten. In Turkije is opnieuw een burgemeester van de grootste oppositiepartij opgepakt. Bij een inval in het stadskantoor van Izmit werden tientallen mensen gearresteerd, onder wie burgemeester Hürriyet en haar echtgenoot. Ze worden verdacht van het vormen van een criminele organisatie, omkoping en manipulatie van aanbestedingsprocedures. De afgelopen 2 jaar zijn er meer dan 40 Turkse provincies en districten burgemeesters gearresteerd of afgezet. Veel van hen zijn net als Hürriyet tegenstander van president Erdogan. Rudy Garcia gaat niet verder als bondscoach van België. Zijn contract is na het WK voetbal niet verlengd. Garcia was 1,5 jaar trainer van de Rode Duivels. Op het WK schopte België het na een stroeve start tot de kwartfinales, waarin het verloor van de latere wereldkampioen Spanje. Het is nog niet duidelijk wie de opvolger van Garcia wordt. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 tot 14 graden. Morgen wordt iets warmer dan vandaag met wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A50 Arnhem-Oss. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De vier mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. In de nacht van zaterdag op zondag werd de buurt weer vrijgegeven door de politie. De politie heeft vandaag 27 mensen betrapt die met te veel drank op naar huis reden vanaf de Zwarte Cross. Dat meldt Omroep Gelderland. Er werden in totaal ruim 1400 mensen gecontroleerd. Van 1 iemand werd het rijbewijs ingenomen omdat het een beginnend bestuurder was die te veel had gedronken. Het is al jaren gewoonte van de politie om op de maandag na het festival in Lichtenvoorde een grote alcoholcontrole te houden. De transportbranche bekijkt of er juridische stappen mogelijk zijn vanwege de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtauto's. Rijkswaterstaat sloot de brug bij Gorinchem zaterdag af voor vrachtverkeer vanwege een zwakke staalconstructie. Transport en Logistiek Nederland noemt de sluiting vanuit veiligheidsoogpunt terecht, maar vraagt zich af of de overheid voldoende heeft gedaan om de sluiting te voorkomen. Vrachtverkeer moet nu omrijden, maar niet alle vrachtauto's houden zich aan het verbod. Er worden nog geen boetes uitgedeeld. Een dag na de 1-0 overwinning op Argentinië is het Spaanse nationale elftal weer thuis. Vanavond wordt het team gehuldigd in Madrid. Verwacht wordt dat daar 1 miljoen mensen op afkomen. Voor die tijd staan nog een bezoek bij het Spaanse Koningshuis en premier Sanchez op het programma. Het weer nog tot besluit droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A27 Utrecht-Almere. Tussen Hilversum en Eemnes is de vertraging 10 minuten. En op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06-209-90800.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
5: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Weijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
4: Lou FM heeft dit programma eerder uitgezonden. U luistert naar een herhaling.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jon van Kam met het NOS Journaal. In de Italiaanse stad Bologna zijn mensen de straat op gegaan nadat een man gisteren overleed tijdens een gewelddadige arrestatie. De politie was afgekomen op een melding over iemand met een psychose. Een man van 43 droeg zich agressief en had een geparkeerde auto beschadigd. Op beelden is te zien hoe agenten op de man zitten terwijl die meerdere keren om hulp roept. Kort daarna blijft de man bewegingsloos op de grond liggen. Beelden leiden tot verontwaardiging en protesten in Italië. Demonstranten vergeleken de zaak in hun protesten met die van de Amerikaan George Floyd in 2020. De vier mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. In de nacht van zaterdag op zondag werd de buurt weer vrijgegeven door de politie. Een van de grootste drugsbazen van Mexico is in Amerika veroordeeld tot levenslang. Ismael Zambada, bijgenaamd El Mayo, werd 2 jaar geleden opgepakt. Hij is een van de oprichters van het Sinaloa-kartel. Dat bekend staat als een van de machtigste Mexicaanse criminele organisaties. Ze smokkelen onder meer cocaïne naar de VS en Europa. De andere oprichter van het Sinaloa-kartel, El Chapo, werd in 2019 al veroordeeld tot levenslang. De voormalige Engelse voetballer en trainer Kevin Keegan is overleden. Begin van dit jaar werd bij hem kanker vastgesteld. Keegan won 2 keer de gouden bal als beste speler van Europa. Hij was onder meer succesvol bij Liverpool en het Duitse HSV. Ook was hij trainer van Manchester City, Newcastle United en het nationale elftal van Engeland. Kevin Keegan was 75. Het weer droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitensondering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133. Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 0525 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A27 Utrecht-Almere. Tussen Hilversum en Eemnes is de vertraging 10 minuten. En op de A325 Arnhem-Duitse grens bij Nijmegen 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is WWWW, een praatprogramma over actuele zaken in Elburg en omgeving. Luister naar Wat Wij Willen Weten op Loe FM.
1: Ja, goedenavond inderdaad, WWWW. Achter het glas zit Egbert, die doet de techniek en die gaat ook heerlijk meepraten en al dat soort dingen meer. We hebben een zwaar onderwerp vandaag, we hebben een onderwerp schaken. En degene die op Blue Media heeft gekeken en gezien, heeft ook inderdaad het filmpje alles gezien van dat er in Elburg echt een schakenrobot is. En daar hebben we voor in de uitzending zitten in de studio Willem van der Hulst, is het? Of van de Hulst? Der Hulst, sorry Willem. We gaan er een hele hoop over horen, maar voordat we daarmee beginnen nog eventjes de WK voetbal. Dat is het laatste wat we erover hebben, denk ik echt. Heb jij gisteravond nog gekeken?
2: Ja. Ja, maar ik had wel een groot Facebook, zeg, iemand was 60 en ik zeg, nou wat er gebeurt, moeten we even een beeldscherm neerzetten. Dat hadden ze inderdaad, want er waren meer mensen die wouden het zien. Kijk, ondanks dat het Nederland niet is, wil toch iedereen weten of nu Argentinië gaat winnen van Frankrijk of van Spanje, snap je? Dus iedereen was wel nieuwsgierig. En de algemene mening is ongeveer wel dat iedereen het Spanje gunt en ook wel mensen Messi, alleen Argentinië niet, zeg maar.
1: Maar Messi is ook een beetje achterhaald.
2: Ja, weet ik, maar ik vind hem wel...
1: Ik heb dat even in het laatste... De helft, ik heb er helemaal geen verstand van, maar die schokt alleen maar over het veld heen en weer.
2: Ja, hij valt zowat over de veters.
1: Ja, dus hij is een goed is het allemaal, maar dus dat...
2: Nee,
1: dat,
2: het is afgelopen.
1: Er zijn twee dingen die hem opvielen. Het was na aflopen dat ze met elkaar een ruzie gingen maken. Ik denk van waar slaat dit op? Dat is jongens, hoeveel krijgen die gasten per jaar?
2: Ja. Het was ook spannend nog wat Trump ging doen, want die had alle eisen tegen Spanje.
1: Nou ja, het tweede wat ik wel opviel is dat Trump stond ook bij de prijsuitreiking. En die was niet weg te krijgen van het podium. Nee. Die voorzitter probeerde een beetje weg te halen. Maar goed, dat zijn de twee dingen. Heb jij de halftime, hoe heet dat, de pauze nog gezien?
2: Nee.
1: Oké, dat heb ik ook niet gezien. Maar goed, dat is... Maar het is weer gebeurd.
2: Ja, zitten we op. Nou, we kunnen ons concentreren op de Tour de France nog een week.
1: En ik begreep vanmiddag dat we een prijs als Nederland gewonnen hebben.
2: Waarmee?
1: Het Nederlands team, die heeft de prijs de eerlijkste...
2: Oh, bij de voetbal bedoel je?
1: Ja, bij de voetbal.
2: De Fair Play prijs, ja.
1: Fair Play prijs.
2: Ja, maar dat kan ook niet anders als je maar een paar wedstrijden voetbalt.
1: Je kan geen oorlog maken, nee. Dat is, we gaan even muziek luisteren. Het is een wonder.

0: Ja, luisteraars. Het is een wonder van Daan Winners, zegt dat is een heel oude Egbert. Waar heb je die vandaag gehaald?
1: Ja, gewoon intikken dat het een wonder is. Want het gaat hier om een schaakcomputer. Of een computer, niet een robot. Dus,
0: ja, oké, okay, inderdaad.
1: Ik denk, dat is toch een wonder. Ik heb het gezien hoe die zelf ook dingetjes neerzet. En zo.
0: Ja, dat is een filmpje. Ja, luister, nou, je hoort al. We gaan met Willem van der Hulst praten over, over de schaakclub Elburg. En ja, daar, sinds kort is daar een hele mooie machine gekomen. Dat is een schaakrobot en die gaat je leren schaken, denk ik. Willem, vertel eens.
2: Ja, dat klopt. Via de media kwamen we erachter dat deze schaakrobot beschikbaar werd voor de Nederlandse markt. Mm-hmm. In Rotterdam werd de eerste schaakrobot ingezet voor zowel de vereniging als voor schaakles op de basisschool in Rotterdam. En ik vond het zo'n fantastisch initiatief. Ik dacht, hey, ik moet instappen. Dit is ook iets voor Elburg, voor onze schaakclub Caissa. En wij gaan uitvinden wat we daarmee doen. Dus we hebben een plan gemaakt en we zijn van start gegaan.
0: We zijn de tweede in Nederland?
2: Ja, na Rotterdam zijn wij in Elburg de tweede schaakvereniging in Nederland die gebruik maakt van deze bijzondere schaakrobot.
0: Hebben jullie zoveel geld? Want dan moet een gigantische investering wezen.
2: Nou, het valt mee. Ja? Gelukkig omdat de gemeente Elburg een mogelijkheid heeft om een bepaalde subsidie te verrijken bij bewegen, bij activeren, bij welzijn en dergelijke. Daar hebben we een plan toe ingediend en daarom is deze robot
0: betaalbaar.
2: Betaalbaar. En de rest van de kosten die gepaard gaan bij de aanschaf van deze robot, die komt voor rekening van de schaakclub zelf.
0: Mooi. Heb je al zielig gaan, Egbert?
1: Ja, ik heb een filmpje gezien, maar ik word ook enthousiast.
0: Is dat zo?
1: Ja. Nou, ik had ook even met meneer Van der Hulst net in een voorgesprek over. Als zo'n robot nu even niet in beeld komt, zeg maar, wie denkt dan in de laatste paar jaar over schaken, snap je? Je ziet van alles, voetbal, je bent er eigenlijk een beetje. Ik wist van het bestaan, want Gerrit Kroneman, die bij ons gewerkt hebt, die zat ook heel leven daar al bij. Die, trouwens, die naam, wat houdt dat in? Caissa, wat betekent dat?
2: Caissa is ontleend aan een benaming die staat voor godin van het schaakspel.
1: Oh, vandaar.
2: In die zin wordt Caissa genoemd. Ja. En in Nederland hebben we meerdere plaatsen waar, en dus ook schaakverenigingen, waar deze naam wordt gebruikt.
1: Oh, mag dat wel?
2: Ja, dat mag.
1: Nee, maar raak je toch in de war en zeggen, nou, we moeten in Caissa. Dan gaan ze naar Friesland. Terwijl ze
2: Caissa, want wij noemen het gewoon Caissa Elburg.
1: Oh, zo.
2: En zo heb je ook een Caissa Eenhoorn of Caissa Amsterdam. Ja. Of, enzovoort.
1: Ja. Nee, maar ik bedoel, die robot zet de boel weer op de kaart. En het is ook leuk. Ik heb het ook gezien. En die robot heeft dus heel veel functies, zoals ik het al begrijp. Die kan dus ook lesgeven, kan ook partijen geven, dit en dat. En, maar ik had dus even bij de geschiedenis, want misschien is dat ook wel even leuk. Jullie zijn in 72 opgericht.
2: Ja, in 1972 is Caissa opgericht in Elburg en wel bij De Haas. Oh. Daar is de vereniging begonnen met een zestal leden, waaronder Dirk Bijl bijvoorbeeld, waaronder Gerrit Wijnen. Waaronder Wijnen senior, ik ben even zijn voorletter en zijn voornaam
1: kwijt. Er staat hier Egbert.
2: Ja, dus op die manier zijn wij begonnen. En in 1974 zijn we naar het buurtgebouw gegaan in Oostendorp. En twee jaar later zijn we daar doorgestroomd naar het Huiken.
1: Ja.
2: En daar zitten we
0: daar
2: nog steeds.
0: Daar zitten we nog steeds,
1: Ik zie ook, want ik heb er even bij gepakt, jullie site. En over de geschiedenis. Er werd een samenwerkingsverband afgesproken met de schaakclub Oldebroek. Is dat dan nog zo? Of is Oldebroek weer apart?
2: Nee,

0: In 1974 is de schaakclub in Oldebroek is opgeheven.
1: Ja.
0: Rond die tijd hadden we ook in het Harde trouwens een aparte schaakclub. Dat was Dito.
1: Ja.
0: En die heeft het ook niet volgehouden. Dus in Elburg hadden we nog maar één schaakvereniging over.
1: Oh, zodoende.
2: Maar als ik ook schaakverenigingen praat, over hoeveel leden praten jullie dan? Geef eens een idee.
0: Nou, bij de jeugd momenteel, maar dat is erg aan het groeien. We begonnen 2 jaar geleden met 6 kinderen.
2: Ja.
0: En momenteel zitten we op 14, 15 kinderen die ook iedere week aanwezig zijn.
1: Ja.
0: En je merkt ook dat vanuit, niet alleen vanuit Elburg, maar ook uit omliggende gemeentes, mm-hmm. Kinderen komen schaken in Elburg. Dus vanuit Dronten, vanuit Nunspeet, vanuit Oldebroek.
2: Maar
0: dus,
2: betekent dat er dan geen schaakverenigingen hier in de omgeving liggen?
0: Dat klopt. De schaakverenigingen in onze omgeving hebben het niet vol kunnen houden. En
2: En waarom hebben jullie het wel vol kunnen houden?
0: Nou, ik denk dat, we hebben flink ons best gedaan. En we zijn heel erg actief geweest in de afgelopen decennia. We hebben nationale kampioenschappen georganiseerd. We hebben grootmeesters uitgenodigd op tal van toernooien. Ja. We hebben op scholen, hebben we decennia lang, en dan moet je denken aan meer dan 40 jaar, hebben we les gegeven. Af en toe met een pauze ertussenin, omdat we gewoon onvoldoende mensen hadden om die lessen te kunnen geven.
2: Ja,
0: maar de belangstelling is altijd geweest en altijd gebleven.
2: Oké. Okay. Ja. Maar je gaat nog even over, je hebt nu op dit moment 15, 16 jeugdleden. Nou, dat is heel wat natuurlijk. Zeker verdubbeld al, meer dan verdubbeld. Ja. Maar seniorleden, waar praat je dan over?
0: Seniorleden, er zijn momenteel 17, 18 seniorleden. Okay, ja. Dat is ook niet al te veel, dus we moeten echt ons best blijven doen. We zien ook, zoals in meerdere verenigingen, dat de vergrijzing een rol speelt en gaat spelen. Dus onze oudjes, waar ik mezelf ook onder schaar, die lopen op hun laatste benen.
2: We gaan straks even over de schaakrobot praten. Maar het fenomeen robot, dat trekt wel nieuwe leden, denk ik. Zeker in de jeugd.
0: Dat verwacht ik wel. Ja. Want we merken in Rotterdam dat daar de basisscholen meteen aan de bel hebben getrokken. Van, hey, kom je ook bij ons? En wanneer kan je bij ons komen? Enzovoorts. En dat gaan we dadelijk ook in Elburg zien. Dat diverse basisscholen, oftewel vanuit hun richting of vanuit onze richting, beroep gaan doen op het demonstreren, het introduceren van de schaakrobot.
1: Ja, het is mooi. En vooral omdat die ook is instelbaar. Hè? Dus iemand die zeg maar topniveau, daar kun je hem op instellen. Iemand die net begint of het helemaal niet snapt of zo. Daar je toch.
0: Ja, het heeft een enorm bereik. Het begint bij een rating, om dat zo te noemen. Dat is een sterkte indicatie van 200. Ja, wat houdt het in? Dat wil zeggen een absolute beginner. Die niet eens de spelregels kent. Dat kun je gewoon invoeren in die robot. En die robot die maakt betrokkenen wegwijs. Maar je kan hem ook instellen, stapsgewijs, tot en met een internationaal meester- en grootmeesterniveau.
1: Oh ja.
0: Dat zelfs Nederland overstijgt. Dus de sterkste schaker van Nederland, Giri.
1: Die verliest.
0: Die verliest van hem.
1: Oh ja?
0: Ja.
2: Dat staat van tevoren al vastgesteld.
0: Ja. Dus,
1: onbegrijpelijk hè?
0: Ja, dat is onbegrijpelijk.
1: Ik snap er niks van. Even.
2: We gaan de muziek luisteren. Play the game.

0: En we praten met Willem van der Hulst van de Schaakclub. Elburg en waar we hem uitgenodigd hebben. En op zich hadden we al eerder Schaak kunnen uitnodigen. Maar ja, komt niet zo op ons pad. Maar nu komt wel ons pad. Want er staat gegevenlijk een hele mooie afbeelding. En er staat een schaakrobot. En dan zou ik denken van nou, ik zie als robots bij een restaurant zien. Ze is met Chinezen. Nou, hier in Elburg hebben ze niet. Maar goed, die Chinezen zien ze vaak rijden heen en weer. Maar dit is een robot die gewoon stilstaat.
1: Hij staat stil. Hij beweegt alleen met zijn arm. Ja. En pakt de schaakstuk op. Hij als tegenzet op het bord wil hebben.
0: Een van de dingen vroeger, want ik heb vroeger ook veel geschaakt, maar ik ben ermee gestopt, want ik vond dat lange wachten vond ik helemaal niks. Maar goed, dat zit een beetje bij karakter, denk ik. Maar ik heb even een filmpje gevuld bij jullie, maar hij hoeft helemaal niet veel na te denken. Die Roro, die gaat razend snel.
1: Ja, je kan de tijd natuurlijk instellen. Ja. Je kan de sterkte instellen. Dus je kan alle niveaus en alle mogelijkheden invoeren. Ja. Waardoor je datgene kunt bieden.
0: Juist, je moet even je koptelefoon opzetten. Want Egbert gaat ook weer wat vragen stellen.
2: Nou ja, goed, vragen stellen. Ja, nee, ik heb jammer genoeg een heel voorgesprek gehad. Dus ik weet de meeste antwoorden. Dus ik moet me nu even tactisch in.
0: Je moet echt.
2: Ik moet even net doen of ik nergens vanaf weet. Dus dan gaan we nu even opnieuw beginnen. Even serieus. Ik zag dat die robot. Maar heeft hij dan geen been of zo? Alleen maar een arm? Of wordt hij vastgezet op een tafel? Of hoe is dat?
1: De robot die heeft een scherm. Waarop je kan zien wat de situatie op het bord is. Dus hoe de stand van het stuk is. Naast het fysieke overzicht dat je ook natuurlijk hebt. Met je stukken en je schaakbord. Daarnaast heeft hij een arm. Waarmee hij stukken kan verplaatsen. En hij heeft een laserlens. Dus een oog waarmee die heel nauwkeurig, en dat is op 1 millimeter nauwkeurig, kan bepalen waar alle stukken staan en wat de situatie per moment is.
2: Ja, maar ik bedoel, hoe zit hij vast? Dat hij niet omvalt met die armen, zit er een beugel aan de tafel of zo?
1: Want nee, het is gewoon een soort standaard.
2: Hij valt niet voorover?
1: Hij valt niet voorover. Nou, je zet hem gewoon als een beeld neer. Als een robot zet je hem neer. Mm-hmm. En hij gaat zijn gang en reageert op datgene wat hem opgedragen wordt. Ja,
2: heeft hij één arm of heeft hij er nog één om wat te drinken? Of
1: nee, hij heeft maar één arm. En die is bedoeld voor de stukken.
0: Ja. Nou, is het veel mooier. Als jij verkeerd onrechtmatige handelingen doet, dan zegt hij de computer het ook.
2: Ja. Nee, ja, het is uniek. Ik vind het hartstikke mooi. Ik zou zo weer enthousiast worden. Trouwens, er was ook nog iets unieks bij jullie in de vereniging, las ik net. En er staat niemand anders als B. Wijnen. Is dat Bertus Wijnen?
1: Bertus Wijnen, ja.
2: In 1977, toen plaatste hij was een analyse gemaakt over een schaakdiagram. En dat was een première, had hij in de Elburg krant laten plaatsen. Een schaakbord en de schaakstukken moeten van een velletje worden gepeuterd. En dat hij liet zien hoe dan een Chileense partij tegen Groenendaal gespeeld werd. Dat was op zich wel een uniek gebeuren.
1: Ja, dat klopt. Het was heel amateuristisch, zoals we in de 70er jaren werkten. En we moesten van een velletje, moesten we inderdaad de schaakstukken afpulken. En die moesten we op een schema, een diagrammetje zetten. Ja. En dat naar Roel Schaar van de krant sturen. Ja. En zo werkte dat toen.
2: Ja, mooi is dat, hè?
1: Ja.
2: Ja, we hadden het over Dirk Bijl. Die kende ik zelf goed. Dat is de vader van Marco Bijl. Hè?
1: Ja.
2: En die was eigenaar van restaurant De Vispoort. Niet De Vismarkt, Vispoort.
1: Klopt.
2: Ja, en die heb ik ook heel vaak zien schaken. Maar toen ik hem leerde kennen, was natuurlijk al een stuk jonger als hem. Zat hij toch wel in een rolstoel of had hij de MS-ziekte volgens mij.
1: Ja, dat klopt.
2: Maar u hebt hem ook nog voor die tijd dat hij wel goed was, want ik heb die man.
1: Ja, vanaf 1974 heb ik hem leren kennen.
2: Was gelijk al lid ook.
1: En we namen hem overal mee naartoe. Het was ook een hele sterke schaker.
2: Ja.
1: Alleen hij was natuurlijk fysiek beperkt om datgene te doen wat bij een schaakpartij hoort. En dus het noteren. Het indrukken van de schaakklok. En het verplaatsen van de stukken.
2: Ja, daar wou ik ook gelijk eens even een vraag over stellen. Want ik zie elke keer als er een zet gezet wordt, dan slaan ze op zo'n bel. Maar dat blijkt helemaal geen bel te wezen. Maar in ieder geval, wat gebeurt er eigenlijk? Want waar is dat voor nodig? Want je kunt toch ook gewoon zeggen van nou, de ene schaakmat en de andere heb gewonnen of verloren of zo. Of gaat het helemaal niet om de schaakmat zetten?
1: Het beheersen van de bedenktijd, de eerlijk verdelen van een gelijke bedenksituatie wordt ingesteld op een klok. En naarmate je tijd nodig hebt om een bepaalde zet uit te gaan voeren, neemt die bedenktijd af. Oh. En als je uiteindelijk alle toegewezen tijd hebt verbruikt, ja, dan verlies je ook de partij. Dus je kan niet alleen in materieel opzicht, of door middel van opgeven, of door middel van het mat zetten.
3: Ja, ja. Dat wist ik helemaal niet.
1: Nee,
3: maar dat,
1: een partij beslissen.
2: Nee, dat vond ik ook interessant, want ik had hem al iets voorbereid, omdat ik dat ook al vroeger toen. Ik denk, nou, nu snap ik ook een beetje hoe dat zit met zo'n klok.
3: Dus je hoeft niet alleen van je verliezen te verliezen, maar van je tegenstander te verliezen, maar je kan ook vanwege tijd verliezen.
1: Ja, als je te veel tijd gebruikt, dan kan je door de vlag gaan, noemen ze dat. En dan heb je ook verloren.
2: Maar als je voor staat, ook al verlies je tijd, dan kun je nog winnen. Toch? Dus stel je voor dat je de lopen weg hebt en nog een paar hoge stukken, of wordt die stukken niet geteld?
1: Nou, het is natuurlijk van belang dat je een bepaald materieel voordeel hebt, maar het kan zijn dat je, wanneer je in een minderheidspositie verkeert, dus achterlopen in materiaal, dat je dan toch een zodanige stelling hebt dat je de partij kan winnen of terugkomen in een gelijkwaardige stand.
2: Ja, maar degene die dus als eerste de eindtijd heeft bereikt, die heeft sowieso verloren dan? Of?
1: Ja, de tijd is uiteindelijk altijd beslissend. Als jij door de tijd gaat, heb je te lang nagedacht.
3: Stop.
1: En dan is het einde partij.
2: Oh, dat heb ik ook nooit geweten. Nee. Ik dacht altijd dat je schaakmat moest staan en dan.
1: Dat hoeft niet.
2: Maar ja, als je dat niet doet met zo'n tijdklok, kun je er ook 14 dagen bij gaan zitten natuurlijk.
1: Ja, we hebben een tijd gehad dat om 12 uur 's avonds, dus na 4 uur spelen, nog geen beslissing hadden.
2: Ja.
1: En dan werd de partij afgebroken en dan moest degene die aan zet was, die moest een zet afgeven en die in een envelop stoppen. Die werd dan verzegeld en aan de wedstrijdleider gegeven en op een nader te bepalen tijdstip en datum werd de partij voortgezet. Maar ja, dat vonden we een hele toestand.
2: Ja.
1: Dus dat is vereenvoudigd door ieder krijgt zoveel tijd. En heb je die tijd verbruikt, ja, dan houdt het op. Dus een partij wordt altijd beslist om, als je om 8 uur begint.
2: Ja.
1: En je hebt afgesproken, ieder krijgt 2 uur. Dus in totaal 4 uur. Dan is om 12 uur, is hoe dan ook, er een beslissing.
2: Ja. Dan moet je gewoon stoppen.
1: Ja, dan moet je gewoon stoppen.
2: Maar val je dan na 4 uur niet in slaap?
1: Nou, gezien de...
3: We kennen voorbeelden.
1: De duur van de partijen. 4 uur, dat is een... fysiek gezien is dat een enorme opgave. En we merken dat ook. Ook naarmate de deelnemers bij denksportverenigingen ouder worden, gaat dat meespelen, omdat 4 uur, dat is echt een aanslag op je brein.
2: Ja, ja.
3: Maar als ik even naar andere sporten ga kijken, de laatste 10, 15 jaar zijn er steeds meer situaties bij andere sporten dat je zo gecreëerd wordt dat die sporten gewoon korter zijn en meer beslismomenten en dat soort dingen. Door jullie dat ook schaken? Ja, dat 3-4 uur schaken. Dat is
1: klopt inderdaad. Binnen het schaken zijn er meerdere mogelijkheden om tot andere afspraken te komen dan de klassieke
2: 2 uur.
1: 2 uur. Per speler, dus 4 uur per partij. En dat is gewoon snelschaak. Je kan bijvoorbeeld afspreken 3 minuten ieder.
3: Nou, dat is ook veel leuk voor de toeschouwer.
1: Of 5 minuten ieder, of 10 minuten ieder, of een half uur ieder. Ja. Dat kan.
3: Ik heb vroeger in Velsen gewoond en dat was vlak bij Wijkenzee. En daar had je het hoge ovens
2: toernooi. Ja.
3: Toernooi in de Moriaan. En daar heb ik vaak rondgelopen. Ik vond het heel leuk, heel fascinerend. Maar ja, er zat geen snelheid in. Dat is echt ongelooflijk, is dat. En daar moet je toch al schaken. Ja, als je inderdaad zegt, ik ga korter, dan voor het publiek is het veel leuker allemaal, denk ik.
1: Ja, het is een... Als je als toeschouwer, als leek, naar zo'n schaakpartij kijkt. En dan ook nog gedurende een aantal uren. Ja. Dan denk je, hoe houden ze het vol? Wat gebeurt hier? Er gebeurt helemaal niks. Je zit alleen maar te kijken.
2: Ja, en je zou
1: maar je zit gewoon te rekenen. Je zit plannen te maken. Je zit te controleren. Want je moet zelfs je eigen denken moet je kritisch nakijken. Denk je van, hey, dat is de oplossing. Maar je gaat het toch nog een keer proberen.
2: Je praat met jezelf, zeg maar.
1: Ja, en je denkt niet alleen aan je eigen mogelijkheden. Maar je gaat ook denken aan de mogelijkheden van je tegenstander.
2: Ja.
1: Want in iedere situatie, na iedere zet in de partij, komt er een situatie die beoordeeld moet worden van, wat zijn de mogelijkheden voor beide kampen? De witte en de zwarte kamp.
2: Ja, dat is niet niks. Die robot die kan dus in principe alles. Ik denk dat het, als je dat, zeg maar, jullie zitten in het huiken. Maar als je met zo'n robot aan het spelen bent, dat er eerdere mensen dan eens even een kijkje gaan nemen van, wat doet dat ding, weet je wel? Als dat jullie met z'n tweeën, jij zit met Gerrit, zeg maar, 4 uur tegenover elkaar. Ja, dan zie ik een half uur, kom ik even vanaf de bar nog eens even een keer kijken. Maar dan houdt het zo'n beetje op ook, denk ik.
1: Ja, maar het is ook eigenlijk de bedoeling, we moeten dat beleidsmatig nog even uitpluizen. Mm-hmm. Maar dat we de robot, de schaakrobot, gewoon als PR-middel inzetten van, kijk, dit is ons nieuwste lid, hè, schaakrobot. Hij doet gewoon mee met de onderlinge competitie van zowel de jeugd als de senioren. En dit kan die. Kijk maar even. En dan heb je maar even nodig van, hey, je ziet een armpje bewegen. Ja. Je ziet zijn ogen knipperen.
2: Oh ja.
1: Je hoort hem aanwijzingen of adviezen geven. Maar op dit moment nog steeds in de Engelse taal. Dus we moeten, als we bijvoorbeeld met kinderen werken, dan moeten we iemand erbij hebben die even aan de kinderen uitlegt van, dit zegt de robot, dit bedoelt hij.
2: Ja, en misschien kwam hij nog in het Nederlands, had u het over, hè?
1: Ja, ik ben bezig geweest via de Nationale Schaakbond en de Europese Schaakbond om de Nederlandse taal in te voeren in deze robot. Want ik was erachter gekomen dat de fabrikant van deze robot in China bezig is met naast de Engelse taal ook de Poolse taal en de Franse en Duitse taal in te voeren. En toen heb ik gevraagd, van, als jullie toch bezig zijn met dat project, vooral de Nationale Schaakbond, KNSB, jongens, praat eens even met de hogere niveaus. Neem meteen die Nederlandse taal mee voor zowel de Nederlandse markt als voor de Belgische, de Vlaamse markt.
2: En op Curaçao.
1: Ja, Curaçao enzovoort.
3: Voor de techniek hoeft er geen enkel probleem mee te hebben. Met AI en al soort dingen meer. Dus dat,
2: Het is wel bijzonder. Nog even over die schaakclub. Je zei in het begin al van, ja, er zijn heel veel plaatsen waar het dan toch allemaal opgegeven is. En Rob zei het al, dat is toch wel uniek, hè, dat jullie al 40 jaar of langer nog zelfs. Of 40 is het.
1: 52
2: al, ja. Zo lang volhouden. Maar dat heeft misschien ook wel met het enthousiasme van de voorzitter zelf te maken. Want je bent natuurlijk je hele leven al voorzitter, volgens mij, van die club.
1: Nou, ik ben maar 9 jaar voorzitter geweest. En voor de rest ben ik altijd bezig geweest met de jeugd. En tussendoor heb ik wat wedstrijdleider gedaan.
2: Maar je hebt nu geen voorzitter meer dan?
1: Nee, ik doe het randgebeuren. Ik laat met name een aantal mensen binnen de vereniging ook ervaring opdoen in tal van bestuursfuncties. En ik blijf aan de zijlijn staan en voer de mogelijkheden op, zoals de invoer van deze schaakrobot.
2: Ja. Dan is het nog over competitie betreft. Je hebt natuurlijk individueel, maar ik zag ook ergens dat er een soort teams zijn waar een viertal in zit. En die deden mee aan de Nederlandse snelkampioenschap in Beverwijk. En daar staat ook bij, die promoveren naar een tweede klasse. Dus er zijn ook de verschillende klassen divisies, zeg maar.
1: Ja.
2: Ook individueel?
1: Je hebt regionaal heb je klassen. Wij spelen in dit verband in Midden-Nederland, om dat zomaar eens te noemen. Men noemt dat de SOS-competitie. Nou ja. Ik zal niet al te ingewikkeld erover doen. Maar dat is een regionaal plus kampioenschap. Dus verdeeld over diverse provincies. En daar spelen we in de tweede klasse. En daar is het hoogste niveau is daar de hoofdklasse.
2: Ja, maar dan praten we dan over... Hier staat zo'n viertal, dus ik snap niet helemaal goed. Dat is toch niet individueel dan? Of?
1: Nee, dat is in de historie geweest van de vereniging. Er is een moment geweest, in de tachtiger jaren... met onder andere Har van der Maat.
2: 78.
1: Ja. En die hebben toen een viertal afgevaardigd... en die hebben een behoorlijk resultaat daar toen gehaald. Ja.
2: Okay.
3: Maar even die competitie, SOS-competitie zitten jullie dan in. Hoe zit dat dan? Dan ga je met een team ergens naartoe?
1: Je kan in die competitie kan je ook nog inschrijven in viertallen competitie.
3: Ja?
1: In zestallen competitie. In achttallen competitie. Maar een tientallen competitie.
3: Maar viertallen competitie gaan er vier leden van jou... Oké. En wie bepaalt dan waar je de aantal keren die je gewonnen hebt, ga je een hogere?
1: Nou, je hebt een vaste competitieindeling, zoals je dat bij het voetballen ook hebt. Dus die tegen die enzovoort, wordt een rooster gemaakt. En spelen wij bijvoorbeeld tegen Meppel. Of we spelen tegen Zutphen. Of we spelen tegen Apeldoorn. Of,
3: maar die wedstrijden, dat is fysiek. Dus dan ga je naar Meppeldoorn. Het is niet zo dat het over het internet gaat. Dat kun je morgen ook natuurlijk doen.
1: Dat is een separate ontwikkeling. Ja, ja. Online spelen, dat kan individueel. Ja. Maar dat kan ook zelfs in clubverband.
3: Ja, ja. Het wordt steeds mooier. Echt. We gaan deze muziek luisteren. Play Me van Neil Diamond.

0: Ja, ik vroeg net even aan Egbert of Neil Diamond nog leeft. Want die heeft geweldige muziek. Maar hij is 85, begrijp ik.
1: Ja, hij is 85, maar hij heeft al wel vanaf 2018 een Parkinson. Okay. En dat gaat wel natuurlijk de verkeerde kant op. Ja. Hij treedt niet meer op. Maar hij blijft nog wel muziek schrijven en opnemen, heb ik begrepen. Dus,
0: leuk. Ja, luister, we gaan de laatste 10 minuutjes in met Willem van der Hulst over de schaakclub en de schaakrobot. Even een paar dingetjes. Het bestuur. Jij bent voorzitter geweest vroeger. Hoe ziet het bestuur er nu uit? Wie is nu het bestuursleden?
2: We hebben momenteel een interim voorzitter. Dus Jan Zwartjes. Okay. Die komt uit Epe. We hebben een nieuwe beoogde voorzitter. Nou, hij is al goedgekeurd door de vergadering. Dat is Mark Dekker. Dat wordt de nieuwe voorzitter komend seizoen. Dan hebben we nog een penningmeester, dus Jacob Kroeze.
0: Dat is de belangrijkste man, hè, penningmeester.
2: Heel belangrijk, want zonder centen ga je failliet en dan moet je ermee stoppen. Ja. En dan hebben we de secretaris, Fred Keizer.
0: Oké.
1: Okay. Mag ik even wat vragen over die penningmeesterschap? Ja, niet over de penningmeester zelf, maar wat is de contributie en kun je dat allemaal betalen? Want je zult ook huur moeten betalen bij het huiken en nu weer een robot gekocht. En ik denk dat het niet echt de hoofdprijs gaat kosten om lid te worden.
2: Nee, wij zijn als vereniging zijn we een van de goedkoopste verenigingen in Elburg. Dat geldt niet alleen voor de contributie zelf. Maar het geldt natuurlijk ook van, ja, wat heb je nog meer nodig als je lid wordt van een vereniging. Mm-hmm. Nou, bij het schaken is dat simpel. De schaakclub heeft schaakborden, schaakstukken en deze robot. En verder allerlei opleidingsmateriaal om de mensen wekelijks te voorzien van
1: Je hoeft zelf geen materiaal te kopen, zoals voetbalschoenen.
2: Nee, helemaal niks. Geen kleding.
1: Maar ja, ze komen toch wel in de kleding aan, neem ik aan.
2: Ja, dat wel.
1: Ja. Maar wat kost een lidmaatschap? Ja?
2: Bij de senioren op dit moment €120. En bij de jeugd kost dat €50.
1: Een tientje de maand dus.
2: Ja, dat kost bijna niks. En we zijn nu zelfs bezig om te kijken of we dat bedrag nog iets naar beneden kunnen brengen.
1: Oh.
2: Naast de bestaande regelingen die men heeft voor mensen die het wat moeilijker hebben op financieel gebied. En die kunnen we via een regeling een bijdrage krijgen. Dus dat gaat allemaal wel lukken.
1: Maar goed, die opbrengst, ik heb heel snel uitgerekend. Dat levert niet totaal heel veel op voor zo'n vereniging. Hoeft in principe misschien ook niet. Maar je moet wel met huik afrekenen. Dus valt dat mee, de prijs, huur?
2: Nou, wat ons heel erg meevalt, dat is de hoogte van de zaalhuur. Dat is zeer betaalbaar, vind ik. Dat is een hele mooie prijs die de stichting vraagt voor de huur van het huiken. Er is alleen een maar, vinden wij als schaakvereniging. En vooral als je de hele avond van 6:15 s'avonds tot middernacht bezig bent met schaken, dan gebruik je wel eens een kop koffie of misschien nog een drankje erbij in de derde helft. En dat gaat toch in de papieren lopen, want de prijzen die zijn behoorlijk gestegen in de horeca in het algemeen.
0: Maar je mag je eigen drank meenemen?
2: Nee, je mag helemaal niets meenemen. Nee.
1: Hey, was dat maar zo?
0: Nou ja, goed, in sport mag je eigen flesje water meenemen.
2: Ja, dat is het nadeel, of tenminste het voordeel van, laten we zeggen, de fysieke sport. Als je een eigen kantine hebt, dan heb je een eigen inkomstenbron naast de voortreffelijke subsidie die je meestal gemeentelijk krijgt. En dat hebben de kleine verenigingen niet. Die moeten echt voor ieder tientje vechten.
1: Ja, jullie krijgen dus vanuit de gemeente ook geen subsidie? Ook niet voor
2: we krijgen subsidie voor de jeugd met name.
1: Ja, ja, ja.
2: En voor de ouderen. Zeg maar de 55-plussers.
1: Ja, nou dat zijn ze allemaal zo'n beetje.
2: En de middengroep, die krijgen helemaal niets aan subsidie.
1: Ja, even terug te komen. Dat is inderdaad best een probleem. Alleen ik snap niet helemaal goed in het huiken waarom als het daar zo duur moet worden. Want het is natuurlijk een gemeenschapscentrum.
2: Ja,
1: dat
2: ik zou
1: geen winst te maken in principe.
2: Ja, eerlijk gezegd zou ik zien. Ik heb dat vaker met betrokken beheerders besproken. Zeg van, het zou meer moeten uitademen een buurtcentrum. Ja, het moet meer voor de buurt zijn. Het moet niet alleen voor de maatschappelijke sociale instellingen zijn. Maar gewoon voor de buurt. Mensen moeten binnen kunnen vallen. Ze moeten een betaalbare kop koffie kunnen hebben. Ja. Ze moeten een spelletje kunnen doen. Gewoon een kaartje leggen of een partijtje schaken. Waarom niet?
1: Ja.
2: Gewoon in de foyer van het Huiken. En dat moet laagdrempelig zijn en betaalbaar.
0: Een beetje hetzelfde als het buurtgebouw in Oostendorp.
1: Nou, wou ik net zeggen, want het buurtgebouw Oostendorp, daar zijn jullie toen in die tijd gaan verhuizen vanwege de verhoging van de huur.
2: Ja.
1: Maar ik denk dat als je nu teruggaat, dat je daar consumptietechnisch wel weer beter kunt zitten misschien.
2: Ja, maar daar is de huur weer flink aangepast. Ja. En ook de consumpties volgen de horecatrend.
1: Ja, ja.
2: Dus ook daar
1: misschien kun je niks meer op.
2: Levert het niet veel winst op.
0: Nee. Hey, maar voor die €120 als senior en €50 als aspirant of junior. Kan ik elke donderdag komen schaken bij jullie?
2: Je kan, het is gewoon vrije in- en uitloop. Ja. Je kan informatie krijgen. Je kan meespelen indien dat mogelijk is. Mm-hmm. Even kijken naar het even of oneven aantal. Of beschikbare mensen die op dit moment aanwezig zijn. Maar het is heel vrij. Dat geldt ook voor de mensen die lid zijn. Die hoeven niet iedere week in een vast patroon te schaken. Die komen gewoon wanneer ze zin hebben of wanneer het uitkomt. Je hoeft het zelfs niet af te melden. Als je om 8:00 binnen bent, dan word je ingezet. En dan...
0: Maar jullie aantal, je hebt vaste leden. Maar die zijn allemaal op verschillend niveau natuurlijk ook.
2: Ja. Ja, en je speelt dus in een ranglijst, in een soort laddercompetitie. En als je wint, dan krijg je punten.
0: Ja.
2: Dat geldt ook voor een gelijk spelletje.
0: Ja.
2: Dan krijg je ook wat punten, ongeveer ieder de helft.
1: Mm-hmm.
2: En zo werken we iedere week naar een nieuwe ranglijst, waarbij iedereen welkom is.
0: Maar ik ben niet lid, ik kom toch langs, dat kan. Dat is geen
2: probleem. Je kan komen kijken.
0: Kijken, geloof
2: ik. En je kan zelfs, indien dat mogelijk is, gewoon meespelen.
0: Ja, als je maar voor achter in de Huik bent. Op
2: als je maar om 8:00 aanwezig bent.
0: Op de Dom. 3 april is jullie eerste avond, ja. 3 september.
2: Ja.
1: Nou, die robot die heeft ook een dubbele functie nog, want daar hebben we het even over gehad. Kijk, als er 12 mensen zitten op die avond, dan is dat prima. Dan heb je 6 tafels van 2.
2: Ja.
1: En je zit maar 2. Maar als het 11 is, dan kan die robot inschakelen, toch?
2: Dan zetten we de robot in en die maakt dan gewoon deel uit van het deelnemersveld.
0: Die kunnen altijd schaken.
2: En die kan je instellen op de sterkte van degene die op dat moment is gekoppeld met de robot.
1: Ja.
2: En zodat hij ook een pittige partij heeft. Want die robot is op dat moment even sterk als op papier tenminste.
1: Ja.
2: Als de speler zelf.
1: Dus die robot die zou ook van de wereldkampioen kunnen winnen?
2: Ja.
1: Ja?
2: Ja. Die robot die is instelbaar. In een ratinggebied noemen we dat tussen 200, de absolute beginner, tot en met 3200. Dat is de internationale top. Dat haalt zelfs onze wereldkampioen, Carlson, niet. En ook onze nationale kampioen, Giri, die haalt dat ook niet. Die verliezen daarvan.
1: Hebben ze al een keer geprobeerd tegen...
2: Nou, ik weet wel dat er een internationaal meester, Sosonko, een voormalig Russisch schaker, al jarenlang in Nederland actief, al tegen deze robot heeft gespeeld en daar hele grote moeite mee had.
1: Ja?
2: Ja. Maar ik weet niet in welke sterkte die robot toen speelde.
1: Nee. Tje, onbegrijpelijk. En als zo'n robot dan toch nog beter is dan een mens.
0: Ja, zo'n robot ook. Visueel zie je inderdaad dat hij een pionnetje oppakt.
1: Ja.
0: Of met
1: die arm en zo.
0: Een stuk oppakken, neerzet, et cetera. Dan houdt jou ook nog in de gaten of jij het wel goed doet.
2: Ja.
0: Maar hij is aan wifi is aangesloten. Maar waar haalt hij zijn kennis vandaan? Van een computer die naast staat? Of haalt hij dat gewoon van het wereldwijde web, zeg maar?
2: Ja, hij haalt het gewoon van het wereldwijde web. Ja. En daar haalt hij al zijn data vandaan op ieder niveau.
0: Dus voor jullie is het gewoon die robot neerzetten op de tafel. En de ander bord ervoor zetten, denk ik. En dat is het eigenlijk.
2: Je kan ook online met hem internationaal schaken. Dat vereist even een koppeling.
0: Uiteraard.
2: En wat handelingen. Dat, in die fase zijn wij nu bezig van hoe... wordt het aanbod van deze schaakrobot? Hoe gaat het eruit zien? En dat wordt beleidsmatig even ontwikkeld.
0: Nou, wat ik verras, aan Elburg zijn allerlei verrassingen. Maar wat eigenlijk verrassend is, is in Rotterdam is hij voor het eerst gekomen, die robot. Nu zitten we in dat kleine stadje Elburg. We zijn de tweede in Nederland. Waarom zijn er niet veel meer in Nederland? Nou, of zijn we zo goed in Elburg?
1: Nou, ik denk dat meneer Van der Veugel gewoon heeft opgelet.
2: Initiatiefrijk. Ja. En we hebben dat in het verleden hebben we dat ook meegemaakt. Vandaar dat ik die contacten had met Rotterdam.
0: Ja.
2: En ook de contacten heb met de Landelijke Bond. Omdat wij alles eerder, in 2008, door de KNSB zijn uitgenodigd naast Rotterdam, Groningen, Meppel, Arnhem. En nog uit Brabant ook nog een grote plaats, Tilburg, dacht ik. Wij hadden zodanig goede plannen op het gebied van schaken, dat wij een behoorlijk subsidiebedrag van de bond kregen. Kijk. Om een en ander te realiseren. Dus naast die grote steden in Nederland kwam Elburg met een plan dat met open armen werd ontvangen door de Nationale Schaakbond. En ook de grote steden, zoals Rotterdam bijvoorbeeld en Groningen, die zeiden van, jee, dat jullie dat voor elkaar krijgen als kleine vereniging.
1: Ja.
2: Dus je moet een goed plan hebben.
0: Inventief, hè?
1: Ja, dat is mooi. Ja,
0: en nu, zijn en de meeste Elburgers, hè?
1: Ja, en nu weer, hè? Zijn er op tijd bij, hoor je
2: dat? Ja.
0: Ik ben door mijn vragen heen. Egbert, heb jij nog vragen?
1: Nee, ik vond het heel interessant en ook mooi dat er dat daardoor het schaken toch even weer eens een keer in beeld komt. Want het is ook niet zo dat wij het niet willen, maar je denkt er heel snel niet aan, zeg maar. Dat is gewoon zo.
2: Ja.
1: Je ziet er ook weinig in beweging en ook op internet of televisie. Je moet net zelf liefhebber zijn om te informeren. Maar het komt niet vaak voorbij, zeg maar. En nu door dit... Ja, ik denk dat dat wel weer aanwakkert dat er misschien ook wel weer meer leden komen. En die zeggen, dat wil ik ook wel een keer weer...
2: Ja, men ontdekt ook op het gebied van onderwijs, met name de basisscholen, dat schaken voor de kinderen enorme voordelen heeft. Het heeft te maken met zelfstandigheid, met omgaan met winst en verlies, met de sociale interactie, met... Het nemen van beslissingen, het werken onder tijdsdruk. Dat soort elementen leren kinderen al heel vroeg. Ja. En bovendien vinden kinderen het leuk. Dat blijkt telkens.
1: Ja, nee, dat een goede zaak is. En beter is dat ze daar op zo'n iPad zitten of die computer.
2: Ja, en zo zien we dus vooral de laatste 2 jaar... zien we dat met name de jeugd dit spel begint te ontdekken.
1: Ja, ja. Nou, allemaal positief. Ah. Ja.
0: Ik zie hem even voor mezelf. Ik draai ook een tijdje mee natuurlijk. En ik heb geleerd schaken van mijn vader. Dat was vaste prik bij ons. En die dacht veel te lang na. Dus ik vond er niks aan uiteindelijk. Als jongen. Maar ik heb nooit op school heb ik iets over schaken gehoord in mijn hele periode. Dat is echt wel toch wel van de laatste jaren, zeg maar.
2: Nou, laat ik een voorbeeld geven. De Prins Willem-Alexander School in Oostendorp.
0: Ja.
2: Daar waren we in 1980 al bezig, was ik persoonlijk al bezig, met schoolschaaklessen. Dus we zijn al decennia lang bezig, niet alleen daar, maar ook op andere scholen.
0: Is dat initiatief vanuit school gekomen of het initiatief van dat jij heel erg actief bezig bent?
2: Nee, wij hebben de scholen benaderd.
0: Ja, dat is zo vrijwillig heb je nodig.
2: Ze waren meteen enthousiast.
0: Ja, ja,
2: en
0: ja,
2: dat
0: ja.
2: gaan we dadelijk eind... Ja. Augustus, begin september ook zien.
0: Geweldig. Hey Willem, heel veel succes. Ik kom zeker een keer op een donderdagavond even langs lopen. En ik ben heel benieuwd hoe die schaakrobot ook werkt.
2: Ja, en ik hoop, nieuwe leden. We moeten nog heel veel ontdekken bij die schaakrobot. Van wat kunnen we aanbieden en hoe reageert de schaakrobot zelf.
0: Ja, geweldig. Nou, heel veel succes.
2: Dank je wel.
0: Echt met jou bedankt en luisteraars. Dit was WWW. Wij zijn er volgende week weer. En een prettige avond.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV. En wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jeroen van Kam, het NOS Journaal. In de Italiaanse stad Bologna zijn mensen de straat opgegaan nadat een man gisteren overleed tijdens een gewelddadige arrestatie. De politie was afgekomen op een melding over iemand met een psychose. Een man van 43 gedroeg zich agressief en had een geparkeerde auto beschadigd. Op beelden is te zien hoe agenten op de man zitten, terwijl hij meerdere keren om hulp roept. Kort daarna blijft hij bewegingloos op de grond liggen. De beelden leiden tot veel verontwaardiging in Italië. Demonstranten vergeleken de zaak in hun protesten met die van Amerikaan George Floyd in 2020. Een van de grootste drugsbazen van Mexico is in Amerika veroordeeld tot levenslang. Ismael Zambada, bijgenaamd El Mayo, werd 2 jaar geleden opgepakt. Hij is een van de oprichters van het Sinaloa-kartel. Dat bekend staat als een van de machtigste Mexicaanse criminele organisaties. Ze smokkelen onder meer cocaïne naar de VS en naar Europa. De andere oprichter van het Sinaloa-kartel, El Chapo, werd in 2019 al veroordeeld tot levenslang. De 4 mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. In de nacht van zaterdag op zondag werd de buurt weer vrijgegeven door de politie. En de politie heeft vandaag 27 mensen betrapt die met te veel drank op naar huis reden vanaf de Zwarte Cross. Dat meldt Omroep Gelderland. Er werden in totaal ruim 1400 mensen gecontroleerd. Van 1 iemand werd het rijbewijs ingenomen omdat het een beginnend bestuurder was die te veel had gedronken. Het is al jaren gewoonte van de politie om op de maandag na het festival in Lichtenvoorde een grote alcoholcontrole te houden. Het weer dan nog droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

skulle jag vara stress. Hij wordt daar afgelopen maandagavond in indrukwekkende domkerken in Duitsland doorgebracht. Vanavond wil ik met u een bezoek gaan brengen aan het historische orgel in de domkerk van Roskilde in Denemarken. En op het programma staan diverse prachtige orgelwerken. De orgels in de domkerken van Duitsland zijn allemaal nieuwe orgels bijna, omdat de oorlog daar nogal heeft huisgehouden. Vanwege dit feit dat dus in de Tweede Wereldoorlog allemaal nieuwe orgels zijn gebouwd, is een afwisseling met een historische orgel vanavond wel interessant. En dat is het orgel in de domkerk van Roskilde. En dat orgel dateert uit 1554 en het tweede gedeelte werd gebouwd in 1654. En het wordt bespeeld door de organist Jürgen Essig. Begint zijn orgelbespeling in de dom van Roskilde met van Franz Toender, een Noord-Duitse componist die leefde van 1614 tot 1667. Te gaan spelen, preludium in F-dur.

Het wederwerk is eveneens van Frans Toender en wel een koraalfantasie über das Deutsche, te degen Laudamus. Herr Gott, die geloven alle weer.

Nu volgde Canzone, eveneens gespeeld door Jürgen Essy op het Domorgel van Roskilde, is Canzone eveneens van Frans Turner.

En dan gaan we nu luisteren naar van de Canzona, eveneens van Dietrich Buxtehude, gespeeld door Jurgen Essie op het Domorgel in Roskilde.

Het tamartium, dat moest worden, maar ik dat u niet zo vaak hoort, een kort werkje, hoort u eveneens uitgevoerd door Jurgen Essie op het Domorgel van Roskilde.

Senate to DU. Schio, ook van boekstoorde, wordt u vervolgens.

We gaan nu luisteren naar het orgelkoraal van Johann Sebastian Bach over het koraal Herrgott, die geloven wir.

Jurgen Essen sluit vanavond de orgelbespeling op het Domorgel in Roskilde af met door te gaan spelen van Johann Sebastian Bach, Preludium in G-dur. En hiermee sluiten wij ook onze orgeluur voor vanavond af. Marco van Doren en ik danken u voor het luisteren en wensen u verder een goede avond.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jong van Kam met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. De Europese Commissie adviseert EU-landen om voorlopig geen boetes op te leggen aan bedrijven die nieuwe regels voor de uitstoot van methaan schenden. Die regels gaan volgend jaar in. De Commissie is bang dat de wet de energiezekerheid in gevaar brengt. Experts en EU-landen waarschuwen daarvoor. Methaan is een zeer vervuilend broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. Maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. AliExpress gaat in beroep tegen de boete van ruim 500 miljoen euro... die het kreeg van de Europese Commissie. Volgens de commissie doet het Chinese webwinkelplatform te weinig tegen de verkoop van illegale en soms gevaarlijke producten. Bedrijf is het daar niet mee eens. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. Het gaat dan bijvoorbeeld over namaakmerkproducten of gevaarlijk speelgoed. Het weer dan nog droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedenavond, dames en heren. Van harte welkom bij het programma Van Aards tot Eeuwigheid. Fijn dat u luistert en ik hoop dat ik dit uur mag vullen voor jullie met prachtige klassieke muziek. En we begonnen met een werk van de Oostenrijkse componist Joseph Haydn. Die leefde van 1732 tot 1809. Hoewel het eigenlijk een beetje het start van de barokperiode is, wordt zijn werk toch wel gerekend tot de klassieke periode. Jullie hoorden uit symfonie nummer 8, Le Soir, en daarvan het Allegro Molto. We gaan verder met een werk van Johannes Brahms. Hij leefde van 1833 tot 1897. En wat ik heb uitgezocht is de academische feestouverture, festouverture. Het is gecomponeerd in de zomer van 1880 voor de Universiteit van Breslan als bedankje dat ze hem een eredoctoraat hadden aangeboden. Johannes Brahms, die academische festouverture.

Johannes Brahms. Ik heb voor u klaarstaan, O Lam Gottes Unschuldig. Johann Sebastian Bach ontdekte of kende dit oorspronkelijk Lutheraanse gezang. Het is gedateerd oorspronkelijk uit de 16e eeuw en het inspireerde hem tot het maken van zijn openingskoraal uit de Matthäus.

toen Camille Saint-Saëns in 1886 zijn Carnaval der Dieren componeerde, had hij waarschijnlijk geen idee, werkelijk geen clue wat het effect zou zijn. Het begon allemaal als een grap op een verjaardagsfeestje. Hey, doe eens, kun je ook een olifant nadoen met je orkestje? Olifant. Ik weet het nog wel leuker. Een zwaan. Kun je ook een zwaan? Daar kwam de zwaan. Camille Saint-Saëns.

die zwaan. Prachtig, prachtig, tijdloos en weergaloos mooi. Het volgende is Ode aan die Freude. Dat hoeft verder geen verdere aankondiging. Ode aan die Freude.

symfonie van Beethoven. Alle mensen werden Brüder. Een thema wat actueler is dan ooit, lijkt me. Beste mensen, even wat anders. We gaan luisteren naar een werk van Vivaldi, zijn vioolconcert in E, opus 11. En het wordt gespeeld door Jaap van Zweden.

beste luisteraars. Met dit prachtige werk zijn we alweer bijna door dit uur klassieke muziek heen. Het vliegt altijd voorbij. Ik wil heel graag afscheid van u nemen met een vocalise. Een vocalise, dat weet u, dat is een lied wat niet met woorden, maar met klanken wordt gezongen. Heel vaak de A-klank bijvoorbeeld. Sergei Rachmaninov heeft er verschillende gemaakt. En ik ga u één van zijn mooiste laten horen. En die wordt dan ook gezongen door Olga Zinovieva. Heel, heel veel dank voor het luisteren. En tot volgende week.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. Maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Europese Commissie adviseert EU-landen om voorlopig geen boetes op te leggen aan bedrijven die nieuwe regels voor de uitstoot van methaan schenden. Die regels gaan volgend jaar in. De commissie is bang dat de wet de energiezekerheid in gevaar brengt. Experts en EU-landen waarschuwen daarvoor. Methaan is een zeer vervuilend broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. De voetballers van wereldkampioen Spanje zijn begonnen aan hun huldigingstocht door Madrid. Ze rijden in een open bus vanaf de residentie van premier Sanchez naar het gemeentehuis in het centrum van de stad. Daar worden ongeveer 1 miljoen mensen verwacht. Gisteren won Spanje de WK-finale met 1-0 van Argentinië. De Spaanse koning Felipe prijst het doorzettingsvermogen van het team. Het weer dan nog. Het is zonnig met een temperatuur van zo'n 18 graden. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.

0: Alles. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV. En wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijdzijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ron van Kamp met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. Diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming, maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze vandaag bekend, een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor dat ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. Magyar had Polgár naar voren geschoven als tijdelijk staatshoofd totdat de nieuwe grondwet van kracht wordt. Magyar kwam in april aan de macht na een ruime verkiezingsoverwinning op de partij van Viktor Orbán, die 16 jaar regeerde. Het nationale elftal van Spanje is nog steeds bezig aan een bustour door het centrum van Madrid. Autoriteiten denken dat er zo'n 1 miljoen mensen op de huldiging af zijn gekomen. De spelers, die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Koning Felipe prees het doorzettingsvermogen van het team. Het weer, het is zonnig met een temperatuur van zo'n 18 graden. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.

Welkom bij Nachtgedachten, waar de rust van de avond een stem krijgt en gedachten vrij mogen dwalen. Hier in deze tijd van rust en reflectie nemen we je mee door verhalen, muziek en overpeinzingen. Laat de wereld even los, luister en vind jezelf terug in de zachte echo's van de avond. Dit is jouw moment, jouw plek. Dit is Nachtgedachten met Herman Diepens.

Oh yes, welkom bij Nachtgedachten. Dat was Louis Armstrong natuurlijk, mijn vaste openingsnummer. En we leven nog steeds in die prachtige wereld, dus geniet er lekker van. Ik vind het fijn dat jij weer luistert. Het is weer tijd om al je zorgen en problemen voor even achter je te laten en tot rust te komen. Lekker de tijd om te luisteren naar allerlei wat het leven mooi en de moeite waard maakt. En natuurlijk heb ik weer prachtige muziek bij me. En ik heb mijn vaste onderdelen. Ik heb een prachtig gedicht straks van Tanja Helderman. En ik heb een leuk stukje cabaret. Deze keer van Don Quixote. Dus ga heerlijk onderuit zitten. Steek een kaarsje aan. Pak een lekker kopje koffie of schenk jezelf een drankje in. Pak er iets lekkers bij. Zet alles voor een tijdje van je af. En geniet. Nou, en genieten gaan we vandaag beginnen met weer die plaat, weet je wel. Gewoon omdat het kan. Daar komt-ie. Peter Maffay en Doe.

Nou, als dat geen mooi begin was. En het was op speciaal verzoek ook nog eens een keer. Dus hier was hij. We gaan naar een ander nummer. En ik vind soms vind ik een stukje klassiek ook best wel mooi om te luisteren. En ik heb Claire de Lune klaarstaan van het London Symphony Orchestra. En het is natuurlijk van Debussy.

Ja, Claire de Lune. En een prachtig nummer. Je kunt er zo lekker bij wegdromen. We gaan er nog eentje doen en dan is het alweer tijd voor het gedicht, denk ik. Dus daar gaan we. Ik heb nog een nummer klaarstaan van Waylon. Let's get this over with.

lichaamstaal. Hoor je hoe ik zonder klanken alle talen met je spreek? Zag je hoe ik zonder woorden geruisloos naar je keek? Hoor je hoe ik zonder stemgeluid mijn zinnen zet op jou? Voel je hoe ik stilzwijgend zielsveel van je hou?

Dat was een gedicht van Tanja Helderman. En wij gaan naar het volgende. Wij gaan naar Colum Blundstone en I Don't Believe in Miracles.

0: I Don't Believe in Miracles, Colin Blundstone. En ja, een grappig verhaal. Ik reed vandaag op de buurtbus. Dat doe ik ook wel eens. En ik werd aangehouden in Oosterwolde. En toen zei er iemand tegen mij: goh, wat leuk dat jij jouw programma hebt. En ik vind jouw programma leuk om naar te luisteren. Dus het is leuk om te weten dat er mensen zijn die naar me luisteren en ook weten wie ik ben, überhaupt. Dus, en nou, ik kwam ook nog even een nummer aanvragen. Het was niet voor mij. Het was bedoeld voor de vrijdagmorgen, voor de christelijke muziek. En hij wilde graag veilig in Jezus' armen horen voor zijn waar hij woonde. Dus, nou, maar in ieder geval een leuk verhaal. En ik ga door, want ik heb nog een leuk nummer klaarstaan van de Manhattans. Kiss and Say Goodbye.
1: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye.

0: Ja, en dan is het alweer bijna 10:30 en dat betekent dat we toe zijn aan cabaret. En ik heb vandaag bij me een lid van Donkey Shocking, Fred Florissen. En hij brengt hier zijn typetje professor Dr. Dickenberg. Een type dat behoorlijk veel meningen heeft over van alles en ook wel een beetje van humor houdt. Nou, luister maar.
1: Ik ben professor Dr. Dickenberg. Dirk Dickenberg. Maar dat is het ergste niet. Nee, veel erger is dat ik een bloedhekel heb aan mijn patiënten. Ja, dat is verdomd vervelend. Dat komt. Ik heb mij gespecialiseerd in paralyse. Verlammingen dus. Maar ik heb eigenlijk een aversie tegen al dat slappe gedoe. Ja. Ja, gelukkig heb ik gevoel voor humor. Ja, verdomd, steeds als er zo'n slapjanus mijn spreekkamer komt binnenrollen, denk ik bij mezelf. Dirk, wat ben je toch ooit begonnen in je leven? Ja, en dan zou ik maar het liefst zo'n kaartje omver willen kieperen. Ja, dat doe ik niet hoor, want ik weet ook wel, die stumpers die hebben geen poot om op te staan. Ja, ik hou van humor, ja. Er hangt ook een bordje op de deur van mijn spreekkamer en daar staat op: Dirk weet wat vakmanschap is, want hij maakt weer stijf wat slap is. Heeft mijn vrouw geborduurd. Ja. En practical jokes. Ik ben ook gek op practical jokes. Ik heb een leuk voorbeeld van. Ik had laatst een pingpongballetje hak in mijn zak zitten, want ik had wat staan pingpongen met mijn vrouw in de hoofd. En dan komt er weer zo'n stumper, die komt daar binnen in dat ding. En ik denk, Dirk, dit is tijd voor een grap. Dus wat doe ik? Ik pak dat pingpongballetje uit mijn zak. En ik gooi het zo naar die stumper toe in die rolstoel. Vangen, riep ik. Ja, dat ging natuurlijk mis. Lagen we al twee in een stuip. Ja, om verschillende redenen natuurlijk. Dat springt vanzelf.
2: Ja, dit kan dus niet, hè, zo'n conferentie. Ja, ik vind het wel leuk hoor, maar het kan niet. Het kan niet. En bovendien, die Dirk Dickenberg, die ik sta te doen, dat is een typetje. Ja. En een typetje, dat is niet van jezelf, dat is iemand anders. Snap je? En dan kan je ik snap het, hè? En dan kun je dat tegenwoordig niet meer doen, want het moet van jezelf zijn. Ik bedoel, jawel, jullie zitten wel om te lachen, maar jullie doen precies hetzelfde. Jullie zijn ook allemaal met jezelf bezig. Het is tegenwoordig in. Iedereen doet het. Iedereen is met zichzelf. Dus er zijn toch geen normale gesprekken meer te voeren? Toch? Dat vind ik. Ieder gesprek tegenwoordig vind ik... zijn persoonlijke bekentenissen. Zo langzamerhand. Verdomd, dat is niet waar. Laatst kom ik op een bushalte. Hartstikke koud. 'S morgens vroeg. Daar zie ik een vage kennis. Ik loop naar hem toe. Ik zeg, hallo, hoe is het ermee? Hoe is het met je vrouw? Toch een doodgewone vraag. Krijg ik zo'n verhaal over zijn relatieproblematiek? Daar vraag ik toch niet naar. En ik krijg me daar een emmer met ellende over mijn kop. Die buschauffeur durfde niet eens te stoppen. Die reed gelijk door. Ik vind zo langzamerhand... Van de week... Verdomd, dat is niet waar. Van de week kom ik op een receptie, dan kom ik iemand tegen die ik nog nooit eerder gezien had. Ik stel me voor, ik zeg, hoe maakt u het? Zegt hij, uitstekend, ik heb me vorige week laten steriliseren. Dat vind ik belachelijk. Dat zeg je toch niet tegen iemand die je voor het eerst ziet? Hé? Dan loop ik er niet mee te koop. Toch? Ik heb me 3 jaar geleden heb ik me ook laten steriliseren. Maar dan hang je toch niet aan de grote klok. Steriliseren is niet voor de poes, hoor. Nee. Nee. Ik weet het niet. Ik vind het niet meer leuk tegenwoordig. Verrek, als er nou toch vroeger iemand naar je toe kwam. Wees nou eerlijk. En die zei tegen je van, hoe maak je het? Wat zei je dan? Ga je donder aan, want dan maak je het na. Dat vond ik leuk. Ik. Ja. Nee, het is er allemaal af. Vandaag de dag is iedereen bezig om zijn eigen waarachtigheid op te zoeken. Confronteren met je eigen problemen. Oh, verschrikkelijk. Ja, en het ergste is, ik heb geen probleem. Verdomme, dat is niet waar. Ik loop niet in de bijstand, ik loop niet bij een psychiater. Ik loop niet in het oranje, niks. Ga niet vreemd. Vaak. Ja, je lacht erom. Maar het is niet leuk hoor. Ik ben zo langzamerhand de enige die geen problemen meer heeft. Nee, ik amuseer me niet meer. Als ik nou toch in mijn café zit, dan heb ik het niet meer gezellig. Vroeger wel. Maar tegenwoordig zit iedereen met iedereen over zijn relatieproblemen te ouwe hoeren. Pilsje erbij, die hebben zo'n avond. Maar ik niet hoor. Nee, ik zit alleen aan het tafeltje, want ik heb geen problemen. Verdomme, niet eens een relatie. Ik ben bijna maar aan janken.
1: Hoe vind je dat typisch? Dat is ook wel eens leuk om te doen.

0: Fijn dat je luistert naar Nachtgedachten. Even lekker weg van alle beslommeringen en genieten.
1: En genieten, precies. En we gaan gewoon genieten. We gaan naar Neil Diamond en Play Me.

Ja, zo klonk Neil Diamond in 1974. We gaan naar iets veel moderners. We gaan naar Jacqueline Govaert en Bente met Oceaan.

Ja, dat was vorig jaar 2025 en het was natuurlijk een remake van Raccoon uit 2012 met Oceaan. We gaan naar James Blunt en die zingt Goodbye My Lover.

Ja, James Blunt en Goodbye My Lover. Ik had het toen straks over de buurtbus dat ik daarop rij. En wij rijden dan van station Het Harde naar station Wezep, helemaal over alle dorpen heen die ertussenin liggen. En eigenlijk zoeken wij nog steeds chauffeurs ook. Dus ik dacht dat ik het er toch over had, kan ik ook wel even noemen, dat je eventueel je ook op kunt geven als chauffeur op de buurtbus. Het is niet veel, het is 3 uurtjes per week. En kijk even op www.lijn514.nl en daar vind je contactgegevens en dan kun je jezelf eventueel opgeven. We gaan naar een verzoeknummer weer en het is weer een Duitse ook. Het is Drafi Deutscher en Marmorstein und Eisen bricht.

0: Hallo, dit is Nachtgedachten. Hier mag je stil zijn, dromen of gewoon luisteren. Blijf maar even bij ons.
1: Ja, blijf maar even bij ons. Je hoort hem al op de achtergrond, hè? Hier komt hij. Het is natuurlijk een nummer van ABBA. Fernando.

Ja, Abba en Fernando. En zo zijn we alweer toe aan het laatste nummer van deze avond. We gaan naar Taylor Swift en een van de nieuwste, Elizabeth Taylor.

Ja, dit was het weer van Nachtgedachten. Ik vond het fijn dat je luisterde en ik hoop dat je genoten hebt van alles wat voorbij kwam. Als je zo naar bed toe gaat, slaap lekker. Ga nog iets anders doen of moet je nog werken? Nou, doe het rustig aan. Luister volgende week om 10:00 weer. En vergeet niet dat we er elke week zijn. Elke week om 10:00, Nachtgedachten. Slaap lekker zo.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ron van Kamp met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. De douaniers die in april werden aangehouden op verdenking van het stelen van informatie uit de computersystemen van hun werkgever mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Dat heeft de rechtbank bepaald. Het gaat om twee douaniers van 26 en 45 uit Rotterdam en een van 41 uit Capelle aan de IJssel. Douaniers worden ervan verdacht dat ze zich hebben laten omkopen, dat ze hun ambtsgeheim hebben geschonden, computervredebreuk hebben gepleegd en de invoer van cocaïne hebben voorbereid. Twee van hen worden ook vervolgd voor witwassen. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze vandaag bekend, een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. Magyar had haar naar voren geschoven als tijdelijk staatshoofd totdat de nieuwe grondwet van kracht wordt. Magyar kwam in april aan de macht na een ruime verkiezingsoverwinning op de partij van Viktor Orbán, die 16 jaar regeerde. Na een rondrit per bus door het centrum van Madrid is het nationale elftal van Spanje aangekomen bij het erepodium voor de huldiging. Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er bijna 2 miljoen mensen op de been zijn om het spektakel bij te wonen. De spelers die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.

0: little thing.
1: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. De diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. Ze waren met een groep bij een rivier om te zwemmen en te vissen toen 1 zwemmer in de problemen raakte. Daarna gingen anderen het water in om te helpen, maar ook zij kwamen in moeilijkheden. Hulpdiensten hebben lichamen geborgen van 2 vrouwen en 3 mannen. Er waren ook 2 jonge kinderen bij de groep. Zij zijn ondergebracht bij jeugdzorg. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In Madrid is de huldiging van de Spaanse nationale voetbalploeg afgelopen. Op een groot podium werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen na een lange rit door de stad met een bus. De bondscoach bedankte iedereen voor de steun en hun aanwezigheid bij de huldiging. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren. De spelers, die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.

een brief voor mijn moeder, die hoog in de hemel is. Deze brief bind ik vast aan mijn vlieger, tot zij hem ontvangt, zij die ik mis.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft een drukke eerste dag achter de rug. Hij werd maandag beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde een aantal ministers. Ook belde hij met de Amerikaanse president Trump. Daarbij kwam onder meer de situatie in het Midden-Oosten ter sprake. Premier Burnham sprak ook met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran zijn gisteravond urenlang vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, zegt de Franse minister van Buitenlandse Zaken. Hij noemt het een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft vooralsnog niet gereageerd. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. Ze waren met een groep bij een rivier om te zwemmen en te vissen toen 1 zwemmer in de problemen raakte. Daarna gingen anderen het water in om te helpen, maar ook zij kwamen in moeilijkheden. Hulpdiensten hebben lichamen geborgen van 2 vrouwen en 3 mannen. Er waren ook 2 jonge kinderen bij de groep. Zij zijn ondergebracht bij jeugdzorg. In Madrid is de Spaanse nationale voetbalploeg gehuldigd. Na een lange busrit door de stad werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen op een groot podium. De bondscoach bedankte iedereen voor de aanwezigheid en voor de steun tijdens het WK. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren. De spelers, die zondag in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder op de dag te gast bij premier Sanchez en bij de Spaanse koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon, in de middag wat meer bewolking. De temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft op zijn eerste dag gebeld met de Amerikaanse president Trump. Daarbij kwam onder meer de situatie in het Midden-Oosten ter sprake. Burnham werd maandag beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde ook al enkele ministers voor in zijn nieuwe regering. Premier Burnham sprak ook met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Het OM heeft 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk, tegen een ex-politieagent van 38 uit Roermond. Hij wordt ervan verdacht een vrouw van 28 te hebben verkracht. Na een festival was de agent met haar mee naar huis gegaan. De man zegt dat ze daar met wederzijdse instemming seks hadden. De vrouw zegt dat ze onder invloed van drugs is verkracht. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In Madrid is de Spaanse nationale voetbalploeg gehuldigd. Na een lange busrit door de stad werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen op een groot podium. De bondscoach bedankte iedereen voor de aanwezigheid en voor de steun tijdens het WK. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren voor de huldiging. De spelers, die zondag in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder op de dag te gast bij premier Sanchez en bij de Spaanse koninklijke familie. Het weer, het is grotendeels helder en het koelt af naar een graad of 12. De komende dag is het droog met in de ochtend veel zon, in de middag wat meer bewolking. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.